0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Venezuela was er vannacht een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,1 en het epicentrum lag in de buurt van de hoofdstad Caracas. Er geldt door de aardbeving ook een tsunami-waarschuwing voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Volgens journalisten van het Franse persbureau AFP is er op verschillende plaatsen paniek uitgebroken, maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. En ook in Japan heeft de aarde gebeefd. Daar was in het noordoosten van het land een aardbeving met een kracht van 6,9. Maar daar is er geen risico voor tsunamis. In Washington ontvangt president Trump NAVO-topman Mark Rutte. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Maar Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel op de afspraak waren. Wat Trump dan weer meteen tegensprak.
4: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing. I know you think them. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
3: Volgens Rutte vertrokken dus 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. Op het WK voetbal zijn er 2 matchen in groep C op dit moment. En die zijn bijna gedaan, of net gedaan, zie ik. In Schotland-Brazilië werd het 0-3. Vinicius kon al snel profiteren van een blunder in de Schotse defensie. Scoorde zo een heel erg makkelijk doelpunt. Net voor de rust verdubbelde hij de score, opnieuw na zwak uitverdedigen van de Schotten. En in de tweede helft volgde nog een 3de goal. Neymar maakte een kwartier voor tijd ook nog zijn wederoptreden in de ploeg. In Marokko-Haïti werd het 4-2. Haïti kwam 2 keer op voorsprong, maar Marokko kon telkens opnieuw langzij komen. In de tweede helft maakte Marokko uiteindelijk het verschil met nog doelpunten van Raimi en Yassine. Het weer dan nog. Het is helder vannacht, maar wel nog erg warm. En het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen en die zakken niet lager dan 23 graden. Straks krijgen we dan meer van hetzelfde weer, veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen mogelijk oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag zou het dan minder heet worden en is er kans op een bui of een onweer. Hou het koel vannacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het WK voetbal kan je volgen in de app van Sporza.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kissy, Keno, lekker op vakantie. Kissy, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor.

0: is 3 uur en heel goeienacht. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela waren er vanochtend 2 opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er wordt gevreesd voor veel schade. Op de eerste foto's uit Venezuela zijn ingestorte gebouwen te zien. En ook de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft op de staatstelevisie gesproken over ingestorte gebouwen en huizen. Of er ook gewonden en doden zijn, is nog niet duidelijk. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is intussen weer ingetrokken. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0, Marokko versloeg Haiti met 4-2. Meer uitleg door Tom Boudeweel.
1: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt de 2 keer, dankjewel. Cunha maakt het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
0: Op Curaçao krijgen alle ambtenaren vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Die match wordt deze namiddag gespeeld. Bij ons is dat om 10 uur vanavond. De regering wil alle overheidsambtenaren de kans geven om de nationale ploeg te ondersteunen tijdens een bijzondere sportieve gebeurtenis. Zo klinkt het. Ook leerkrachten en docenten krijgen er vrij. Ouders moeten hun kinderen eerder van school halen. Veel winkels sluiten vroeger en bedrijven krijgen de wenk om hun personeel indien mogelijk vrij te geven na de middag, zodat iedereen de wedstrijd kan zien. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat heeft 1 punt na 2 duels en kan zich dus nog plaatsen voor de knock-outfase. Maar nu is er eerst nog Tsjechië-Mexico en Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Die wedstrijden kan je nu live volgen in de app van Sporza. De komende uur is het helder en het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen en die bedragen rond de 22 graden. Overdag krijgen we meer van hetzelfde weer. Veel zon en nog iets warmer, maximaal zelfs tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er wel weer kans op een bui of een stevig onweer. Ik wens je nog een coole nacht. En meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.

0: dat jij...
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: slechte nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela waren er vannacht twee opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. De noodtoestand is afgekondigd en er is veel schade. Zo zouden er veel ingestorte gebouwen en huizen zijn. Over doden en gewonden is nog weinig info, maar de kans is groot dat er slachtoffers zijn. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is weer ingetrokken. In Washington heeft president Trump NAVO-topman Mark Rutte ontvangen. Die twee bespraken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij die kritiek van Trump wel begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren, wat Trump dan weer meteen tegensprak.
1: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
2: They weren't.
1: Yeah, but let me say one thing, which is, I know you think them, but generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make that point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbase.
0: Volgens Rutte vertrokken 4 tot 5.000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict tussen Iran en de VS. Dat moest er niet zijn. Excuseer. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7 op 9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Een verslag krijg je van Tom Boudeweel.
3: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegde 2 keer dankjewel. Cunha maakte het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
0: En er is nog meer voetbal. Zuid-Afrika neemt het op dit moment op tegen Zuid-Korea. En er is ook Tsjechië-Mexico. In beide wedstrijden staat het nog 0-0 bij de rust. Het weer nog vannacht meestal helder. Het koelt traag af. Pas over 2 uur halen we de minimumtemperaturen rond 22 graden zullen die bedragen. En overdag krijgen we meer van hetzelfde weer. Veel zon, nog iets warmer maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het dan minder heet en is er kans op een bui of een stevig onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier,

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela heeft interim-president Delcy Rodríguez de noodtoestand uitgeroepen nadat het noorden van het land werd getroffen door 2 zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor een hoge dodentol. Lessen worden opgeschort en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de internationale luchthaven van Caracas raakte beschadigd en ligt stil. Verschillende gebouwen in de Venezolaanse hoofdstad zijn ingestort. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht er gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter van 1,5 en 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. Ze haalden hun slachtoffers bij arme Filipijnse gezinnen. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Tom Boudeweel.
4: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt de 2 keer dankjewel. Cunha maakt het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK. Veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
3: Zuid-Afrika heeft het opgenomen tegen Zuid-Korea. Daar werd het 1-0. En er was Tsjechië... Mexico, dat is 0-3. Het weer dan. Opnieuw veel zon vandaag. Maximaal tot 38 graden. En morgen kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Radio 2.
1: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
2: Nog tot dinsdag 40% korting op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
3: Maak elk.
4: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
3: Momenten, Max.
5: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
3: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
5: de max.
6: Lap, wat valt er nu op mijn dak? Het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
7: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
8: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Geen idee of je hier klaar voor bent. Dit is de ochtend voor de warmste nacht ooit. Lekker begin dus om op te staan. Zeg welkom en goedemorgen.
10: Elke dag telk voor twee. WRT Radio 2.
1: 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroo.
11: Goedemorgen. Buschauffeurs die naast hun voltijdse job als chauffeur flexijobben voor een ander vervoersbedrijf, die respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan en er moet beter gecontroleerd worden, zegt Pieter Thijs van ACV.
12: Wie dat meerdere jobs combineert, die lopen een groot risico op vermoeidheid. En ook het respecteren van de rij- en rusttijden is voor ons cruciaal, zeker in het kader van de verkeersveiligheid. Maar indien dat je meerdere jobs combineert, is dat nog moeilijk om die spelregels vandaag te respecteren.
11: De vakbonden vragen dat er gewerkt wordt met een digitale rittenkaart of een tachograaf om alle ritten van de chauffeurs in kaart te brengen bij alle bedrijven waar ze voor werken. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat er in het noorden van het land twee zware aardbevingen waren. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor veel doden. Scholen blijven alvast dicht en het openbaar vervoer werkt niet. Verschillende gebouwen in de Venezolaanse hoofdstad zijn ingestort. En op het WK voetbal stoten Mexico en Zuid-Afrika door naar de 16e finales. Ze wonnen hun laatste wedstrijd in de groepsfase. Mexico klopte Tsjechië met 0-3. Zuid-Afrika, de ploeg van Hugo Broos, versloeg Zuid-Korea met 1-0. Tom Boudeweel vat het samen.
13: De trainerscarrière van Hugo Broos is nog niet voorbij. De Belgische bondscoach van Zuid-Afrika, 74 ondertussen, loodste het land voor het eerst in de geschiedenis voorbij de groepsfase. Dankzij een doelpunt van Maseko net voorbij het uur. En die 1-0 overwinning tegen Zuid-Korea volstond om over de Koreanen te wippen naar de tweede plaats in de groep. Een nieuw hoogtepunt in het lange voetballeven van Hugo Broos. In de 16e finales ontmoet Broos gastland Canada. Mexico zette zijn groepswinst nog meer in de verf door Tsjechië te verslaan met 3-0, goed voor het maximum van de punten. Zuid-Korea is derde in de stand met 3 punten en moet wachten op de andere derdes om te weten of het naar de 16e finales mag.
11: In groep C is Brazilië groepswinnaar geworden dankzij een 0-3 overwinning afgelopen nacht tegen Schotland. Marokko won met 4-2 van Haiti en stoot als tweede door. Schotland maakt ook nog kans op de volgende ronde.
3: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
14: Wetteren neemt de komende dagen extra veiligheidsmaatregelen in het openluchtzwembad De Warande. Gisteren zijn enkele jongeren beginnen te vechten in het zwembad. Niemand raakte gewond. En in Denderlee komen er geen nieuwe dag- en nachtwinkels meer bij. Het vergunningsbeleid is aangepast en belastingen zijn er ingevoerd. Opnieuw veel zon vandaag, maximaal tot 38 graden. Morgen kan het nog heter worden tot 40 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app natuurlijk van VRT Nieuws.
1: Zij er iemand 40 graden?
11: Ja, smelten.
1: Dan kun je echt gewoon, ja, dan kun je echt eieren bakken.
11: Ja, ik denk het zou het lukken op de auto.
1: Goedemorgen Charlotte.
11: Dag Peter.
1: Goedemorgen lieve luisteraar. Je weet dat er heel veel mensen dat ook gaan proberen.
11: Ja, hè? Ik zou het ook wel eens willen proberen.
1: Hey, feel free, hè.
11: Ja, oké.
1: Laat me morgen in de luchthaven even weten hoe het geweest is.
11: Oké.
1: of het een lekkerheidje was. Goedemorgen, 3 over 6. Welkom bij deze donderdag.

0: Goedemorgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
1: Hoe was de nacht, Charlotte?
2: Maar goed, maar ik was vanmorgen wel een beetje in shock toen ik in mijn auto stapte. Toen stond mijn koeling op 24 graden en in de winter staat het ook op 24 graden. Ah, om warm te krijgen.
1: Waanzin.
2: Echt.
1: Je hebt het gevoel als je buiten komt dat je echt je in slow motion door een soort warme lawine.
2: Ja, dat je zo feun. Alles opzij moet duwen zo, om erdoor te geraken.
1: Dat is het waanzin allemaal. We zijn niet gewend. Terwijl, we gaan wel allemaal in de zomer op reis naar Griekenland, naar Italië. Oh. En dan vinden we het lekker, hè.
2: Ja,
1: tapas daarbij. Maar goed, ja, dan ben je ook op vakantie, uiteraard. Zeg, goedemorgen, lieve mensen. Hoe gaat het met jou? Ik heb goed nieuws, ik heb minder goed nieuws. Het goede nieuws is, de dag is begonnen.
2: Ja.
1: De zon schijnt. Misschien het minder. De nacht was koeler dan de nacht die eraan komt.
2: Ja, dat is
1: echt wel waar.

0: Ah, ik zie hier al een prachtige foto van Frankie Bogaert van de Pier in Blankenbergen. Die is al aan het wandelen op het strand.
1: Oh, zalig.
0: Beetje voorbereiden op Radio 2 aan Zee.
1: Radio 2 aan Zee.
0: Binnenkort zitten we daar, hè?
1: Ja.
0: Met Radio 2 Zomer heet ook nog eens. Mooi, hè? Oh, zeg. Radio
2: 2. Goedemorgen, morgen.
3: Peter van der Veire.
0: Adem in en maak je groot. Die was je vergeten, hè?

0: Die meteor, die maakt geen een brol. Goedemorgen, het is 6:12. Hallo, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Valt hij nogal mee?
1: Voorlopig geen vertraging op de weg, wel op het spoor. Want we rijden momenteel door een incident, zegt de NMBS. Geen treinen tussen Hamond en Mol.
0: Het is allemaal kapot aan het gaan, hè?
1: Ik denk het.
0: Jongens.
2: Hey, hey, hey. Je donderdag begint.
0: Vandaag 25 juni, de dag dat je hoort op Radio 2 dat het de warmste nacht ooit wordt vanmorgen.
3: Ja, allee,
0: vannacht.
3: Smelt.
0: Ja, dus, gaan we daarmee doen? Ja, gewoon, we moeten erdoor.
3: Ondergaan, voilà.
0: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit Zooplan.
3: Ja, Annie Gerards en Ray Verhagen of de Bomma en Albert uit Familie op VTM. Die zijn nu officieel het oudste soapkoppel van de hele wereld.
0: Top, hè.
3: Dat is in ons land te vinden. Hoe fantastisch is dat?
0: Heerlijk.
3: Ze staan allebei vanaf nu in het Guinness Book of Records zelfs daarmee. Ray is 100 geworden dit jaar. Annie wordt in augustus 100. En ze zijn ja, al meer dan 30 jaar een vaste waarde in thuis. Hoe goed is dat?
0: In Familie.
3: Ja, familie. Familie. Een andere soap.
0: Ja, 3 jaar geleden waren ze hier nog eens bij ons, bij Goedemorgen Morgen.
3: Ja.
0: En, ja, luister even mee. Ik kan op VRT Canvas of VRT Max. Want Ray, zijn rol, is er een beetje een gek gekomen.
3: Ja?
0: Ja, luister even mee.
4: Ja. Ik ben in 92, in juni 92 erin gekomen. Maar eerst als een soort afgevaardigde in het comité van onkel François. Na enkele maanden zeiden ze, ja, maar we zouden eigenlijk liever hebben dat je daar over Albert doet. En ik zeg, ja, en de naam dan? Ja, wacht, Albert, want ik had een andere voornaam. En zeg, ja, zeg dat dat een broer is? Of, nee, nee, maar de mensen gaan dat niet zien.
0: Dat is ook heerlijk wel.
3: Goed, hè, maar ze zijn nog niet van plan om te stoppen in Familie. Ze gaan zelfs helemaal de seizoensfinale van vrijdag staat helemaal in het teken van hen en van de Bomma.
0: Ja, ik zag beelden zo. Daan, de zanger,
3: ja?
0: Die gaat dus de papa spelen van de jonge versie van de Bomma ergens tijdens de oorlog.
3: Ja, gek, hè?
0: Prachtige dingen wat hij kan doen. Heerlijk toch, maar kijk, mogen er trots op zijn, hè? Ze zijn bij ons, ja, ja.

0: Goedemorgen, welkom bij de donderdag, waar de zon al lekker aan het branden is. En als je de komende weken een hele fijne podcast wil meenemen, let op, goed nieuws voor de fans van de podcast Peter van de Veire en de Zandloper, want er is een nieuw seizoen. Ideaal om mee te nemen in de vakantie. Kan die gewoon downloaden.
1: Super, ja. Onderweg, of als je buiten zit zelfs, gewoon luisteren. Top.
0: Kan die ook zien, want het is ook een podcast.
1: Ach,
0: met video.
1: Top.
0: Ja, heerlijke naam hoor, die heel weinig interviews geeft. Dat is Ellen Kallebout.
1: Ah, goed dat je die hebt kunnen strikken.
0: Heel tof, ja. Fantastisch fijn gesprek. Je leert haar eindelijk echt goed kennen. En ze heeft iets verteld over haar Gert. Dat had je niet zien aankomen.
1: Ben benieuwd.
0: Ja, heel bijzonder hoor. Kan je nu al horen, zien en downloaden op VRT Max in de podcastwinkel. En over een dik anderhalf uur, dan hebben we rechtstreeks contact met Ellen live vanuit Frankrijk. En wie kan het dansje? Het dansje dat een wereldhit werd in de zomer van 1993. Kan jij het nog?
1: Nee, we gaan eens moeten nadenken.
0: Heb je het straks?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat wel, ja. Dus straks hoor je het.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Mannekes!
2: Bombikies!
1: Grote zomerklus bij Jamma!
3: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
3: Op alles!
1: En wanneer?
3: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Radio 2.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.

0: Ja, heel veel dingen die geannuleerd worden door de warmte. En ik merkte ook, ik kreeg een appje van het containerpark.
1: Ja.
0: Dat ze dus de volgende dagen ook gesloten zijn.
1: Ja, aan Gent waren het andere openingsuren, een beetje korter.
0: Scholen ook, een warme vraag. Een warme vraag om de kinderen rond de middag al op te halen, omdat ze het allemaal niet meer kunnen houden.
1: Ja.
0: Ja, heel veel hoor, maar toch zijn er een paar moedige strijders die doorgaan. Onder andere Nico in Turnhout, die is al klaar om afval op te halen.
1: Oh, echt, ja.
0: Goeie moed daar. En Dirk Meijvers uit de Hoogstraten, die heeft een foto geappt. Goedemorgen Dirk.
2: Hoi, morgen Peter, morgen Charlotte.
0: Ik zie je daar op je tractor zitten, Dirk. Vertel.
2: Ja, klopt. Klopt. Ja, we zijn mest aan het voeren. Hè. Het gras is weer weg en dan rijden we er altijd mest over. Hè.
0: Ja, manneken. En heeft dat zin bij deze temperaturen? Dat niet als het een beetje vochtiger is?
2: Ja, dat is wel het beste. Daarom we vertrekken ook vroeg, dan hebben we nog een beetje dauw, maar... Het moet toch gebeuren, hè?
0: Het moet, Dirk, Dirk. Heel veel goede moed daar, zet Radio 2 op, want zometeen ga jij misschien dansen.
3: Platenpoets.
0: Goh, jongens, we poetsen elke dag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Heb je al gestemd voor de Radio 2 Zomerhits 1000? Is hier volgende week een hele week bij Radio 2 om het mogelijk nog warmer te maken. Ja, dit moet toch heel hoog hoor, de Macarena. Ken je het dansje nog van de Macarena?
1: Ja, ik weet, je moet je handen daarvoor steken, dan een beetje achter je hoofd doen en zo en draaien. Maar zo de juiste volgorde, het blokkeert bij mij.
0: Zover ik weet was dat ooit eens een vraag in de slimste mens ter wereld ook.
1: Ah ja, kijk.
0: Dramatisch.
1: Goeie vraag.
0: Maar jongens, dus stem dit er zeker even in op Radio 2 kanaal van VRT Max. Kan het, we gaan hem poetsen hoor, want...
1: Oh,
0: hij begint al zo. Los Del Rio, zo heette die ook trouwens.
1: Wow.
0: 24 over 6. Allee.

0: En ze is nog één uurtje aan het soezen en dan mag ze gaan werken in het ziekenhuis. Veel goede moed. Het is...
1: Elke dag telt voor twee.
0: 1:30, zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte.
2: De vakbonden waarschuwen voor de gevaren van de rij- en rusttijden die niet altijd gerespecteerd worden door buschauffeurs die naast hun voltijdse job als chauffeur flexijobben voor een ander vervoersbedrijf. De vakbonden willen meer en betere controles. En in Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na 2 zware aardbevingen van een kracht van 7.2 en 7.5. Het epicentrum lag op 200 kilometer van hoofdstad Caracas. Er is heel veel schade en er wordt gevreesd voor veel doden. In de hoofdstad.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Sandra Stasius. Wetteren neemt de komende dagen extra veiligheidsmaatregelen in het openluchtzwembad De Warande. Gisteren zijn enkele jongeren beginnen te vechten in het zwembad. Niemand raakte gewond, er is ook geen schade aan het zwembad. Maar burgemeester Albert De Geiter die wil toch ingrijpen.
5: We hebben hier te maken met Brusselse jonge mensen die zich totaal niet schikken naar de richtlijnen die wij opleggen. De laatste 3 dagen van de week zullen we upgraden met meer stewards, maar echte professionals, met politieagenten ook aan de ingang. Ik heb het idee dat wij te veel mensen op bezoek gehad hebben vandaag, waarbij dat het goed is dat we dit minder in de komende vrijdag, zaterdag en zondag.
4: De maatregelen gaan pas morgen in, want vandaag is het zwembad voorbehouden voor een zomerevenement. De allereerste zaterdag Markt in Sint-Niklaas komend weekend gaat dan toch niet door. De stad annuleert de markt om de bezoekers en de marktkramers te beschermen tegen de hitte. Normaal zou Sint-Niklaas voor het eerst de markt op zaterdag namiddag organiseren, omdat inwoners daarom gevraagd hadden. Maar dan, daar steekt de hitte dus een stokje voor. Ook voor de markt vandaag neemt Sint-Niklaas maatregelen, die sluit al om 11 uur, en dat is 2 uur vroeger dan anders. In Denderleeuw komen er strengere regels voor dag- en nachtwinkels. Uitbaters van dagwinkels betalen vanaf 1 juli een eenmalige openingsbelasting van 6.000 euro en jaarlijks nog eens 1.500 euro. Dat zou hen moeten aanzetten hun omgeving leefbaar en veilig te houden. Nieuwe nachtwinkels mogen zich enkel nog op 3 plaatsen vestigen. Volgens burgemeester Jo Fonk zijn de maatregelen nodig omdat het aantal dag- en nachtwinkels sterk is toegenomen en een zichtbare impact hebben op de omgeving.
6: Wij hebben ook controleacties met diverse organen. Dat gaat van RVA tot voedselveiligheid en zo verder. En dat heeft er ons toe geleid om de straten waar ze kunnen komen te beperken. En ook de afstand die er nodig is tussen 2 nachtwinkels. Concreet komt er eigenlijk op neer dat er geen extra nacht/dagwinkels nog kunnen bijkomen in onze gemeente.
4: 3 Gentse sportorganisaties krijgen voor de komende 3 jaar een subsidie van het stadsbestuur van bijna 2 miljoen euro. Het gaat om de voetbalvereniging KA Gent Foundation, Gent Basketball en Sport Around, dat onder meer naschoolse sportlessen geeft op lagere scholen en in wijken. De 3 krijgen ook elk een buurtsporthal als uitvalsbasis, van waaruit ze hun aanbod kunnen uitbreiden in de buurt. De bedoeling is vooral om kwetsbare kinderen en jongeren samen te laten sporten. Opnieuw veel zon vandaag, maxima tot 38 graden. Morgen kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maxima temperatuur op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Daar zijn de problemen dan toch?
7: Ja, de politie waarschuwt allereerst voor een obstakel. Op de E17 van Antwerpen naar Gent ligt halverwege Lokeren en Kalken, opletten dus. Verder naar Brussel ondertussen 10 minuten aanschuiven op de E40 vanaf Afligem. Op andere plaatsen zijn er voorlopig alleen kleinere vertragingen. En momenteel rijden er nog steeds geen treinen tussen Hamond en Mol.
0: En je weet het, vandaag praat je maar over één ding. En dat ene ding... Wel, het is indrukwekkend wat daar allemaal mee gebeurt. Straks.
8: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
9: 500?
8: Schatje, dat is 25 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
8: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Allee, gracias, Kate.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Patrick Hernandez en Born to be Alive. Het is bijna 20 voor 7.
1: Goedemorgen, morgen.
2: Charlotte.
0: Die totaal geen last heeft van de warmte, Charlotte.
3: Net zoals jij.
0: Het is prachtig dat mensen er ook alleen maar daarmee bezig zijn.
3: Ja.
0: Katrien Pillenet houdt, zoals die brult al. Laat vandaag alle kerken opnieuw open. Laat er kinderen boeken, strips lezen, gezelschapsspelletjes. Het is heftig, hoor. Het is echt heftig. Maar we zijn wel creatief in deze hitte. Even een overzicht van wat er allemaal aan het gebeuren is.
3: Ja, dus het keukenpersoneel heeft het lastig in de restaurants. Dat is echt afzien. Maar als we eventjes gaan kijken naar het grillrestaurant Gusto in Kuurne in West-Vlaanderen. Die hebben houtskoolovens. Je moet je dat inbeelden. Dat is echt bakken en braden. Ook het personeel wordt daar gegrild eigenlijk.
0: Ja.
3: Dus wat hebben ze gedaan? Alles naar buiten verhuisd. Ze hebben er een buitenkeuken van gemaakt. Fantastisch. En dat blijft buiten staan. Zolang het heet weer is.
0: Ideaal.
3: Ja, voilà. Er zijn ook heel wat festivals gepland dit weekend. Daar wordt al eens een pintje gedronken. Maar je moet opletten, want als je in de vlakke zon staat en je drinkt veel alcohol, dan kan je daarvan flauw vallen. De risico's zijn niet miniem. Alcohol is nog niet verboden, maar in Frankrijk is dat dus wel al het geval. Dus daar mag je geen alcohol drinken buiten of in openbaar terrein of bij festivals. Ja. Dan kan het ook problemen geven. Mensen kunnen agressief worden, kunnen gewelddadig worden. Dat zegt de politie ook. Experts zeggen ook dat de hitte fysieke stress kan uitlokken bij mensen. In het nieuws ook de afgelopen dagen in openbare domeinen en zo, openbare zwembaden.
0: Ja, Wetteren bijvoorbeeld. Ja.
3: In Wetteren, de Warande. Daar zijn relletjes geweest. Mensen worden sneller kwaad. Ik zag ook gisteren hier op de Lambermontlaan in Brussel iemand die in de koffer van iemand anders gereden was. En die ruzie die laaide meteen op. Die mensen stapten uit de auto, echt heet hoofden. Hè?
0: Door die warmte natuurlijk. Ja. Jan,
3: en dan de volgende nacht wordt een van de warmste nachten ooit. Die temperatuur zakt niet onder de 25 graden. Maar buiten 25 graden, s'nachts.
0: Ja.
3: Dat kun je gewoon niet voorstellen.
0: Nee.
3: Dus ja, dan wil je natuurlijk ook een goede nachtrust. En sommige mensen zeggen, we gaan in de kelder gaan slapen. We gaan een paar dagen op hotel waar er airconditioning is. Maar je kunt ook buiten slapen.
0: Ja, bijvoorbeeld Carlo Venkie. Carlo, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Carlo Venkie uit Meulebeke. Je hebt buiten geslapen. Neem ons even mee. Hoe zag dat eruit?
4: Toen ik gisteren boven kwam, was het niet doen. Mm-hmm. Zo heet dat het was. Ik heb gewoon gezegd van, ja, ik ga naar de garage. Ik pak mijn slaaptak, mijn luchtmatras, mijn kussen en ik slaap in de nos.
0: Ja, maar wacht, was dat in een tentje, Carlo?
4: Nee, gewoon. Bloot in hemel.
3: Ben je niet opgegeten?
0: Door de muggen?
4: Nee.
0: Nee, toch niet.
4: Ik geef redelijk een omvang, dus zullen we
3: wel werken.
0: Oké,
3: dan.
0: Dat zelfs die muggen te lam zijn om nog te steken intussen. Dus vandaar.
4: Ja.
0: Want ik liep gisteren in de tuin, ik hoorde vogeltjes. Dat ik denk, zelfs die vogels, die moeten, op een bepaald moment stoppen die toch, vallen die toch gewoon spontaan uit de boom. Maar wat, dus vannacht ga je weer buiten slapen, Carlo?
4: Dat is 100% zeker.
0: Sowieso, geniet ervan, zeggen ze dan. We maken dit niet,
4: zeker weten.
0: Hopelijk niet te veel mee allemaal. Fijne ochtend, Carlo.
4: Hey,
0: 18 voor 7. Er zijn al mensen die klaar zitten voor de tips voor het vliegbudget van 500 euro. Zometeen

0: Goedemorgen, Sarah Michiels uit Sint-Liebeshouten.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Zo vroeg al wakker. Wanneer heb je wekker gezet?
1: Ik heb mijn wekker gezet om 5:50.
0: Wow.
1: En normaal staat mijn wekker om 7:30.
0: Oké. En waarom heb je die zo vroeg gezet, Sarah?
1: Ja, gisteren was ik te laat wakker en had ik eigenlijk de tips gemist en wist ik het antwoord niet. Vandaar dat ik mijn wekker speciaal gezet heb voor geen enkele tip te missen.
0: Uitstekend idee. De tips, natuurlijk heb je het over...
2: Vieren!
0: Ja! Vakantie. Ah, we gaan het weer doen in de vakantie vieren. Want onder andere Sarah Michiels, die wil weg met Goedemorgen Morgen naar een plek waar het misschien ook beter is dan hier. Luister dus goed, want je kan op een reisbestemming vanaf Brussels Airport met een vakantiebudget van €500. Nu, Sarah, het wordt nog beter als je dat wint. Kan je budget morgen verviervoudigen, wordt dat meteen een budget van €2000 extra. Zalig, hè?
1: Ja, zeer mooi. Mooie actie. Mm-hmm. Absoluut.
0: Ja, als je meedoet, moet je natuurlijk ook morgen bij ons kunnen zijn op de luchthaven van Zaventem. En Willy Sommers komt live zingen. Nu, hoe win je dat budget? Zoek de vliegbestemming van de dag. Elke ochtend krijg je 4 tips die je hoort in onze ochtendshow. En dit is de eerste tip. Misschien dat je al een idee hebt. Luister even, Sarah, wat dit zou kunnen zijn. Ja... Wat denk je?
1: Randjes, eentjes. Geen idee.
0: Nee? Ja. Oké, Sarah is al moeten blijven verder luisteren. Ik wens je heel veel succes, want spaar de tips. Om 8:30 deel je de juiste locatie in de app van Radio 2. Goedemorgen. Ja, wat is dat met dat geluidje daarnet? Wat zou dat geweest zijn? Kijk, deze mevrouw die wordt vandaag, hallo, 83 jaar. You're so vain. Dit is Carly Simon. Houd de tips bij, ze komen er nog na 7:00 sowieso. Goedemorgen.

0: Ja, zeker punt op punt, maar die Oyalele, die zomer van Oyalele, dat is toch zo eentje die toch wel heel veel kans maakt
1: denk
0: om
1: ik
0: die zomer heet te weer.
1: Blijft hangen in je hoofd, hè, als je het hoort.
0: Ja, alleen in je hoofd, amai. Bon, punto punto, je kan winnen, hè.
2: Ik wil ook zomaar.
0: Tuurlijk wel. Als je nu punto punto hebt in de app van Radio 2, steek er ook meteen je telefoonnummer bij, dan kan Backstage Bavo je bellen.
3: Oh yeah, Backstage Bavo.
0: Ja, als die belt met zijn zoetgevoelige stem, dan...
1: Oyalele.
0: Ja, dat is... Dat voel je werkelijk overal op dat moment. Dus, deel punto punto en je telefoonnummer. En straks kan jij misschien meespelen met die wedstrijd. En dan ook nog eens een goede morgen mok kan winnen. De laatste.

0: Ah, champignons, lekker.
1: Och, heerlijk.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Het is echt de laatste donderdag van deze week, hoor. Wat heeft Gert Verhoost gedaan dat jij nog niet weet? Ellen Callebaut is onze spion en praat zeer open over hun twee. Straks.
7: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: 7 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
8: Goedemorgen. Het KMI geeft code rood voor hitte in Limburg en Luik. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. En Hugo Broos plaatst zich met Zuid-Afrika voor de volgende ronde op het WK voetbal naast 7 andere landen. Het KMI geeft dus voor morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Op andere plaatsen blijft het oranje. Morgen kan het plaatselijk tot 40 graden worden. Hoe dat komt, vertelt David de Henau van het KMI.
9: Het verklaart zich eigenlijk door een weerkundige effect bij een zuid-zuidoostenwind over de Ardennen. Het is daar droog, het is daar ook zeer warm. En dus die lucht gaat naar beneden van de Ardense heuvels richting het land van Herve, de stad Luik en delen van de provincie Limburg. En daardoor gaat die lucht ook wat samengedrukt worden. Denk bijvoorbeeld aan het opblazen van je band met een fietspomp. Nadien heeft die fietspomp eigenlijk warm. Dat effect gaat men voelen vooral in de provincies Luik en Limburg.
8: Buschauffeurs die naast hun voltijdse job als chauffeur flexijobben voor een ander vervoersbedrijf respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan en er moet beter gecontroleerd worden, zegt Pieter Thijs van ACV.
10: Wie dat meerdere jobs combineert, die lopen een groot risico op vermoeidheid. En ook het respecteren van de rij- en rusttijden is voor ons cruciaal, zeker in het kader van de verkeersveiligheid. Maar indien dat je meerdere jobs combineert, is dan nog moeilijk om die spelregels vandaag te respecteren.
8: Deze chauffeur die ook bijklust, getuigt anoniem. Zijn stem is vervormd met AI.
11: Iemand dat bijvoorbeeld bij de Dijk of MIVB werkt als chauffeur, zonder dat de andere werkgever het weet, dan kan die daar een dienst aannemen en een aantal uren gaan rijden. Wat ik zelf al gehoord heb, dat ze mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens. Je brengt je eigen in gevaar, je brengt je reizigers en je brengt de mensen ook rondom in gevaar.
8: De vakbonden vragen dat er gewerkt wordt met een digitale rittenkaart of tachograaf om alle ritten van de chauffeurs in kaart te kunnen brengen. In Venezuela, in Zuid-Amerika, is de noodtoestand uitgeroepen nadat er in het noorden van het land twee zware aardbevingen waren, met een kracht van 7,2 en 7,5. Het epicentrum lag op 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is heel veel schade, tal van gebouwen zijn ingestort. Officieel zijn er voorlopig 32 doden en 700 gewonden, maar er wordt gevreesd voor veel meer, zegt correspondente Nina Jurna vanuit buurland Brazilië.
12: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd, op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag, maar ook mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond, dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt, dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is, maar als je dan kijkt naar die kracht, ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurden ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was. En ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
8: En de Amerikaanse president Trump heeft al gezegd dat de Verenigde Staten klaarstaan om Venezuela te helpen. En op het WK voetbal gaan Mexico en Zuid-Afrika door naar de 16e finales. Ze wonnen hun laatste wedstrijd in de groepsfase. Mexico klopte Tsjechië met 0-3. Zuid-Afrika, de ploeg van Hugo Broos, versloeg Zuid-Korea met 1-0. Bij het laatste fluitsignaal viel Hugo Broos op de knieën. Hij stopt na het toernooi als trainer en elke coach droomt ervan om op deze manier afscheid te nemen. En het was een emotioneel moment, zegt hij.
1: When you can end a career like I had on this way, I think everybody or every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
8: Brazilië en Zwitserland gaan als groepswinnaar naar de volgende ronde. Canada en Marokko gaan door als tweede. En Bosnië en Herzegovina eindigt de derde in de groep, maar is ook geplaatst. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
13: Wetteren neemt de komende dagen extra veiligheidsmaatregelen in het openluchtzwembad De Warande. Gisteren zijn enkele jongeren beginnen te vechten in het zwembad. Denderleeuw gaat samen met Liedekerke in Vlaams-Brabant een huisartsennoodpost oprichten. Inwoners zonder vaste huisarts kunnen er 2 halve dagen per week terecht. Opnieuw veel zon vandaag, maximaal tot 38 graden. Morgen kan het nog heter worden tot 40. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
0: Probleem op de weg dan maar, Hajo. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Wel, naar Brussel een kwartier bijtellen vanaf Aalst op de E40. Op de E40 vanuit Luiken, 10 minuten van Heverlee tot Berthem zie ik. En op de E429 ook een kwartier bij Halle. Binnenring rond Brussel ook een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen eigenlijk alleen maar echt aanschuiven op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. En 16 naar Willebroek, daar een kwartier file rijden aan die werken in Temse. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen, maar wel één probleem op het spoor, want er rijden momenteel geen treinen tussen Hamond en Mol.

En hoe doe je dat bij zoveel hitte op een dag dat ze duizenden kinderen verwachten voor pennenzakkerook aan het Zilvermeer in Mol? We gaan zo meteen live naar Mol zien. Goedemorgen.

0: Daar gingen we bijna mee naar het Eurovisie Songfestival met deze.
1: Hey, hey, hey. Oh. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint.
0: Ja, toen hadden we het echt goed gedaan ook.
2: Ja, hè?
0: Ja. Het is vandaag 25 juni. Het is de laatste donderdag van de week.
2: Alweer.
0: De dag dat je hoort op Radio 2 dat het de warmste nacht ooit wordt vandaag.
2: Ja, en code rood dus, hè, in Luik en Limburg. Daar gaat het 40 graden worden morgen.
0: Oh. Dan vraag je toch af, hoe gaan ze doen op Pennenzakken ook vandaag en morgen aan het Zilvermeer in Mol in de Kempen, waar het altijd nog warmer is, waar niks groeit op die zandgrond. Alleen maar ellende, armoede en warmte. Maar het is wel de moeite.
2: Ja, ze hebben er ook over nagedacht, want het is nu de eerste keer dat het 2 dagen zal zijn met meer artiesten, beter verspreid. 23.000 kinderen kwamen normaal gezien op 1 dag, maar nu doen ze 15.000 per dag.
0: Dat is allemaal mooi, maar met dit weer, hoe doe je dat dan? Doreen Hofkens van Pennenzakkerook. Doreen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Doreen, ik zie je daar intussen staan. Sta je nu, het ziet er al redelijk goed weer uit. En het water ziet er ook al redelijk warm uit. Maar vooral, hoe warm is daar intussen, Doreen?
3: We zijn nog niet aan de 30 graden. Die gaat wel komen, maar het is nog ietsje minder.
0: Ja, er zijn een boel dingen die niet doorgaan door de hitte. Jullie gaan wel open vandaag, Doreen?
3: Ja, dat klopt. We willen de kinderen de mooiste tijd van het jaar niet ontnemen. Het schooljaar zit er bijna op. De zomervakantie staat voor de deur. En Pennenzakkerook is ieder jaar vaste traditie. Leuke afsluiter van het schooljaar om feestelijk in te zetten.
0: Gelukkig maar. Ja, dat hitteplan, wat wordt dat precies, Doreen?
3: Er zijn extra shelters geplaatst op het strand, ook hier voor het podium achter mij. Een grote overkapping met dat schaduw geeft aan alle kinderen hier op het strand. Extra verneveling ook voor het podium, bij de attracties. Extra tentjes en parasols zijn bijgezet, zodat alle kinderen ook in de schaduw kunnen aanschuiven. Overal zijn waterpunten voorzien voor drinkwater. Dus onze presentator van dienst en alle ledschermen, we gaan de kinderen heel de tijd sensibiliseren van voldoende water te drinken.
0: Ah ja, want DJ Mark Vertonger is er ook. Die gaat daar ook aan meewerken dan.
3: Ja, ja, ja. Er is chocomelk voorzien, maar ook water.
0: Dat is goed. Ja. Ja,
3: onze grootste supporter.
0: Zo moet dat ook natuurlijk. Mogen kinderen ook gewoon in het water, Doreen?
3: Kinderen die dat van de leerkrachten in het water mogen, mogen ook van ons in het water. We hebben hier een heel groot team van redders klaarstaan vandaag. Die een oogje in het zeiltje houden. Samen met meer dan 400 vrijwillige medewerkers. Die er ook voor gaan zorgen dat alles hier veilig en vlot verloopt.
0: Ik hoor dat jullie er klaar voor zijn. Zijn er ook scholen die niet komen?
3: Er zijn enkele scholen die geannuleerd hebben. Waarvoor dat we uiteraard alle begrip hebben.
0: Ja.
3: Het is voor iedereen warm, maar we doen ons best om het vandaag heel vlot en veilig te laten verlopen voor zij die er toch bij zijn.
0: Hey, wel, Pennenzakker ook daar. Doreen, ik wens je heel veel succes vandaag. En hou het cool, hè.
3: Gaan we doen, dankjewel.
0: Oh, wat komt hier nog net binnengevlogen?
4: Sfeer.
5: Ja. De vakantie.
0: En nu we toch in de sfeer zitten, hebben we nog een tip voor dat vliegbudget. Maar jawel, Mol, Pennenzakkerook was geen tip.
2: Nee.
0: Nee. Ik kan nu al een beetje dromen, want ik heb hier voor jou dat vliegbudget van 500 euro voor een reisje naar een bestemming vanop Brussels Airport. Daarnet was er al een tip, heb je jammer genoeg niet gehoord. Altijd goed luisteren vanaf 6 uur. We hebben er nog eentje. Dit is een heel gelaagde tip. Je moet echt goed luisteren, want het zit er bijna letterlijk in. Dit is de tweede tip.
6: Stop, stop, stop, stop, stop. Nee, Piet, godverdomme.
7: Aan de kant, ook aan het riemen. Want ik erin zit, ga niet mee kunnen, people.
0: Ja. Verzamelen, hè. En om 8:30, dan stuur je de juiste bestemming naar de app van Radio 2. En straks nog een tipje.

0: tijd morgen wordt.
1: Beetje verfrissing, zie je.
0: Maar wanneer wordt het gisteren?
1: Want dit is een kerstliedje.
0: Goedemorgen, morgen.
1: Dankjewel. Nu al die stad appen niet nodig. Je mag dat, maar het is niet nodig. Ja, ook mensen die zeggen van ja, maar wacht, al die scholen gaan dicht en dan gaan ze wel pennenzakken ook doen.
2: Ja, het is dan natuurlijk. Het is in open lucht, er is veel verkoeling voorzien.
1: En... prima georganiseerd. Ja, tuurlijk, ooit tuurlijk. Geweest. Ze weten daar zeer goed wat
2: ja, ja.
1: Dus ouders die hun kinderen sturen, maak je geen zorgen. Het is geregeld. Straks vertelt Weerman Bram trouwens hoe die nacht wordt. Maar hallo, weet jij nog hoe heet de zomer van 1976 was? Ik wel.
2: Ik was er nog niet. Hoe ja. Herinner jij het je?
1: Ja, maar dat is zo het moment. Ik was toen 5.
2: Ja.
1: En dat was zo het eerste moment dat je echt heel bewust bent. En ik weet van, ja, de zon scheen altijd.
2: Ja, ja.
1: En dat was voor mij ook ja, een synoniem voor de zomer.
2: Zalig.
1: En Blankenbergen. Mooi zeestrand. Er was geen internet, was geen airco en soms ook geen water zelfs. Dit is een stukje uit het nieuws van toen. Geniet even mee.
3: Boer Lemmens in Peer ziet het einde naderen. Zijn weiden zijn, zover het oog reikt, rosse, stofferige vlaktes geworden.
1: Heerlijk.
4: Ook de fruitteelt ontsnapt vanzelfsprekend niet aan de gevolgen van de droogte.
5: Het kan in geen geval beter worden, altijd erger.
6: Men belt dus voor drinkwater voor de bevolking. Dat kan zijn voor citernen te vullen, als ze niet te groot zijn. Dat kan zijn voor van deur tot deur te gaan.
7: Hoe lang is u al landbouwer?
8: Ongeveer 20 jaar.
7: Heeft u dit al meegemaakt?
8: Nee, nog niet.
1: Ja, dat is echt, dat was toch
2: heftig. Waanzinnig, ja.
1: Ja, en vooral bij die plantage waar ze dan met grote ventilatoren rondreden.
2: Ja, en water in de melkkannen gieten.
1: Andere tijden zo. Ja, het is wel funny. Allee, funny, pardon? Ja, straks.
9: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
12: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
13: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
1: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen mogen ook? Misschien is dat wel Melissa van Herwegen uit Herzelen. Melissa, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Peter.
1: Hoe warm is het in Herzelen?
14: Wat blijft?
1: Hoe warm is het in Herzelen?
14: 25 graden.
1: Zo komen. Je bent leerlingbegeleidster voor kindjes met autisme. Onderweg met de bus al om de kindjes af te zetten op school. Is daar airco in de bus?
14: Ja, hier in de bus is airco.
1: Gelukkig. Maar zo meteen, start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. 1 letter van het antwoord. Vul aan bij 3 juiste antwoorden. Win je die exclusieve Goeiemorgen Morgen ook. Snel spelen en passen als je het niet weet. Ik wens je veel succes met de F, de G, de H, I, J als je daar geraakt. Welke F is een personage uit de stripreeks De Kiekeboes en de dochter van Marcel?
14: Fanny.
1: Welke G is iemand die een wit konijn uit zijn bolhoed kan toveren?
14: Hopelaar.
1: Welke H doet leven volgens Wiltura?
14: Hoop.
1: En welke I is de vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de eicel buiten het lichaam wordt bevrucht?
14: IVF.
1: Amai, je had hulp. Wie is dat?
14: Ja, met een buschauffeur.
1: Ha, goed gedaan. De personage uit de stripreeks, De Kiekeboes en de dochter van Marcel. Fanny natuurlijk. De G, iemand die een wit konijn uit zijn bolhoed kan toveren. Een goochelaar. En de H doet leven volgens Wiltura.
12: Punto, punto.
1: De hoop. Tuurlijk wel. En welke is de vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de eicel buiten het lichaam wordt bevrucht? Dat was IVF. Goed gespeeld, zeg.
14: Ja.
2: Teamwork, hè.
1: Kansen.
14: Ja, teamwork. Krijgen wij nu 2 mokken?
1: Oh, dat moet ik even vragen.
15: De buschauffeur krijgt ook koffie.
1: Aan de jury, backstage Bavo, krijgen ze daar nu 2 bokken?
16: Nee, dat zijn niet de spelregels.
1: Oh,
16: nee, sorry.
1: Hard.
9: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman. Ja, er komen herinneringen bovenuit 1976. Onder andere Christine Baens uit Oostende. Christine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, 1976, wat was dat voor jou?
1: Dat was top. Ik was toen een kind van 10 jaar. Huh? Mijn vader was van Mere. En dus Jan van Impe is ook van Mere. En hij won toen de Ronde van Frankrijk.
0: Juist. Bye.
1: Ja, zijn moeder had een café. En je kon daar op de koppen lopen. Dat was toen een heel groot feest.
0: Ja.
1: Ze hebben zelfs kleine vinylplaatjes van hem gemaakt. Dus Jan van Impe, de beste.
0: Oh,
1: ik herinner mij dat nog altijd. Wij hebben die zelfs gekocht.
0: Heerlijk.
1: Dat was één groot open feest.
0: Kijk, dat was ook de zomer van 1976. Zeg, waar het wel. Bakken en braden was natuurlijk wel, want Weerman Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hi.
0: Ik zie hier intussen beelden uit Toulouse in Frankrijk, waar het 48 graden geweest is.
2: Ja, ja. En die 40 graden gaat ook onze richting uitkomen voor morgen, hè, voor de provincies Luik en Limburg. Dus ja, historische tijden. Nu, deze hittegolf zal minder lang zijn dan die uit 1976. Maar de temperaturen liggen wel hoger. Hè. Gisteren hebben we het dagrecord van 76 verbroken. Vandaag het dagrecord bedraagt 33,6 graden. Dateert uit 1976, maar daar gaan we los over gaan. Hè. We gaan dat echt verpulveren. Temperaturen vandaag tussen 36 en 38 graden. Met heel veel zon. Iets meer wind ook wel dan gisteren. Zwakke tot matige bries uit het noordoosten. Dus die gaat het hittegevoel misschien een heel klein beetje kunnen verlagen. Dat zou wel goed zijn. Maar boven ons hoofd, ja, heel veel zon. Kleine kans op onweer in het zuiden van het land. En nu, voor vandaag is code oranje actief voor het ganse land. De kust, daar is het ietsje koeler. Daar een code geel. Maar dan naar morgen toe, ja, wordt het nog wat warmer. Hè. We gaan naar de piek van de hittegolf. En dat doen we eerst met een extreem warme nacht. Wellicht wordt het de warmste nacht die we ooit gaan meegemaakt hebben. Het record ligt op 24,4 graden. Maar vannacht gaan die temperaturen in Ukkel ergens rond 25 graden liggen. Op andere plaatsen tussen 22 en 25 graden. De grote steden 6, 27 graden. Nachttemperaturen, hè, voor alle duidelijkheid. En dan morgen, ja, de piek. Hè. 30 graden aan zee. En 34 tot 40 graden in het binnenland. Die 40 graden die is dan vooral voor de provincies Luik en Limburg. Met daar code rood. De rest van het land zit morgen in code oranje. En de kust in code geel. Weinig wind ook morgen. Dus het wordt echt pakken en braden. Met wat hoge wolkenvelden. Maar vooral heel veel zon. En in de Ardennen misschien onweer. En dan naar het weekend toe. Ja, we blijven nog altijd in dat zeer warme weer zitten. Zaterdag is er kans op onweer in het westen en in de Ardennen. Drukkend warm, 34 tot 39 graden. En het is dan de onweerszone van zondag die voor wat afkoeling zou gaan zorgen. En dan komen we maandag nog uit op 26 graden. En dan dinsdag zou de hittegolf gedaan zijn. Dan zouden we rond de 24 graden ergens zitten.
0: Is er ergens een plek in de wereld waar het een beetje koeler is?
2: Dat moet ik eens gaan uitzoeken. Zelfs in het hoge noorden is het bijzonder warm voor deze tijd van het jaar. Ik ga eens even ben aan het uitzoomen. Het internet is niet zo heel snel op dit moment. Je moet echt al heel, heel noordelijk gaan, hoor. Als je op het noorden van Noorwegen is het nu 10 graden.
0: Oké,
2: en daar zal het straks onder de 20 wellicht
0: blijven. Ah, kijk, ideaal. Want op die manier weet je dan toch wat gedaan met dat vliegbudget van 500 euro. Als je de reisbestemming kan raden vanmorgen, het is een bestemming die vertrekt vanop Brussels Airport. En er is een nieuwe tip binnengekomen voor die reisbestemming. Kijk even mee in onze studio op dit moment. VRT Canvas, app van Radio 2, VRT Max. Misschien een kleine auditieve tip ook van Charlotte. Kijk even mee, dan wordt hij misschien een beetje wijzer.

0: Goed gedaan van Stan van Samang, Hotshot. Het is 7:30. Goedemorgen. Code rood morgen voor Limburg en Luik. Maar die codes, wat is dat geel, oranje, rood?
1: Ja, je hebt zelfs groen. Dat wil zeggen dat eigenlijk alles goed loopt. Geel, dat is temperaturen rond de 32 graden. Bij oranje gaat het al boven de 35. Dus dat is eigenlijk wat het nu overal is. Mm. Maar dus in Limburg en Luik hebben we morgen code rood. Dat is heel, heel uitzonderlijk dat dat gebeurt. Dan gaan we echt naar extreme situaties in ons land. Dat gaat naar 40 graden. En het KMI vraagt dan ook expliciet om veel te drinken, veel te rusten en in gekoelde ruimtes te blijven. En echt geen zotte dingen te gaan doen.
0: Of zo, Vital Schepers zit op dit moment aan de Noorse fjorden in Flam. Hier wordt het niet warmer dan 14 graden.
1: Oké. Okay.
0: Dus kun je ook naartoe natuurlijk. Ja. Het is 7:30 voorbij.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met straks al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich geplaatst voor de volgende ronde. De ploeg van Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Brazilië en Zwitserland gaan als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Canada en Marokko zijn als tweede ook geplaatst. En Bosnië en Herzegovina is ook al zeker van de volgende ronde. En in Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na twee zware aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5. Het epicentrum lag op 200 kilometer van hoofdstad Caracas. Er vielen al 32 doden en 700 gewonden.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Sandra Stasius. Wetteren neemt de volgende dagen extra veiligheidsmaatregelen in het openluchtzwembad De Warande. Gisteren zijn enkele jongeren beginnen te vechten in het zwembad. Niemand raakte gewond, er is ook geen schade aan het zwembad. Maar burgemeester Albert De Geiter die wil toch ingrijpen.
5: We hebben hier te maken met Brusselse jonge mensen die zich totaal niet schikken naar de richtlijnen die wij opleggen. De laatste drie dagen van de week zullen we upgraden met meer stewards, maar echte professionals, met politieagenten ook aan de ingang. Ik heb het idee dat wij te veel mensen op bezoek gehad hebben vandaag, waarbij dat het goed is dat we dit minder in de komende vrijdag, zaterdag en zondag.
4: Vandaag is het zwembad voorbehouden voor een zomerevenement, dus de maatregelen gaan pas morgen in. Denderleeuw gaat samen met buurgemeente Liedekerke in Vlaams-Brabant een huisartsennoodpost oprichten. Daar zullen inwoners die geen vaste huisarts hebben twee halve dagen per week op consultatie kunnen. Zowel Denderleeuw als Liedekerke hebben huisartsen tekort. Denderleeuw bijvoorbeeld heeft 14 huisartsen voor ruim 21.000 inwoners. En dat is volgens de overheid te weinig. Een huisartsennoodpost is dus nodig, zegt burgemeester Jo Vonk.
6: Het is de bedoeling dat enkel mensen gaan die nog geen huisarts hebben. Dus we worden geconfronteerd met een dalend aantal huisartsen. Een aantal mensen die op pensioen gaan. Geen nieuwe opvolgers. Wij gaan het doen in een woon- en zorgcentrum, omdat daar een ruimte beschikbaar is. En daar gaan dus huisartsen en verplegers beschikbaar zijn. We hebben natuurlijk veel liever dat huisartsen zich komen vestigen in de beide gemeenten en dat die noodpost overbodig wordt.
4: De huisartsennoodpost zou in oktober opengaan. De allereerste zaterdagmarkt in Sint-Niklaas komend weekend gaat dan toch niet door. De stad annuleert de markt om de bezoekers en de marktkramers te beschermen tegen de hitte. De markt kwam er omdat inwoners daarom hadden gevraagd, maar steekt er nu dus een stokje voor het weer. Maar voor de markt vandaag neemt Sint-Niklaas maatregelen. Die sluit om 11 uur al, dat is 2 uur vroeger dan anders. Drie Gentse sportorganisaties krijgen voor de volgende 3 jaar een subsidie van het stadsbestuur van bijna 2 miljoen euro. Het gaat om de voetbalvereniging KA Gent Foundation, Gent Basketball en Sport Around, dat onder meer naschoolse sportlessen geeft op lagere scholen en in wijken. De drie krijgen ook elk een buurtsporthal als uitvalsbasis, van waaruit ze dus hun aanbod kunnen uitbreiden in de buurt. En de bedoeling is vooral om kwetsbare kinderen en jongeren samen te laten sporten. Ja, opnieuw veel zon en erg warm vandaag met maximaal tot 38 graden. Morgen kan het nog heter worden, volgens het KMI tot 40 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen de hele dag natuurlijk in de app van VRT Nieuws.
0: Vermoedelijk zijn er intussen auto's die gewoon in de macadam glijden met hun banden. Goedemorgen, Hajo.
7: Misschien wel. En misschien wel op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Want daar sta je, even kijken, 25 minuten in de file van Wervik tot Menen. En we weten nog niet wat daar aan de hand is, gaan we na. Verder naar Brussel hebben we files van gemiddeld een kwartier. Vanaf Aalst bijvoorbeeld, vanaf Zemst. Vanuit Luik ook vanaf Haasrode een kwartier. En bij Halle op de E429. De binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En een kwartier op de buitenring van Waterloo tot Tervuren. Richting Antwerpen niet zoveel aan de hand. Het is vooral bumperen op de E17 een kwartier van voor Kruijbeke. Aansluitend ook op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. Andere plaatsen zelfs nergens meer dan 10 minuten vertragen. En nog steeds, ja hoor, geen treinen tussen Hamond en Mol.
0: Ja, intussen laten ze ook weten, hè, vanuit Oudenaarde, de bierfeesten daar in Oudenaarde, daar zijn maatregelen voor afkoeling. Allemaal heel veel courage. Zeg, 17 jaar geleden, waar was je 17 jaar geleden op 25 juni? Denk daar eens over na.
8: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
9: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
8: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
10: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
12: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
11: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
12: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
11: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
13: Yo, wat bedoel je?
11: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: 20 voor 8. Bon, hoe hard heeft Ellen Callebaut al gewerkt in haar leven? Wat is het meest romantisch dat Gert Verhulst ooit gedaan heeft? En vooral, is het daar in Saint-Tropez nu frisser dan bij ons? Wel vriend van de sterren, de backstage.
1: Oh yeah. Backstage Bavo.
0: Hebben we intussen contact met Ellen Callebaut?
2: We hebben contact, Peter. En ik kan u vertellen, het is daar 1 graad warmer dan hier. 24 graden.
0: Oké, okay, goed, ja. Straks alles daarover met een nieuwe podcast. Maar vooral, we hebben ook contact met...

0: Margot.
1: Die Margot die zit vandaag in Leuven, want het is de voorlaatste dag dat de thuisacteurs draaien in de iconische Manhattan-studio's aan de Vaartaar, aan de Vaartkom. Ze verhuizen na 30 jaar naar nieuwe studio's. Daar is toch wel wat rond te doen geweest natuurlijk. Dus Margot, neem ons even mee vanmorgen.
2: Man, ja, dat is echt zo'n coole plek om hier rond te lopen, want als je daar niks kan bij voorstellen bij de Manhattan-studio's, dat zijn eigenlijk allemaal verschillende grote loodsen waar alle decors van de thuisacteurs, dus de woonkamers, de restaurants, alles in zijn opgebouwd. Echt, je kan hier echt van het ene in het andere stappen. En wat ook cool is, je kan hier gewoon de thuisacteurs tegen het lijf lopen. Goedemorgen, dag Patsy van der Meren.
3: Goedemorgen.
2: Ik plof mij hier even bij jou in de zetel, bij jou thuis, want iedereen kent jou natuurlijk als Marie. Jij bent er eventjes uit geweest, maar hoeveel jaren heb je in totaal gedraaid hier in de Manhattan Studios?
3: Een jaar of 12, denk ik, ondertussen. Ja, heb ik hier gedraaid.
2: Een serieus eindje, hè. Met welk gevoel verhuis jij straks mee?
3: Voor mij heeft dat wel iets nostalgisch. Het is toch wel een beetje met pijn in het hart, omdat er ook veel herinneringen aan vasthangen. En hier zijn heel wat mensen gepasseerd. Hier zijn heel veel mensen gekomen en gegaan. Heel veel avonturen beleefd. Goeie, minder goeie, zo gaat dat. Hè. Dus het is toch met een beetje pijn in het hart. Ja.
2: Is er zo ook een voorwerp of zo dat je stiekem tussen ons twee gaat meenemen naar huis?
3: Maar nee, dan zou ik iets van mijn kleren meenemen.
2: Maar toch niet, want ik moet het toch even benoemen. Patsy, jij zit hier echt in een broekpak. Maar en ook een redelijk dikke stof te puffen. Met lange mouwen, lange broek. Het is buiten 37 graden, verklaar.
3: Ja, wij zijn nu al aan het draaien voor de winter, hè, voor november. Dus wij hebben dikke jassen aan. Dus bij temperaturen van 37. Dus ik ben goed aan het soppen.
2: Ik wens je nog heel veel succes met de opnames. Veel plezier met de verhuis ook en het nieuwe gebouw. En ja, dan heb je de acteurs. Maar er zijn ook mensen die het allemaal moeten waarmaken. En daar ga ik u even mee naar een ander decor nemen. Naar Peter, de managing director van het thuishuis. Die zit hier gezellig aan de toog. Want jullie zitten hier met 2400 vierkante meter aan decor. Dat lijkt mij een hele logistieke puzzel waar jullie wel al even mee bezig zijn, toch, hè, met die verhuis?
4: Ik weet niet hoe vaak je al privé verhuisd bent, maar dit is maal 100 natuurlijk. Hè. Maar alle dingen die je in het klein tegenkomt, kom je ook hier tegen. Het grote verschil is echter, en anderhalf jaar geleden zijn we daarmee begonnen, dat er ook nog eens intussen moet gedraaid worden en opnames doorgaan. Ja.
2: Het is alles moet ook qua verhaallijn kloppen natuurlijk. Want er is een brand geweest bijvoorbeeld en die heeft wel iets te maken met de verhuis.
4: Dat heb je zeer goed opgemerkt. Dus plotseling de rook uit de stopcontact bij Peter en Christine was geen toeval natuurlijk. Dat is een van de eerste decors die we voor de grote verhuis in de maand juli al afgebroken hebben en die staat intussen al in de nieuwe studio in Herent.
2: Oké, interessant. Ja, je zegt het zelf al, heel veel stukken, decorstukken, groot, klein. Hoeveel verhuisdozen en vrachtwagens komen daar zo ongeveer bij?

0: Kijk, heb je daar een idee van?
1: We hebben een inschatting gemaakt. Het gaat over ruim 300 vrachtwagens en 800 verhuisdozen, grote verhuisdozen. We zullen het bijhouden en tellen voor jou.
0: Dat is schitterend. Nu, thuis, daar zitten een paar belangrijke voorwerpen in natuurlijk. Er is een hele gigantische geschiedenis. Welke dingen worden zo echt bijna met de witte handschoentjes vastgenomen die absoluut niet kapot mogen gaan?
1: Witte handschoentjes zullen er niet bij te pas komen, maar eigenlijk als je rondkijkt, er zit heel veel detail in ieder decor. En het is wel de bedoeling als mensen kijken naar thuis, dat ze het verschil niet gaan zien tussen wat in de oude en de nieuwe studio is opgenomen. Dat betekent dat er gedetailleerde foto's worden genomen van alle voorwerpen die in ieder decor staan op de juiste plaats. En die foto's gaan mee en alles gaat op de juiste plaats terug. Exact op dezelfde plaats in de nieuwe studio heropgebouwd worden. Dus eigenlijk is ieder stuk uniek. Want als er een stuk kapot gaat en het is iets wat vaak in beeld komt, dan zal een opmerkzame thuiskijker dat zeker opvallen.
0: Komen er veel nieuwe decors, Peter? En dus ook nieuwe verhaallijnen?
1: Ja, tuurlijk. Thuis is een continu universum dat verandert. Mensen komen, mensen gaan. Het maakt deel uit, zoals het leven, dat er constant verandering is. Dus er zullen best een paar mooie nieuwe decors te zien zijn.
0: Oké, daar kijken we dan al naar uit in het nieuwe seizoen van Thuis. Peter, ik ga jou even de micro geven, want ik wil toch iets doen. En dan zeg ik voor een van de allerlaatste keren vanuit de Manhattan Studios... Kut!
2: Wat kan die vrouw niet zeggen? Straks nog meer Thuis bij Margot... In Radio 2 spit vanaf 4 uur, want ik krijg bezoek van acteur Gregory van Damme. Dat is Brik, een van de speelfiguren in de seizoensfinale. En zometeen Ellen Callebaut.

0: VRT 1 en op VRT Max. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Vanmorgen vooral goed nieuws voor de fans van de podcast Peter van de Veire en de Zandloper. Want er is een nieuw seizoen, ideaal om mee te nemen in de vakantie. En vanmorgen een heerlijke naam die zeer weinig interviews geeft. Dat is Ellen Callebaut. Je leert haar eindelijk echt goed kennen. En ze heeft ook iets verteld over Gert. Dat had ik niet zien aankomen. En die Ellen die hebben we nu live vanuit Frankrijk in Saint-Tropez met Billy de Hond. Goedemorgen, dag Ellen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, hallo. Prachtig om jou te zien op het terras met de bomen daar in de Middellandse Zee achteraan. Oh, heerlijk. Ja. Allemaal wrijven op die hond, hè, jongens toch.
1: Ja.
0: Heeft het graag, ze.
1: Ja, en wou ook zijn Peter zien, hè?
0: Ja, ik ben nog altijd Peter van de Hond. Ik was dat even kwijt, ja.
2: En is het lang geleden dat je nog een cadeautje hebt gegeven,
0: Peter? Ik denk je nog nooit een cadeautje gegeven.
2: Ja, oh, Billy, dat moet je dat doen, hè.
1: Nee, dus bij deze is nog eens een herinnering, hè, Peter.
0: Ja, dat is goed. Ik pak het mee naar de vergadering. Maar vooral, Ellen, bij ons is het 50 graden. Hoe is het waar?
1: Ja, voorlopig is het 24 graden en het, ja, het klimt zo overdag op tot 31. Dus ik denk dat bij jullie warmer was, hè?
0: Ja, bijzonder toch. Maar intussen, zijn jullie nieuwe aflevering aan het opnemen voor Mijn Zoon Verhulst of is het gewoon vakantie?
1: We hebben een combinatie. We hebben al wat afleveringen opgenomen hier. En nu hebben wij nog een weekje vakantie hier.
0: Ah, zalig. Ik wil je toch nog even uitdrukkelijk bedanken voor die opname van Peter van de Veire en de Zandloper, onze podcast. Want jij geeft niet zo heel veel interviews. Hoe komt dat, Ellen?
1: Och, ja, ik ben mezelf soms rap beu gehoord of gezien. Dus vandaar dat ik daar heel selectief in ben.
0: Ja, ik vind het jammer, want je hebt wel heel wat te vertellen. Zo. Ik onthoud vooral dat jij steenhard gewerkt hebt in je leven al. Want je had een heel straf restaurant in Blankenberg. Dat bestaat nog altijd. Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Mm-hmm. Goh, ik denk dat ik een restaurant gedaan heb, dat ik dat toch 18 jaar gedaan heb. Samen met mijn neef. Dus dat is natuurlijk geen volledige carrière, maar dat is wel heel hard werken. En ik heb dat ook met heel veel plezier gedaan.
0: En dan kwam Gert Verhulst binnengewandeld, die ervoor gezorgd heeft dat jij gestopt bent. Dat heb je verteld, omdat hij jou miste. Even luisteren hoe mooi je daarover vertelt in onze podcast.
1: Gert zei ook van ja, ik zou je graag gewoon wat meer thuis hebben. Ik wil gewoon dat je wat meer dingen, dat we gewoon wat dingen meer samen kunnen doen. Ik mis u. En die dan ook wel soms al lachend berichtjes stuurt. Ach, hoe laat ben je thuis? En het gaat nog lang duren. En zit al gesloten. En ik vond dat eigenlijk ook wel mooi dat hem mij miste. Dat is ook wel een teken van liefde. Dat hem zei, ja, ik wil gewoon meer tijd met u doorbrengen. En nu is het er gewoon te weinig.
0: Die Gert, dat is echt toch een beetje een romanticus, hè?
1: Oh, het is een sloeber, hè.
0: Ja. Hoe lang is het geleden dat hij nog eens romantisch geweest is, Ellen?
1: Goh, nee. Hij doet dat eigenlijk heel veel. Iedere dag gewoon... Een koffietje op bed brengen, tafel dekken tegen dat ik beneden kom. Nee, het is eigenlijk heel romantisch. Vooral op vakantie, dan heeft hij veel tijd, dan heeft hij geen excuses.
0: Ja, dat is ook dat mooi. Jouw neef heeft het restaurant volledig overgenomen. En wat ik zo mooi vond, is dat jouw neef dat ook volledig snapte. Luister eens wat je daarover vertelde.
1: En die zei gewoon tegen mij, Ellen... Als ik de lotto zou winnen, zou ik ook stoppen. En dat is die dat mij bijgebleven is. En dan heb ik die, ja, wel natuurlijk met de tranen en geknuffeld. En ik heb er ook nog een supergoeie band mee. Ik denk dat ik daar dagelijks contact mee heb, al is het in berichten. Dus die hebben mij niks kwalijk genomen.
0: Ja, gelukkig maar. Ja, voor alle duidelijkheid, de lotto, de liefdeslotto toch, hè, Ellen?
1: Ja, sowieso.
0: Sowieso, hè. Kijk, het hele verhaal nu te horen, te downloaden, te kijken. VRT Max, Peter van de Veire en de Zandloper. Ellen, maak je klaar, want net na 8 uur gaan we even samen dansen op afstand. Ik weet niet, is Gert al wakker eigenlijk?
1: Ja, ik heb hem deze morgen al een koffietje op bed gebracht. Dus hij ligt al nog eens in bed.
0: Zeg maar, zou hij niet gewoon even komen meedansen zo meteen? Zo even na 8 uur.
1: Wel, misschien is hem aan het luisteren, dus we zullen zien of hij reageert of niet. Want ja. Hij luistert heel veel naar u,
0: Peter. Ik weet het. Af en toe krijg ik dan een foto dat hij dan in zijn bed ligt met zijn laken erover, met de tv zo, met zo'n onderschrift. Waar zitten jij nou weer al? Gewoon in de studio. Maar goed, gaan we even wakker maken. Zo meteen gaan we dansen, zie. Maar eerst natuurlijk Whitney Houston. Dat is goed om wakker te worden. How will I know? Het is 7 voor 8. De wereld is aan het opwarmen. We krijgen vandaag tegen de 40 graden. Maar hallo, pak dat leven vast.

0: En die radio, dat gaat maar door, hè, want de zondag, leuk hoor.
1: Op Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK-koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij een meloen delen?
10: Hola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
12: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
13: Santé!
12: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
14: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Zeg, ging dat meteen helemaal goed tussen de kinderen van Gert Verhulst en Ellen Callebaut? Dat maak je straks mee. En is er nog een tip? Tuurlijk wel, zo meteen zien.
15: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: 8 uur via het nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte.
16: Goedemorgen. Het KMI geeft code rood voor hitte in Limburg en Luik. Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen. En Hugo Broos plaatst zich met Zuid-Afrika voor de volgende ronde op het WK voetbal naast 7 andere landen. Het KMI geeft dus morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er plaatselijk tot 40 graden worden. Daarbij raadt het KMI aan om onder andere extra te drinken, veel te rusten, in een koele ruimte te verblijven en ook zoveel mogelijk de zon te vermijden. Je volgt best ook de adviezen van de overheid, zegt David Degenau van het KMI.
17: Dat wordt advies gegeven om daar inderdaad goed naar te luisteren, omdat 40 graden toch niet alledaags is. We hebben het een aantal keren gehad in juli 2019 en een aantal zomers geleden ook 1 keer. Dus het komt wel vaker voor dan vroeger, maar het blijft natuurlijk gelukkig uitzonderlijk.
16: De alarmfase van het ozon- en hitteplan van de federale overheid blijft ook nog altijd actief. Op andere plaatsen is er code oranje. Buschauffeurs die naast hun voltijdse job als chauffeur flexijobben voor een ander vervoersbedrijf, die respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan en er moet beter gecontroleerd worden, zegt Pieter Thijs van het ACV.
18: Wie dan meerdere jobs combineert, die lopen een groot risico op vermoeidheid. En ook het respecteren van de rij- en rusttijden is voor ons cruciaal. Zeker in het kader van de verkeersveiligheid. Maar indien dat je meerdere jobs combineert, is dat nog moeilijk om die spelregels vandaag te respecteren.
16: Deze chauffeur, die ook bijklust, getuigt anoniem. Zijn stem is vervormd met AI.
19: Iemand dat bijvoorbeeld bij de Dijk of MIVB werkt als chauffeur, zonder dat de andere werkgever het weet, dan kan die daar een dienst aannemen en een aantal uren gaan rijden. Wat ik zelf al gehoord heb, dat ze mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens. Je brengt je eigen in gevaar, je brengt je reizigers en je brengt de mensen ook rondom in gevaar.
16: De vakbonden vragen dat er gewerkt wordt met een digitale rittenkaart of tachograaf om alle ritten van de chauffeurs in kaart te kunnen brengen. In Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen nadat er in het noorden van het land 2 zware aardbevingen waren met een kracht van 7.2 en 7.5. Het epicentrum lag op 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is heel veel schade, tal van gebouwen zijn ingestort. En officieel zijn er voorlopig 32 doden en 700 gewonden. Maar er wordt gevreesd voor veel, veel meer, zegt correspondente Nina Jorna vanuit buurland Brazilië.
13: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dat dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht, ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was. En ook hun eigen huizen. En ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
16: De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten klaarstaan om Venezuela alvast te helpen. En op het WK voetbal gaan Mexico en Zuid-Afrika door naar de 16e finales. Ze wonnen hun laatste wedstrijd in de groepsfase. Mexico klopte Tsjechië met 0-3. Zuid-Afrika, de ploeg van Hugo Broos, versloeg Zuid-Korea met 1-0. Bij het laatste fluitsignaal viel Hugo Broos op de knieën. En hij stopt na het toernooi als trainer. En elke coach droomt ervan om op deze manier afscheid te nemen. En het was een emotioneel moment, zegt hij.
20: When you can end a career like I had on this way, I think everybody of every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
16: Brazilië en Zwitserland gaan als groepswinnaar naar de volgende ronde. Canada en Marokko gaan door als tweede. En Bosnië en Herzegovina eindigde derde in de groep, maar is ook geplaatst voor de volgende ronde. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
21: Wetteren neemt de komende dagen extra veiligheidsmaatregelen in het openluchtzwembad De Warande. Gisteren zijn enkele jongeren beginnen te vechten in het zwembad. Niemand raakte gewond. En Denderleeuw gaat samen met Liedekerke in Vlaams-Brabant een huisartsennoodpost oprichten. Inwoners zonder vaste huisarts kunnen er 2 halve dagen per week terecht. Opnieuw veel zon vandaag, maximaal tot 38 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen natuurlijk de hele dag in onze app, de app van VRT Nieuws.
0: Het is 8:04. Goedemorgen, Hajo.
22: Goedemorgen.
0: Ja, toch een lekkere ochtendspits.
22: Ja, toch wel hoor. Op de A19 bijvoorbeeld van Ypen naar Kortrijk. We weten wat daar aan de hand is. Er is een ongeval gebeurd bij Menen. Dat sta je dus nu 1/2 uur in de file vanaf Zonnebeke. Antwerpse ring richting Nederland. Bijna 1 uur bumperen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Daar zijn door een aanrijding dan weer 2 rijstroken dicht. Aansluitend staan er files van 15 tot 20 minuten op de meeste snelwegen. E17 vanaf Haasdonk, ook vanaf Sint-Job zie ik, en vanaf Oelegem en Massenhoven. De N16 naar Willebroek, 20 minuten geduld oefenen aan die werken in Temse. Naar Brussel dan, daar staan files liever van 20 minuten vanaf Aalst op de E40, een kwartier vanaf Zemst, E40 vanuit Luik, 25 minuten vanaf Haasrode en ook een kwartier vanaf Overijssen. De binnenring rond Brussel dan, daar vertraag je 1/2 uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel moet je opletten voor een defecte auto, problemen daar aan de uitrit van de wettunnel richting het centrum. En tot slot op de E40 van Aken naar Luik sta je 1/2 uur in de file van Chagat tot Rocourt. En dat komt ook alweer door een ongeval.
0: Tja, we gaan toch even live over naar Ellen Gallebout in Saint-Tropez. Zeg, Ellen, waar is hij nu? Waar is uw vent?
23: Ja, Gert ligt nog eens in bed. En er was weinig animo om eruit te komen.
0: Dat stuurt me wel weer een foto vanuit zijn bed dat jij op televisie bent. Dat is toch ongelooflijk, man. Echt, van een lamzak af en toe toch. Maar goed, dan gaan we gewoon samen dansen. Ga gewoon even lekker recht staan. Ja, en volg gewoon de instructies. Ja, daar gaan we. Verzwaaien. Ja, ja, tuurlijk. En draaien.
24: Begin de dag met een dansje. Begin de dag.
0: In Saint-Tropez.
23: Mijn hond denkt dat ik zot ben.
0: Gewoon dansen met de Peter, jongens. Ja.
24: Ja, de hele dag.
0: Ziezo, prachtig zeg. Ah, Gertje, je hebt weer wat gemist, jongen. Niet normaal. Straks nog meer Ellen Callebaut, want die heeft een heel helder gedacht nog meegebracht ook. Goedemorgen, Jesus, he knows me.

0: Zit die Gert Verhulst gewoon foto's te nemen vanuit zijn bed?
1: En dan komt hij niet dansen.
0: Komt hij niet even dansen? Dat geloof je toch nooit, zeg. Ongelooflijk, hè?
2: Je donderdag begint.
0: Het is vandaag gelukkig gewoon 25 juni, de dag dat je hoort op Radio 2 dat het morgen code rood wordt voor Luik en Limburg. En vannacht de warmste nacht ooit hier bij ons. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het is nog even live op afstand vanuit Saint-Tropez. Ellen Callebaut, want ik mocht daar spreken voor de podcast, Peter van der Veire en de Zandloper. Ellen, goedemorgen opnieuw.
3: Goedemorgen.
0: Oei, de Billy is al weggelopen. Oei.
3: Ja, nee, de Billy denkt dat er iemand is, dat er iemand toekomt, dus het begint te waken natuurlijk.
0: Goedemorgen zeg. Maar goed zeg, Marie en Victor, zijn die er ook bij?
3: Vic is hier momenteel, die is in de buurt, want Sarah is jarig vandaag, dus we hebben straks een feestje voor Sarah haar verjaardag.
0: Ah, oh, supergeestig, kijk, maar, want je vertelt dan ook zo'n mooie dingen, want je moet het maar doen, hè. Je krijgt er meteen 2 pluskinderen bij. Nu, het mooie is, dat ging precies wel prima. Luister maar eens wat er gebeurde.
4: Aan mijn kant was er ook een bepaalde stress voor die kinderen te leren kennen, want als dat niet klikt, is dat, ja... Dan stopt het verhaal gewoon, kan ik me voorstellen. En dat klikte meteen. En ik denk dat ook een deel van mijn geluk is... Ik had niet veel tijd, want ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus ik keek uit naar mijn komst.
0: Dat is mooi, hè? Want die kwamen ook gewoon bij jou in het restaurant, die kwamen gewoon ijsjes halen.
3: Ja, ja, die mochten achter de toonbank mochten die zelf een ijsjes maken. Dus ja, dat is wel. Dat is natuurlijk heel leuk voor de kindjes, hè, dat ze dat zelf kunnen kiezen, wat dat er allemaal op hun bord smijten. Dus,
0: ultiemfeest. Er zijn nooit ruzies geweest tussen jou en die kinderen.
3: Nee, nooit. Nooit.
0: Eerlijk?
3: Die zullen er ook niet, nooit komen.
0: Hebben ze een koosnaampje van jou?
3: Nee, eigenlijk zeggen die gewoon Ellen of Ellentje.
0: Ellentje, zoals de rest van Vlaanderen.
3: Ellentje zeggen die. Ja.
0: Nu rond deze tijd discussiëren we graag met de luisteraar volledig in de reisfeest.

0: Want wat is jouw reisgedacht van morgen, Ellen?
1: Als ik op vakantie ga, dan pak ik direct mijn valies uit het moment dat ik toekom.
0: En leg uit.
1: Ja, ik kan niks anders doen voordat ik mijn valies uitgepakt heb. Dat alle kleren in de kast hangen. Al gaan wij maar voor een weekend weg, alles moet uit die valies. Ik kan niet leven zo uit een valies. Zo. Dat gaat niet. Ik heb ook pas rust in mijn hoofd. Of ik kan echt pas genieten het moment dat die valies leeg is en dat die afjes aan de kant gezet kan worden. En dat alle kleren, toiletzakken, dat dat allemaal op zijn plaats is. En dat je dan gaat gaan eten, dat je toekomt, dat je geen stress hebt en dat je alles weet liggen.
0: Oké, maar nog voor, want als je dan aankomt in zo'n hotel, dan ga je misschien even iets gaan drinken of zo in de bar. Zelfs dat niet.
1: Nee. Ik wil het eerst voor mijn... Gert mag je het gaan drinken, maar zelf wil ik voor mijn rust wil ik eerst de valiezen legen.
0: Ja, want stel dat het aan hem zou liggen, wat zou er dan gebeuren met die valiezen?
1: Ik denk dat hij uit zijn valies zou leven. Dat hij dat gewoon zou opensmijten. Zeker als dat zomaar voor een weekend is, dan zou hij gewoon uit zijn valies leven. Ik denk dat hem dat ook doet als ik niet mee ben. Maar ja, hij, dan heb ik er geen last van.
0: Ik zou zeggen, we gaan het hem eens vragen, maar hij is er niet. Hij ligt in zijn bed. Weet je wat, ik heb zijn
1: hij ligt boven.
0: Ik kan hem zo meteen even bellen. Dit kan echt niet zijn. Jouw reactie is welkom. Als ik op reis ga, dan pak ik meteen mijn valies uit. Hoe zit dat bij jou? Wil jij dat ook? Je kan je reactie delen in de app van Radio 2.

0: Max en Andy Grammer. Goeikes, hè? 17 over 8. Wel altijd even live verbonden met Ellen Callebaut in Saint-Tropez. Ja, die Gert pakt zijn telefoon niet op, hè, Ellen? Zo is die wel. Mens is ook met vakantie, uiteraard.
1: Heeft hem nogthans bij ze.
0: Ja, dat is standaard, sowieso. Maar jouw gedacht was, als ik op reis ga, dan pak ik meteen mijn valies uit. Ja, er zijn toch wel wat reacties binnengekomen daarop.
2: Dominique uit Bredenen zegt, ik moet ook eerst alles uitladen voordat de vakantie kan beginnen. Maar als ik een cruise maak, dan moet ik vaak eerst naar de veiligheidsbijeenkomst met de reddingsvest aan. En daar heb ik dan weer een grondige hekel aan.
0: Wat?
2: Ja, en blijkbaar moet je...
1: Dat klopt.
0: Maar ja, jullie zijn ook al op cruise geweest met de Vroosjes. Is dat zo?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dan moeten ze zo eerst, en dat duurt, naar mijn gevoel, uren. Dan moeten ze zo rondlopen met de reddingsvest aan. En dan moeten ze zo, en dan kun je valies niet gaan uitpakken.
0: Maar, ja, je ziet, de Titanic heeft toch veel kapot gemaakt. Alleen al daarvoor zou je eens op cruise gaan. Ja, maar hoe lang duurt dat dan? Is dat een kwartierken of een half uur of zo?
1: Nee, naar mijn gevoel duurt dat 2 uur of zo.
0: Oh, maar jongens toch, hè, dat moet je inderdaad niet doen. Dus niet op cruise gaan.
2: Nee, nee, nee. En Noé uit Landerzeel is het wel eens met jou. Noé zegt, ja, ik doe dat ook altijd. Al is het maar voor 2 dagen, alles eruit.
0: Ja, want er zijn toch mensen die niet akkoord gaan. Die gaan we het zo meteen even over hebben. Zeg, als je dus Gert nog eens ziet. Ik heb nog nieuws voor hem. Want op 11 juli is er Vlaanderen Feest. En normaal gezien is hij dan in het land en heeft hij beloofd om langs te komen en live te spelen met zijn kameraad James Cook. Gaan die Madi Wodo zingen. En dat is allemaal op een zaterdagavond, dus wat moet een mens anders doen op zaterdagavond? Vlaanderen Feest live op VRT met onder andere Gert en James en een Polonaise. Ook leuk. En hier op VRT Max gewoon Peter van der Weijer en de Zandloper met Ellen Callebaut en een prachtige Zandloper podcast. Ellen, dankjewel. Groeten aan mijn Peterhond en nog een heel fijne ochtend daar.
1: Dat zal ik doen.
0: Jojo. En jouw reactie blijft welkom in de app van Radio 2.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas. Je kan altijd vooruit.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een dom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Deze radiospot is voor u.
8: Ja.
7: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
8: Of de stevigheid van een natte pistolet.
7: Jij denkt, dat is normaal?
8: Ja, wel, dat is niet normaal.
7: Nee, het is goed geweest.
8: Genoeg afgezien.
7: Gedaan zeg.
8: Klaar.
7: Het is bedtijd nu.
9: Tijd voor een Sleep Life bed.
10: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
11: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
12: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
11: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
12: Allee.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: En als je een dansende vuilnisman hebt gezien, dat was Nico Enbroek uit Turnhout. Ja, ja, ja. Eindelijk maar die woorden mijn zomerhit. Ja, het zou zomaar een zomerhit kunnen worden, is dat een beetje. En nog heerlijk nieuws, want op zaterdag 11 juli kun je in Antwerpen Vlaanderen feest mee maken. Het grote feest met alleen maar muziek en artiesten van bij ons. En we gaan daar iets met een Polonaise doen.
1: Spannend.
0: Ja, zeker als Gert en James zijn er ook bij. Die gaan die Madi Wodo doen.
1: Ja.
0: Als die Polonaise aantrekken, wordt het feest.
1: Mocht, dan is het spel vertrokken.
0: Ja, we hopen op 45 graden, is niet waar. We zullen wel zien. Nee. Maar vooral, het gedacht van Ellen Callebaut daarnet. Als ik op reis ga, dan pak ik meteen mijn valies uit. Ja, die ziet het anders.
1: Ja, hij zegt op vakantie pak ik het ook meteen uit, maar op reis, waarschijnlijk dan zakenreis, dan leef ik uit mijn valies. Reizen, dat is vermoeiend, maar vakantie, dat moet rust zijn.
0: Ah ja, waarschijnlijk ja. Als hij af en toe eens moet...
1: Waarschijnlijk als hij van plek naar plek moet gaan, ja.
0: Ik doe dat toch ook altijd, meteen aankomen en dan alles in de...
1: Ja, ik ook wel, maar als het voor 1 of 2 nachten is, ja, dan durf ik ook wel eens uit de valies te leven.
0: Aline Twintmolders uit Hasselt gaat compleet niet akkoord. Aline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat doe jij ermee?
2: Ja, ik heb ook zoiets, als dat nu echt een reis van 10 dagen is, dan zou ik wel uitpakken. Maar ik ga nu bijvoorbeeld volgende week een roadtripje doen met om de nacht of om de 2 nachten een ander hotel. Dus dan wil ik echt niet iedere keer mijn koffer uitpakken, want dat vind ik echt het ergste aan de vakantie, dat in- en uitpakken.
0: Ja, maar dan heb je wel overzicht wat je nog hebt natuurlijk. Ja, wat doe je? Want wat doe je bijvoorbeeld? Ja, wat doe je met de vuile was?
2: Ja, ik heb daar altijd zo'n apart zakje voor mee en dan steek ik dat daarin en dan kan ik dat wel terug in de koffer bij de gast leggen, maar dan is dat toch wel ja, apart.
0: Ja, maar de kans is zo groot dat dat ligt te ruften bij diverse kleren en zo. Dus ik vind het
2: maar ja, de vuile kan ik misschien nog wel even ernaast laten liggen tot het moment dat we dan effectief terug vertrekken, maar het is dan, echt niet dat ik alles daar ga uitpakken en in een kast ga leggen en nee.
0: Kijk, toch weer iets waar mensen vandaag kunnen over nadenken, belangrijke dingen. Aline, dankjewel, geniet vanochtend.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Goedemorgen, zeg. Ja, dat zal niet mankeren, denk ik. We gaan naar 40 graden vandaag ergens. Nou. En dit zijn de Pointer Sisters. Jump for my love. Maar wat zie ik daar? Ja, nog een tip om dat vliegbudget te winnen. Een sporttip.

0: nog niet te veel doen vandaag, hoor. Jump for my love van de Pointer Sisters.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Het is 8:30. Eerst Charlotte.
2: In Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na twee zware aardbevingen met een kracht van 7,5 en 7,2. Het epicentrum lag op 200 kilometer van hoofdstad Caracas. Er vielen al 32 doden en 700 gewonden. En op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich geplaatst voor de volgende ronde. De ploeg van Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Brazilië en Zwitserland gaan als groepswinnaar door. Canada en Marokko zijn ook als tweede geplaatst. En Bosnië en Herzegovina die gaan alvast ook door.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Sandra Stasius. Wetteren neemt de komende dagen extra veiligheidsmaatregelen in het openluchtzwembad De Warande. Gisteren zijn enkele jongeren beginnen te vechten in het zwembad. Niemand raakte gewond, er is ook geen schade aan het zwembad. Maar burgemeester Albert De Geiter die wil toch ingrijpen.
5: We hebben hier te maken met Brusselse jonge mensen die zich totaal niet schikken naar de richtlijnen die wij opleggen. De laatste drie dagen van de week zullen we upgraden met meer stewards, maar echte professionals, met politieagenten ook aan de ingang. Ik heb het idee dat wij te veel mensen op bezoek gehad hebben vandaag, waarbij dat het goed is dat we dit minder in de komende vrijdag, zaterdag en zondag.
4: Vandaag is het zwembad voorbehouden voor een zomerevenement, dus de maatregelen gaan pas vrijdag in. Denderleeuw gaat samen met buurgemeente Liedekerke in Vlaams-Brabant een huisartsennoodpost oprichten. Daar zullen inwoners die geen vaste huisarts hebben 2,5 dagen per week op consultatie kunnen. Zowel Denderleeuw als Liedekerke hebben huisartsen tekort. Denderleeuw bijvoorbeeld heeft 14 huisartsen voor ruim 21.000 inwoners. En dat is volgens de overheid te weinig. Een huisartsennoodpost is dus nodig, zegt burgemeester Jo Vonk.
6: Het is de bedoeling dat enkel mensen gaan die nog geen huisarts hebben. Dus we worden geconfronteerd met een dalend aantal huisartsen, een aantal mensen die op pensioen gaan, geen nieuwe opvolgers. Wij gaan het doen in een woon- en zorgcentrum, omdat daar een ruimte beschikbaar is. En daar gaan dus huisartsen en verplegers beschikbaar zijn. We hebben natuurlijk veel liever dat huisartsen zich komen vestigen in de beide gemeenten en dat die noodpost overbodig wordt.
4: De huisartsennoodpost zou in oktober opengaan. De allereerste De zaterdagmarkt in Sint-Niklaas komend weekend gaat dan toch niet door. De stad annuleert de markt om de bezoekers en de marktkramers te beschermen tegen de hitte. De markt kwam er omdat inwoners daarom hadden gevraagd, maar steek daar nu dus een stokje voor. Ook voor de markt vandaag neemt Sint-Niklaas maatregelen. Die sluit om 11 uur al, dat is 2 uur vroeger dan anders. En 3 Gentse sportorganisaties krijgen voor de volgende 3 jaar een subsidie van de stad van bijna 2 miljoen euro. Het gaat om de voetbalvereniging KA Gent Foundation, Gent Basketball en Sport Around, dat onder meer naschoolse sportlessen geeft op lagere scholen en in wijken. De 3 krijgen ook elk een buurtsporthal als uitvalsbasis van waaruit ze hun aanbod kunnen uitbreiden in de buurt. De bedoeling is vooral om kwetsbare kinderen en jongeren samen te laten sporten. Ja, opnieuw veel zon vandaag. Erg warm, maximaal tot 38 graden. En morgen kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de temperatuur oplopen tot 40 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen lees je natuurlijk de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Het is 3:30. Hajo, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: En ja. Waar staan de problemen?
7: Nog wat problemen op de A19 van Ieper naar Kortrijk. En daar is in Menen een ongeval gebeurd. Er is een beetje aanschuiven vanaf Wervik. En nog een ongeval op de E17 verderop van Kortrijk naar Gent. Daar zijn een aantal rijstroken dicht in Deerlijk. Opletten daar, het is al aanschuiven. Dan heel moeizaam verkeer op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest 1,5 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Net aan de splitsing richting de E313. Er zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Verder richting Antwerpenhaven, dat is de R2 eigenlijk. Ook daar een kwartier van Waaslandhaven-Noord tot in de Thijsmanstunnel. Komt door een defecte vrachtwagen. De files naar Antwerpen zijn extra lang door dat ongeval in Antwerpen-Oost op de E17. Bijvoorbeeld een half uur van voor Kruibeke. Verder ook uitzonderlijk op de E19 vanuit Mechelen. 10 minuten vanaf Edegem. En op de A12 zelfs een half uur vanaf de Bevrijdingstunnel. Andere files een kwartier vanaf Sint-Job. En verder telkens 25 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. De N16 dan. Daar is de catering, de boel aan het afbreken.
0: Ja, wat is dat allemaal?
7: Ja, dit is lawaai. N16 naar Willebroek, 20 minuten aanschuiven aan de werken in Temse. Verder naar Brussel, 20 minuten vanaf Aalst zie ik. Verder op de E40 vanuit Luik, telkens 20 minuten vanaf Heverlee. En verder ook van Everen tot in de Europese wijk. Oh, E411, 20 minuten vanaf Overijssel. Door een ongeval in Jezus Eik zie ik. Binnenring rond Brussel, een half uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En tot slot op de E40 van Aken naar Luik. Ook een botsing bij Roucourt. Levert de drie kwartier file op vanaf Charat.
8: Vier.
9: De vakantie.
0: Dan wil je weg, hè. Tuurlijk wel. Je kan een vliegbudget winnen van €500. We hebben al heel veel tips gegeven vanmorgen. Er ligt er nog eentje in de studio trouwens. Hier op onze tafel kan je meekijken in de app van Radio 2. VRT Max, maar als dat niet kan... het ziet er nogal drakerig uit.
2: Het ziet er zeer drakerig uit.
0: Ja, dat. En dan de ultieme tip. Ja, als je het nu niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Als je deze gehoord hebt, dan ga je massaal de app van Radio 2 bezwangeren met jouw antwoord. Gewoon even de vliegbestemming van het Brussels Airport. Komt-ie?
10: Ja!
0: Ja!
10: Geweldig! Dit is goud! Goud voor Tia Hellebout.
0: Ja. Welke stad zoeken we? Nu sturen in de app en straks misschien...
11: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
12: Nu inspiratiedagen bij Jumto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jumto. Beter Belgisch design.
13: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
14: Dat had ik even nodig.
13: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

zingen, niet te luid. Tonight's gonna be a good night. Soms moet je dingen ook niet te letterlijk nemen allemaal natuurlijk. Het wordt lekker warm, jongen. Fleetwood Mac. En morgen zitten we met Willy Sommers live op Brussels Airport. Dan vliegen we even het seizoen uit. En ja, er is nog iets mee aan de hand.

0: Bijna kwart voor negen. Hola, la, la, la. Wie, oh wie?
1: Vier.
2: De vakantie.
0: In de laatste. Als je goed hebt geluisterd naar deze show, kon je op reis naar de bestemming van een Brussels Airport. Je kan je vakantiebudget winnen van €500. Onze computer heeft er twee mensen uitgehaald. Goedemorgen, Koen Hogepiet uit Wervik.
3: Goedemorgen.
0: Koen. En goedemorgen, Hanne Nuits uit Nijlen.
4: Goedemorgen.
0: Hanne. Elke ochtend verstop ik in Goedemorgen Morgen een vliegbestemming. En daarvoor kreeg je vier tips. Koen, jij denkt Helsinki. Leg eens uit.
3: Ik heb maar de laatste tip gehoord. En dat was een ingeving van het moment.
0: Oké, Helsinki. Hanne, jij denkt Peking. Leg eens uit.
4: Ja, ik hoorde draken, dus dat hij mij denkt aan een Aziatisch land en dan goud voor Tia Hellebout. Dus dan was het direct een Olympische Spelenlocatie.
0: Ja. We gaan even overlopen, hè. We hebben een eend gehoord. Een eend. We hebben ook dit gehoord.
5: Stop. Hé, Pit, wat verdomme.
6: Aan de kant, ook aan het riemen. Om een kerinse, Pit, gaan niet mee kunnen, people.
0: Dat had niks te maken met een piepo of met wielentoeristen. Dat had wel met het muziekje eronder te maken. We hadden een draak in de studio. En Tia Hellebout, die heeft inderdaad goud gehaald in 2008 in Peking.

0: Woehoe.
1: Ja hoor, goed gedaan. Proficiat, Hanne.
0: Dankjewel, ja, dankjewel.
1: Peking Eend, de draak in de studio was natuurlijk de Chinese draak die Hellebout in Peking daar goud gehaald. En die wielentoeristen leek zo meteen even uitzien. Maar vooral, Hanne, jij wint 500 euro en morgen kan je dat verviervoudigen. Heb je tijd?
0: Ik ga mij gewoon vrijmaken, als we daarop houden.
1: Tuurlijk wel, dan kom je live naar Brussels Airport. Willy Sommers die komt live zingen en jij mag een heerlijk spel spelen samen met drie andere Goedemorgen Morgen luisteraars. Het wordt gezellig. Tot morgen.
0: Tot morgen, dankjewel.
1: En heb je niet gewonnen, volg ons dan op onze Instagram, @goeiemorgen.morgen. Want daar kun je geheimen ontdekken in de luchthaven. In elke video heeft onze Margot van de regio tips verstopt naar een geheime bestemming. En wat was dat nu met dat stukje van die wielentoeristen?
2: Stop, stop, stop, stop, stop. Nee, blijf, hop, verdomme.
3: Aan de kant, aan de kant, ook aan het rieven. Om een keer in zijn bed, gaan niet mee kunnen, people.
1: Op de Ronde van Vlaanderen voor wielentoeristen. En dat liedje dat eronder zat, was dit liedje. Dit is Katie Melua met 9 million bicycles in Beijing. Zo eenvoudig kan het zijn. Dat is toch een mooi liedje, hè, jongens.

0: op weg naar mezelf. Het is 7 voor 9. En we eindigen hier met fantastisch nieuws net voor 9 uur, want de eerste kersen zijn er in Sint-Truiden. We hebben hier live verbinding met Piet Porij in Sint-Truiden, kersenteler in Haspengouw. Piet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen, Peter.
0: Live vanuit Pipo Appelsappen. Hoe beschrijven ze de eerste kersen? Hoe smaken ze? Hoe zien ze eruit, Piet?
1: Ja, hoe smaken ze? Dat is al wijd en zeer bekend. Wij mogen spreken van de beste kersen die we kunnen brengen op deze moment. De Cordia, de kersen is aan de beurt. En ik zou zeggen, ga ze rustig gaan proeven en dan ben je zelf overtuigd hoe lekker iets kan zijn.
0: Oh, kijk, we hebben een beetje reclame gemaakt, maar dat mag natuurlijk. Je smaakt ze nu al, zo vlees. Ja, oh, lekker zoet, een beetje zuur, zo ideaal. Zeg, hoe lang blijven die kersen zo? Hoe lang duurt dat seizoen?
1: Oh, het seizoen kan nog 3-4 weken duren. Hè. Maar we zijn nu, met die hitte die we nu meemaken, gaat natuurlijk alles in een stroomversnelling.
0: Tuurlijk.
1: En zijn die kersen, ja, die weten, die denken dat ze nu ergens in het zuiden hangen, denk ik. Maar in elk geval, die zijn super, super lekker door de omstandigheden. Hè. Ja.
0: Dat is dan maar een beetje een klein voordeel ervan. Piet, dankjewel om ons even mee te nemen. Nog een fijne ochtend daar.
1: Ja, jullie ook, hè. Dag.
0: Ja, Xavier Taverne, goedemorgen.
2: Ja, hallo.
0: De leukste kerst van Radio 2 natuurlijk.
2: Zeker, met het leukste stokje ook.
3: En staat hij ook al op barsten?
0: Oh. Ja.
2: Dit loopt weer verkeerd en heel snel.
0: Er is zelfs geen handje meer om uit te lopen.
3: Ja, nee, voilà. Morgen zijn we op de luchthaven, dus pak jullie moment, hè, gasten. Kom aan.
0: Wat is de laatste? Het is de laatste keer eigenlijk wel, ja.
2: Peter.
0: Ja.
2: Wat moet ik nu 9 weken lang?
0: Weet ik niet. Maak een foto van mezelf en dan...
2: Ik heb er meer. Meer.
3: Oh. In een geheim mapje, of zelfs niet geheim, gewoon een map.
2: Meer foto's van Peter dan ik zou willen.
0: We hebben nummers, het is goed, komt in orde.
2: Ja.
0: Zeg, fantastisch weer, Carolien de Bekker komt zo meteen.
2: Ja.
0: En die gaat weer iets uitleggen dat in iets zit, vind ik altijd goed. Hè?
2: Ja, in muggenspray. Want ook dat is weer het seizoen natuurlijk. We willen de muggen weg. Ja, ik weet niet, hebben jullie er last van, Charlotte? Ben jij
3: Nee, valt mee tot nu toe eigenlijk.
2: Ben jij een muggenmagneet, Peter?
0: Ja, dat hangt af van seizoen tot seizoen.
2: Ja, okay.
0: Oh, ja? Ja, ik weet niet wat het is.
2: Oké.
0: Okay. Van het bloed.
2: Je kan dingen in het stopcontact steken, je kan iets smeren, je kan een spray. En dus willen we wel eens kijken hoe veilig en gezond is dat wel allemaal. En wat doe je dan het beste?
0: Ja, met dat geluid ook. Vraag eens of dat het zit met dat geluid. Kun je zo van die ultrasone brol insteken dat die muggen dan wegblijven?
2: Ah, oké.
0: Ik geloof er niks van.
3: Ja, die draaien zich dan om en dan gaan ze weg.
0: Ja, wat zit daarin? Zeg, maar Xavier, zeg... I've been watching you. Ah, yeah. Ah, sweat, goeiemorgen.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Yo, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Maak elk.
4: Wat eten we? Ik heb honger.
3: Momenten, Max.
5: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
4: Oh.
5: En grote honger natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
3: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
5: de max.
6: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
3: Nog tot dinsdag 40% korting op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
7: De Tijdloze Tribute Festival.
3: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
7: De Tijdloze Tribute Festival.
3: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: En zometeen komt Caroline de Becker vertellen wat er in de muggenspray zit die je gebruikt om die beesten van je weg te houden. En of het wel of niet schadelijk kan zijn.
9: Elke dag, telk voor twee.
10: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het KMI geeft morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er plaatselijk tot 40 graden worden. Daarbij raadt het KMI aan om onder andere extra te drinken, veel te rusten, in een koele ruimte te blijven en zoveel mogelijk de zon te vermijden. Je volgt best ook de adviezen van de overheid, zegt David De Hinouw van het KMI.
11: Dat wordt advies gegeven om daar inderdaad goed naar te luisteren, omdat 40 graden toch niet alledaags is. We hebben het een aantal keren gehad in juli 2019... en een aantal zomers geleden ook één keer. Dus het komt wel vaker voor dan vroeger, maar het blijft natuurlijk gelukkig uitzonderlijk.
10: In Limburg komt de provinciale veiligheidscel na de middag samen om te bekijken of er nog maatregelen moeten genomen worden. In het noorden van Venezuela in Zuid-Amerika zijn er twee zware aardbevingen geweest. Er zijn al zeker 32 doden en 700 gewonden en er is veel schade. Maar er wordt gevreesd voor meer doden, want het gebeurde 's avonds toen het al donker werd, zegt correspondent Nina Jorna.
12: Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is, maar als je dan kijkt naar die kracht en ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurden ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was en ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
10: Door de aardbevingen blijven heel veel scholen gesloten en het treinverkeer is ook helemaal stilgelegd in Venezuela. En in Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kindermisbruik. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadig beelden online te hebben gedownload en verspreid. Onder meer de verkrachting en marteling van een peuter van anderhalf en twee meisjes van 11 en 12 is erin te zien. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. Ze haalden hun slachtoffers bij arme Filipijnse gezinnen. En op het WK voetbal gaan Mexico en Zuid-Afrika door naar de 16e finales. Ze wonnen hun laatste wedstrijd in de groepsfase. Mexico klopte Tsjechië met 0-3. Zuid-Afrika, de ploeg van Hugo Broos, versloeg Zuid-Korea met 1-0. Brazilië en Zwitserland gaan als groepswinnaar naar de volgende ronde. Canada en Marokko gaan door als tweede. En Bosnië en Herzegovina eindigt de derde in de groep, maar is ook geplaatst voor de volgende ronde. Opnieuw extreem warm dus met veel zon vandaag tot 38 graden in de grote steden. Aan zee 25. Morgen kan het 40 graden worden in het binnenland. Er is code rood in Limburg en Luik. Zaterdag kans op onweer in het westen en nog altijd tot 39 graden. Zondag begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. En dan hebben we ook nog wel wat onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel Charlotte. Ook. Als je die windvertrui maar niet ver voor zondag.
10: Ja, volgende week 24 graden.
2: De temperatuur die begint te zakken naar 30 graden. Ja. Is ook wel een
10: zotte.
6: De zin waarvan je nooit dacht dat je hem zou uitspreken. Zeg dat WK voetbal. Jij doet ook mee aan de pronostiek.
10: Ja.
6: Hoe is het daarmee? Charlie?
10: Ik denk dat ik 11e sta of zo. Ik zou eens moeten checken. Je bent de Radio 2 groep. Ik ben Charlie in de Radio 2 groep. Ja.
6: Ik heb de indruk dat Backstage Bavo afgelopen nacht vergeten is om de pronostiek in te vullen. Mm. Ik ging het hem vragen. Het was niet zo. Hij had gewoon alles fout.
10: Ja, maar jij hebt het goed gedaan. Ik
6: dankjewel, Charlotte.
10: Jij staat on top. Met een kroontje erbij.
6: Ik sta eerst, maar ik ken er niks van. Het is echt. Het is
10: ja, ja.
6: Nee, het is echt. Het is echt, ik had Zuid-Afrika 1-0 gegeven, omdat ik dacht, die ploeg gaat dat willen.
2: Ja, maar ze hebben ook apen bijvoorbeeld die goed kunnen voorspellen. Hè? Bijvoorbeeld zonder
10: of vissen of cavia's. Ja.
6: Ik ben een uitstekend gezelschap van ongedierte. Ja. Dankjewel, Hajo. Vielen meer dan 200 kilometer.
2: Ja, er zijn wel problemen door ongevallen. Bijvoorbeeld op de E17 van Kortrijk naar Gent. Een ongeval in Deerlijk. Het is 40 minuten aanschuiven vanaf Kortrijk Oost. E17 van Antwerpen naar Gent. Ook wat bumperen van Lokeren tot Kalken door een ongeval. Dan de Antwerpse ring richting Nederland. Het is foute boel daar, want je verliest 1,5 uur. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Nog één rijstrook is daar dicht door die aanrijding. En richting Antwerpen-Haven, dat is dan de R2, de omleidingsweg eigenlijk. Ook daar 3 kwartier aanschuiven van Beveren. Tot in de Thijsmanstunnel, dat komt dan weer door een defecte vrachtwagen. Omrijders zorgen voor extra drukte op de Krijgsbaan. Dat is van Mortsel tot Borsbeek aanschuiven, zeker ook 1,5 uur. Verder naar Antwerpen daardoor extra lang aanschuiven, onder meer op de E19, 20 minuten vanaf Kontich, bijna 1 uur maar liefst vanaf Wilderijk op de A12 en ook 1 uur vanaf Haasdonk op de E17. De andere files zijn iets korter, 1 kwartier vanaf Sint-Job op de E19 en telkens 25 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Op de N16 dan, naar Willebroek, de werken in Temse zijn nog steeds bezig, 20 minuten erbij tellen. Naar Brussel nog files van 1,5 uur op de E40 vanaf Aalst, nee, 19 een kwartier vanaf Zemst, nog 1 kwartier vanaf Everberg vanuit Leuven op de E40 en verder 1,5 uur van Everen helemaal tot in de Europese wijk. De binnenring rond Brussel nog 1,5 uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en tot slot op de E40 van Aken naar Luik is het ook 1 uur file rijden van Chagat tot Rocourt, komt ook door een ongeval.
6: Dankjewel, Hajo.
8: Win-win. Xavier Taverne.
6: En met Caroline de Becker die ons komt vertellen wat er in muggenspray zit. En we hebben ook een vraag voor B-Post zometeen.

0: Roxette en Joyride.
1: Win-win. Wat zit erin?
0: Ja, als je dat hoort, dan weet je dat Caroline de Bekker er ook is. Goedemorgen, Caroline.
2: Goedemorgen, Xavier.
0: Elke week onderzoek jij wat er in de producten zit die wij vaak in huis halen. Vorige week dan ging het over zonnecrème.
2: Ja.
0: Daar was, daar is op gereageerd.
2: Ja, ja. Kijk, we hebben het nodig. Het is de tijd van het jaar. En daarom dacht ik, anders moeten we het vandaag eens even hebben over muggenspray. Voor al die arme zielen die 's nachts wakker hebben gelegen, zoals ik.
0: Ben jij muggenmagneet?
2: Ja, blijkbaar wel.
0: Oké.
2: Helaas. Ik zeg het, mijn brein werkt vandaag een beetje trager, want ik heb net zoals heel veel mensen niet goed geslapen. Muggen hebben daar iets mee te maken. Heb jij dat niet? Op je terras s'nachts, s'avonds?
0: Ik word compleet met rust gelaten door muggen. Ik kan het wel in het zuiden hebben, diepe zuiden van Europa, en dan, maar vooral rond mijn enkels. Heel bizar, dat is dan de enige plek waar ze het komen zoeken.
2: Heel lekkere enkels heb je.
0: Ik heb echt fantastische enkels. Succulent, zouden ze zeggen.
2: Succulent. Ja, maar die sprays, of een roller, eigenlijk maakt het niet veel uit, Xavier, want eigenlijk zit er allemaal hetzelfde in. Maar wat precies, dat kunnen we nooit helemaal weten. Hmm. Want producenten moeten enkel de actieve bestanddelen oplijsten op de verpakking. Dus de stofjes die de muggen weghouden, die actieve bestanddelen, dat staat er enkel op.
0: Ja, ik moet meteen denken aan DEET, want dat wordt dan altijd zo geafficheerd.
2: Ja, dat is misschien wel de meest gekende. Hè. Je hebt sprays met 20% of 30% DEET, of als je naar de broesten in gaat, 50%. Testaankoop heeft onlangs testen gedaan bij verschillende antimuggenmiddelen. En die met DEET werken zeer goed, zeggen ze. Er zijn ook heel wat sprays met citriodiol. Dat werkt ook heel goed, maar het is een beetje afhankelijk van product tot product. De stof Icardine zou werken, maar niet altijd. Muggenspray met DEET of citriodiol toch nog altijd beter.
0: Citronella?
2: Citronella, ja. In sommige muggensprays of rollers zit citronella. Sommige scoren goed, maar andere dan weer echt heel slecht.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus voor hier in België kan je die wel eens even uittesten. Maar ik zou dat nu wel niet doen als je naar malaria-gebied gaat of zo.
0: Misschien niet, nee. Wat zit er verder in zo'n muggenspray? Dat weten we dan niet echt.
2: Ja, weet je, meestal is dat alcohol, bewaarmiddelen, bindmiddelen, parfums. Nog zo van die chemische stoffen. Het is eigenlijk moeilijk om te zeggen, want we weten het dus niet.
0: Maar zijn ze ongezond? Moeten we ons zorgen maken?
2: Ja, dat is de grote vraag. Testaankoop heeft heel wat muggenproducten getest en ontleed. En volgens woordvoerder, de woordvoerder Laura Kluis, die zei dit.
3: En als we dan gaan kijken naar wat is het gezondste product, moeten we eigenlijk vaststellen dat geen enkel van alle producten echt per se gezond is. Het zijn biociden, muggenproducten. Dat wil zeggen dat zij tegen levende insecten werken. Dat is even ongezond als dat klinkt. Maar op zich, de muggenbestrijdingsstoffen die nu op de markt zijn, zijn in principe veilig als je ze normaal gebruikt.
0: Ja, wat is normaal gebruik?
2: Ja, ten eerste moet je altijd je handen wassen na gebruik.
0: Oké. Okay.
2: Want inderdaad, ze zijn niet gezond, Xavier. Niet, hè. Maar bij DEET moet je wel het voorzichtigst zijn. Die mag je niet gebruiken bij kinderen onder de 2 jaar. Als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
0: Okay.
2: Je mag dat ook maar een paar keer per dag aanbrengen. En nooit langer dan 3 weken per jaar gebruiken.
0: Och, is dat zo?
2: Ja, want bij te hoge blootstelling kan DEET schadelijk zijn voor je zenuwstelsel.
0: Wat?
2: Ja. Ja, als je DEET opspuit en je draagt bijvoorbeeld een bril of een horloge, dan kan dat je bril of horloge beschadigen.
0: Wauw, dat zegt iets over hoeveel shit er in DEET zit. Ja.
2: En zeker niet opdrinken. maar dus van normaal gebruik kan je ook huidirritatie, allergieën, jeukerige plekjes, last van je ogen en zo krijgen. En bij testaankoop geven ze daarom dit advies.
3: En dus in die zin zouden we kunnen zeggen dat er wel redenen zijn om liever geen DEET te gebruiken. Zeker in België zou je dus eigenlijk kunnen zeggen, kijk, ik hou mij bij die citriodiol, waarbij we merken dat die risico's er minder zijn. En we weten dat citriodiol, zeker in concentraties van 30%, eigenlijk wel goed werkt. En niet moet onderdoen aan een DEET 20% bijvoorbeeld.
2: Ja, dus
0: zeg maar.
2: Als je in westerse gebieden blijft of vanavond op je terras zit, gewoon geen DEET gebruiken. Dat is echt niet nodig.
0: Maar is citriodiol dan minder schadelijk?
2: In principe zouden al die producten die op de markt komen veilig moeten zijn. Maar de gezondheidsrisico's bij citriodiol zijn inderdaad minder groot. Waar DEET je bloedbaan binnendringt, is dat bij citriodiol minder het geval. Maar dat kan ook irritaties geven. Ook niet doen als je zwanger bent, borstvoeding. Baby's onder de 3 maanden, gebruik dat allemaal niet.
0: Oké. Oké, dus ga je naar Afrika of Vietnam, waar muggen ziektes kunnen overbrengen, dan denk je aan een straffere date, denk ik dan toch, wel opletten.
2: Ja.
0: Maar blijf je in meer veilige muggengebieden, doe het dan vooral niet met date, hè? Als ik het goed
2: ja, heb. Klopt. Ja, klopt. Ga dan voor een andere.
0: Ja, reactie van Dieter op onze Facebookpagina ook. Voor 's nachts heb ik zo'n muggenstekker met tabletten. Dat is het enige en dat werkt heel goed blijkbaar.
2: Ja, dat is echt om muggen te doden in je slaapkamer. Je hebt zo ook zo van die diffusers met daarin zo'n vloeistof tegen ja, muggen. Die verhit dan en verspreidt dan in je kamer. Maar professor en toxicoloog Jan Tietgat...
0: Oh, zo'n goede vriend. Ja, oh, beste vriend.
2: Ja, maar hij heeft mij een beetje verlaten, want hij moet examens doen. Hè. Delibereren en zo en verbeteren. Maar hij schreef mij wel dat hij dat ook wel gebruikt op verre reis, maar dat je die muggenmiddelen nooit zomaar een hele nacht in stopcontact mag laten steken. Dat die stof zijn dus ook niet goed. Hè? Wat doe je best? Steek ze een uur voor je gaat slapen in. Verlaat dan de kamer. Die muggen in je kamer vallen dan dood. Wanneer je gaat slapen, trek je die stekker er weer uit. Je verlucht even de kamer. Let wel op dat er geen nieuwe muggen binnenkomen.
0: Ja, sorry, dat is zinloos.
2: Ja. Ja, maar ja, het is niet gezond. Hè? Slapen zonder chemische troep is toch wel beter. Ja?
0: Ja, of je koopt een muggennet. Ik wil wel eens weten, is er iets minder chemisch, iets natuurlijker om muggen af te schrikken? Ik ben heel benieuwd. Hoe doe jij het? Hoe pak jij het aan? Laat het ons weten in de Radio 2-app.
1: Win-win. Radio 2.

0: Want daar moet je echt niet mee afkomen nu, hè? Zo lepeltjesgewijs in.
1: Oeh, nee. Echt, ga zo ver mogelijk.
0: Weg, alsjeblieft. Ja.
1: Liefst in een andere kamer.
0: Ik heb warm genoeg, ik plak genoeg, jongens.
2: Win-win. Wat zit erin?
0: Wat ik tot nu toe al heb begrepen, Caroline, van muggenproducten, is dat die met date werken het beste, maar ze zijn ook het minst gezond. Voor gewoon op je terras hier in België, of waar muggen lastig kunnen zijn, maar niet gevaarlijk, gebruik andere producten zoals citrodiol of citronella.
1: Ja, wel, citronella. Ja, soms wel, soms niet. Ja. Maar er zijn dus mensen, zoals Bart Nelissen, die een volstrekt biologisch middel gebruiken. Hm? Een partner die muggen meer aantrekt.
0: Ik heb er ook zo een. Fantastisch.
1: Ah ja?
0: Ja, dat is waar. Mijn man staat altijd vol.
1: Dus die is nog lekkerder dan jouw enkels.
0: Zeker weten. Ja, dat kan ik alleen maar bevestigen eigenlijk.
1: Ja. Nu, voor muggen in huis sturen luisteraars ook vaak zo. Hè, horen, muggennetten, ventilators. Fantastisch. Hmm. Maar ook kruidnagel, zakje lavendel, bladeren van de notenboom. Hè, zo van die echte huistuin- en keukenmiddeltjes.
0: Maar werken die ook?
1: Nee. Testaankoop zegt van niets. Ze hebben dat getest. Dat blijkt ook echt wetenschappelijk bewezen, breder. Weet je, als het werkt voor jou, doe hè. Maar als je naar gebieden gaat waar gevaarlijkere muggen zitten, ik zou het niet doen.
0: Nee, waar je eeuwig ziek van kan worden.
1: Ja, voilà.
0: Leen Jansen stuurt ons Vix een beetje achter de oren, aan de enkels en aan de polsen. Dus...
1: Ja, het schijnt dat het goed is om muggen beter te verzachten, Vix. Okay. Maar volgens onderzoek ja,
0: werkt het dus niet.
1: Maar zij die beweren van wel... Goed, ik wil het zelf ook wel eens uitproberen. Ik sta er open voor.
0: Johnny uit Zwevegem heeft een notenboom. En hij zegt sinds die hier staat, nooit geen muggen meer.
1: Ah, notenboom. Zie, notenbladeren.
0: Notenbladeren.
1: Allee, allemaal planten, jongens. We hebben meer bomen nodig, dat is
0: het
1: feit.
0: Maar het werkt dus niet, zegt Tess Tankop, voor de muggen.
1: Die blaadjes op je tafel leggen werken niet. Of, misschien als ze aan de boom hangen, misschien wel. Ja,
0: misschien wel. Okay. Ja. Als ze nog geworteld zijn, dat het dan wel werkt. Jana stuurt ons dat ze thuis een biologische antimuggenspray heeft. Is dat gezond?
1: Een biologische... Wel, dat is een spray, meestal met citriodiol. En die citriodiol, dat is eigenlijk een natuurlijke stof dat uit Eucalyptus citrodiora wordt gewonnen. Mm-hmm. Maar eigenlijk wordt die meestal synthetisch nagemaakt. Maar zelfs al is die natuurlijk, is dat nog niet gezond. Sorry. Citriodiol is en blijft een biocide, een bestrijdingsmiddel. Het is niet gezond.
0: Maar ja, ik zie toch soms van die sprays en daar staat dan open met natuurlijk staat daarbij.
1: Ja.
0: Ja, daar staat dan een lavendeltak of een citroen op. Dan denk ik, ja.
1: Ja, wel, ik botste online ook, want ik was aan het opzoeken. Ik botste ook op zo van die sprays, natuurlijk. En ik dacht, ah, dus die moet ik hebben. En toen zei Laura van Testaankoop mij dit.
3: Dat is verboden, want het gaat om muggenbestrijdingsproducten. En alles wat erop kan wijzen dat dat gezond zou zijn, of dat zelfs maar doet insinueren, is eigenlijk verboden. Want dit zijn geen gezonde producten.
0: Ja. Oké. Dat is duidelijk, het is verboden. Christine zegt in de Radio 2 app, ik gebruik eenvoudige eau de cologne en spray dit over mijn huid. En dat houdt de muggen enigszins weg en het ruikt ook fris. Ik spray het ook over het beddengoed. S'nachts, Bart zit s'avonds alweer op zijn terras met een citronella kaars, maar vraagt zich af of dat wel echt werkt.
1: Kaarsen zeker niet. Dat is heel vluchtig, citronella. Dat heeft Testaankoop ook bevestigd. Er zitten af en toe wel oké citronella sprays tussen, maar vaak werken die ook echt niet straf genoeg. En zeker niet in een kaars. Professor Jan Tietgat is ook geen fan van die kaarsen. Hij zegt, je ademt die verbrande olie dan ook nog eens in.
0: Ja.
1: En het werkt gewoon echt niet.
0: Bjorn zegt, ik ben pas aantrekkelijk geworden voor muggen sinds ik meer alcohol drink. Ik heb vroeger echt nooit gestoken. Sinds ik alcohol drink ben ik blijkbaar een doelwit van muggen. Laat dat een extra reden zijn om te drinken met mate.
2: Dus Caroline, wat zit erin?
1: Ja, in die sprays en rollers dus vooral chemische stoffen, Xavier. Waarvan we zelfs niet eens precies weten wat precies. Maar wel veilig als je ze binnen Europa koopt. En als je goed de bijsluiter volgt. Maar zijn ze gezond? Nee, ze zijn niet gezond. En ze brengen ook risico's met zich mee. Date en citrodriol werken het best, maar zijn het meest risicovol. Zeker date. Gebruik dat echt als je met dodelijke muggen te maken hebt. En niet langer dan 3 weken. En niet geloven dat muggensprays of rollers gezond zijn. Of gezonder met natuurlijk of bio op, echt. Dus spray of rol wijs en met maten.
0: Ja, of blijf...
1: Maten, met mate.
0: Met mate, of blijf...
1: Met maten ook, ja.
0: Of blijf gewoon binnen. We mogen niks meer. We mogen niks meer.
1: We mogen niks meer. Ja, weet je, een lief met lekker bloed.
0: Ja, dat. Ja, dat is wel echt de beste, de allerbeste tip.
1: Voilà.
0: Giet er ook nog eens een fles wijn in, dan komen die, dan komen die muggen echt als een gek.
1: Perfect.
0: Op je partner. Dankjewel, Caroline.
1: Alsjeblieft.
0: En tot na de zomer, hè.
1: Tot na de zomer.
0: Ja, want dit is de laatste week van Win-Win op de radio. Ja. Hoor je jou wel de hele zomer op zaterdag, hè, met Camping Caroline?
1: Ja, s'morgens Camping Caroline, ja.
0: Op zaterdag van 8 tot 11.
1: 8 tot 11, klopt. Ruben mag ook op congé, op sportcongé.
0: Op sportcongé, weekwatchers op congé. Heb je leuke gasten op je...
1: Heel leuke gasten.
0: Ja.
1: Maar echt, ja, we beginnen met Kelly Pfaff, we gaan naar Tom Bonen, Karel Meesters, Elisabeth Lucie Baten, Luc Appermond komt langs. Oh. Ja, het wordt echt heel fijn.
0: Elke zaterdag van 8 tot 11, de hele zomer lang, Camping Caroline op jouw radio. En na de zomer maakt ze gewoon al onze dromen weer kapot hier in Win-Win.
1: Met plezier.

0: DJ Licious en Milo in Forever Young. Ja, was het maar zo. Waren we maar eeuwig jong. Ach ja, dromen mag. Na het nieuws uit jouw buurt heb ik een vraag voor B-Post. En het antwoord krijgen we ook.
1: 4 dagen. 4 tips. 4 reisbestemmingen.
2: 4. 4. De vakantie. En ga op reis met Goeiemorgen Morgen. We verstoppen elke dag
1: 4
2: tips in de show die je naar een vakantiebestemming leiden. Als jij die kan raden, maak je kans op een mooi budget voor een vliegreis vanop Brussels Airport.
1: En vrijdag vieren we 4 keer.
2: Dan spelen de 4 winnaars de ultieme finale tijdens onze live-uitzending op de luchthaven. Word jij de grote winnaar, dan verviervoudigen wij jouw vliegbudget. En kan jij het hele gezin meenemen.
3: Deze week op Radio
1: 2.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Wow.
4: Op sunweb.be.
6: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
7: Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
8: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
9: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
8: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
9: Ah ja, oké, maar waar?
8: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
9: Oef.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Bijna 9:30, goedemorgen 14, nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen sinds vanmorgen geen operaties uitgevoerd worden. Dat schrijft het laatste nieuws en is ons bevestigd. Omdat een centrale server in Parijs oververhit is, ligt het elektronische patiëntendossier van het ziekenhuis uit. Iedereen wordt nu verwittigd. Woordvoerder Josse Abrahams.
1: Mensen zullen verwittigd worden ook. We gaan die op een ander moment plannen of zo snel mogelijk plannen, afhankelijk van de urgentie natuurlijk. Dringende operaties en ingrepen kunnen natuurlijk wel nog doorgaan. Maar we hebben ons nu wel laten afkoppelen van onder een 12 en mug, waardoor de aanvoer van urgente patiënten niet meer gebeurt naar AZ Sint-Lucas.
0: De consultaties en de medische beeldvorming kunnen wel blijven werken. Hoe lang het systeem zal uitleggen, dat is nog niet duidelijk. Denderleeuw gaat samen met buurgemeente Liedekerke in Vlaams-Brabant een huisartsennoodpost oprichten. Daar zullen inwoners die geen vaste huisarts hebben 2,5 dagen per week op consultatie kunnen. Zowel Denderleeuw als Liedekerke hebben huisartsen tekort. Denderleeuw bijvoorbeeld heeft 14 huisartsen voor ruim 21.000 inwoners. En dat is volgens de overheid te weinig, burgemeester Jo Fonck.
2: Het is de bedoeling dat enkel mensen gaan die nog geen huisarts hebben. Dus we worden geconfronteerd met een dalend aantal huisartsen, een aantal mensen die op pensioen gaan, geen nieuwe opvolgers. Wij gaan het doen in een woon- en zorgcentrum, omdat daar een ruimte beschikbaar is. En daar gaan dus huisartsen en verplegers beschikbaar zijn. We hebben natuurlijk veel liever dat huisartsen zich komen vestigen in de beide gemeenten en dat die noodpost overbodig wordt.
0: De huisartsennoodpost zou in oktober opengaan. Drie Gentse sportorganisaties krijgen voor de komende 3 jaar een subsidie van de stad van bijna 2 miljoen euro. Het gaat om de voetbalvereniging KA Gent Foundation, Gent Basketball en Sport Around. De drie krijgen ook elk een buurtsporthal als uitvalsbasis van waaruit ze hun aanbod kunnen uitbreiden in de buurt. De bedoeling is vooral om kwetsbare kinderen en jongeren samen te laten sporten. En de gouverneur van Oost-Vlaanderen wil de kermiskoersen nieuw leven inblazen. Dat aantal is het voorbije jaar sterk gedaald. Gouverneur Carina van Kouter wil dat op 2 manieren veranderen.
3: Vandaar ook dat we in dit najaar samen met de federaties, alle lokale besturen, samen met de politiezones zullen uitnodigen. Want vaak vraagt men zich af, hoe organiseren we een wedstrijd? Wel, daar zullen we de handvaten reiken. Ook de zorg rond de signaalgevers. Ook daar werken we aan een gestandaardiseerde opleiding die we gaan verdelen over de verschillende zones, politiezones, om vrijwilligers op te leiden tot signaalgever.
0: Opnieuw veel zon vandaag, erg warm vandaag, maxima tot 38 graden. Morgen kan het nog heter worden met temperaturen tot 40 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen lees je natuurlijk de hele dag in de app van VRT Nieuws.
4: Oh, hajo, hoe is het op de weg?
5: Verschrikkelijk.
4: Oei, ja, ik zie het, ja.
5: Er is echt heel wat ongevallen gebeurd, ja. Op de E17 bijvoorbeeld van Kortrijk naar Gent, ongeval in Deerlijk. Er zijn 2 rijstroken dicht nu. Het is 1 uur aanschuiven vanaf Kortrijk-Oost. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog ongeveer 1 uur. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Hoera, daar is de weg wel vrij. Maar er is wel nog hinder door een defect voertuig in Antwerpen-Zuid. Richting Antwerpen-Haven dan. Op die ring, dat is de R2 eigenlijk, sta je nog een klein 1/2 uur aan te schuiven van Beveren tot in de Thijsmanstunnel, maar daar is de weg ook weer vrijgemaakt, zie ik. Daardoor nog extra lang aanschuiven naar Antwerpen, onder meer op de E19 vanaf Kontigen, 10 minuten, een kwartier vanaf Wilrijk op de A12 en nog bijna 1 uur vanaf Haasdonk op de E17. Verder ook een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost en 20 minuten vanaf Massenhoven. De N16 naar Willebroek gaat ook niet vlot. 25 minuten erbij tellen aan de werken in Temse en dan nog eens verderop 20 minuten bij Bornem. Naar Brussel, wat hebben we daar nog? Files van een kwartier vanaf Aalst, vanaf Everberg en vanaf Jezuseik en wel 20 minuten vanaf Peuty. Dat heeft te maken met een ongeval op de binnenring rond Brussel in Diegem. Er staat een 1/2 uur file helemaal vanaf Groot-Bijgaarde al. Op de buitenring nog 20 minuten bumperen van Waterloo tot Tervuren en jawel, op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten. Goed, dat moet iedereen.
4: Ja, zeker in dit weer. Hopelijk werkt de airco, jongens.
6: Win-win. Xavier Taverne.

0: Ava Max en Kings and Queens. De mailbox van Win-Win die staat open voor al jouw vragen, opmerkingen en suggesties. Dat is winwin@radio2.be. En soms krijgen we daar wel heel erg specifieke vragen binnen. Van Christine van Damme uit Menen bijvoorbeeld. Zij had ons, of heeft ons een mail gestuurd over de pakjesautomaat van Bpost in haar straat. De pakjesautomaat is recent vervangen door een gloednieuw exemplaar. Maar dat is een probleem.
1: Ik vrees eigenlijk om daar een pakje te laten leveren. Want ik heb vastgesteld, als ik zo bij die automaat sta en ik reik met mijn handen naar boven, dat ik enkel tot aan de onderste rand van de pakjesautomaat raak. Als er hier voor mij een pakje geleverd wordt, dan kan ik het niet uithalen.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, Christine is 1,60 meter. Dat is nu ook weer niet zo klein. Maar ze kan dus niet bij elk vakje van de pakjesautomaat van Bpost, omdat die te groot is. Ja, we hebben de vraag ook eens voorgelegd op onze Facebookpagina, de Facebookpagina van Win-Win. Kan jij ook zo bij sommige dingen niet aan? Kelly neemt bij elk supermarktbezoek haar persoonlijke assistent van 1,80 meter mee. Ik neem aan dat dat een partner is van Kelly, want alleen zou het dan blijkbaar wat moeilijker zijn. Hilde Baten zegt dat ze bijna bij elk bezoek in de supermarkt aan iemand moet vragen om haar te helpen, omdat ze op die bovenste schappen niet kan pakken wat ze wil. Gunter de Rijk stuurt ons dat ongeveer in 1 op de 3 winkelbeurten in een grote supermarkt hij de vraag krijgt: meneer, zou je dat eens van het bovenste rek willen nemen voor mij? Zelf heeft hij er geen last van, maar hij merkt toch dat het voor sommige mensen een uitdaging is. Maar Morina de Wulf die lost het op door gewoon niet te kopen waar ze niet bij kan. Als er iets is in de winkel waar ik niet aan kan, dan koop ik het niet. Bijvoorbeeld kleding krijg ik zelfs niet van de haken waar het aan hangt. Spijtig, zegt ze, maar dan ga ik gewoon ergens anders. En Tine Meerbergen kan ook vaak niet aan de dingen in de winkel, maar dat is niet erg. Dan vraag ik een liefst knappe mannelijke medeshopper of winkelmedewerker om even te helpen, stuurt Tine. Kijk, het kan misschien ook nog de manier zijn om aan een goed lief te geraken. Maar ja, de pakjesautomaat van Bpost in Menen, daar begon het dus mee met het verhaal van Christine van Damme, die daar niks durft laten leveren, omdat ze weet dat ze, als die in het bovenste vakje geleverd worden, ze er simpelweg niet bij kan. We hebben ook Bpost om een reactie gevraagd. Dat is voor zometeen.
2: Radio 2.

0: En dat was Aaron Blommaert. En nu hier... Harald Scheerling van onze redactie. Want we hadden net het verhaal van de pakjesautomaat van Christine in Menen. Mm-hmm. Christine die is bang om daar iets te laten leveren. Omdat ze denkt, ja, goh, ik kan waarschijnlijk niet aan de bovenste rij daarvan. Ze is 1,60 meter groot. En ze kan niet aan elk compartiment. Hoe kan dat?
1: Ja, wel, het is dat. We hebben die vraag ook eens voorgelegd aan Bpost. Mm-hmm. Dus ik ga het een beetje proberen samenvatten, het verhaal van Christine. Het is een specifieke situatie, zeggen ze bij Bpost. Bijvoorbeeld die B-box

0: Dat is die automaat, trouwens. Die staat op een, moet ik dat zeggen, een aflopend stuk grond. Mm-hmm. Dus je ziet het ook achter jou staan als je me kijkt op VRT1 en op VRT Max. Mm-hmm. Daar is daar een betonnen sokkel geplaatst onder die B-box, zodat het een beetje waterpas kan staan. Dat is wel nodig, blijkbaar natuurlijk. Hè. En daarom, waarschijnlijk door die sokkel, lukt het haar niet om aan dat bovenste rek te geraken. Ja. Ze willen wel bekijken of die sokkel misschien nog een beetje kan uitgebreid worden, zodat Christine in de toekomst dat dus wel zou kunnen doen.
1: Ja. Maar zijn er dan richtlijnen bij B-box voor die automaten? Is er een soort van maximale hoogte, of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, er is een soort van maximale hoogte blijkbaar. Dat is 1,70 meter. En dus gaan ze ervan uit, als je 1,60 meter bent, mm-hmm. dan wil dat zeggen dat als je je arm strekt, om het plastisch uit te drukken, kan je daar ook nog wel aan van boven. Dus in principe kan je het pakje uit het hoogste compartiment ook nemen. Blijkbaar waren de oudere automaten ook 2 centimeter hoger. Nu, dat gaat het verschil misschien niet maken, maar ze zijn kleiner geworden, laten ze ons weten, of minder hoog. En ze zeggen ook van, ja, los daarvan zijn er ook wel alternatieven. Ze zeggen bijvoorbeeld, als je een pakje laat leveren, je kiest een automaat, maar dan kan je ook wel kiezen een specifieke automaat natuurlijk, van waar dat moet gebeuren. Dat je de situatie kent, bijvoorbeeld in Lauwe, denk ik, hè, waar Christine woont. Mm-hmm. Er zijn er meerdere, net als in bijna elke gemeente, zeggen ze bij B-post, zijn er bijna 3000. Dus eigenlijk zeggen ze, pas je keuze misschien een beetje aan in functie van wat je weet, wat haalbaar is voor jou.
1: Oké, goed. Dus ze proberen er wel iets aan te doen. Mm. Dit gaat om iemand van 1,60 meter.
0: Niet overdrijven.
1: Ja, sorry. Ja. Dat zet je wel aan het denken natuurlijk. Ja. Want mensen bijvoorbeeld die dwerggroei hebben, of mensen in een rolstoel, kan me voorstellen dat die ook niet overal aan alle compartimenten geraken. Hè. Kan elke Vlaming wel even makkelijk gebruik maken van die pakjesautomaten bij B-post?
0: Ja, wel. Als je niet wil gaan voor de klassieke deur-aan-deur levering, zeggen ze bij B-post, dan kan je kiezen voor bijvoorbeeld ook bemande afhaalpunten. Laten we zeggen, de krantenwinkel of zo, denk ik. Hè. Of winkels die een postpunt zijn. Hè. Er zijn postkantoren natuurlijk, daar kan je dat laten leveren. Dus daar ga ik ervan uit, als je in een postkantoor er hopelijk bijvoorbeeld met een rolstoel vlot binnen geraakt, dan moet dat allemaal haalbaar zijn. Pakjespunten, er zijn pakjespunten die bemand zijn. Ik denk dat ze daar vooral naar verwijzen van, die automaten, als dat in jouw situatie geen goede optie is, weet dan dat er ook heel veel plekken zijn waar mensen fysiek aanwezig zijn om jou gewoon te helpen. Hè.
1: Ja, want je kan inderdaad volgens mij ook in de app laten aangeven als een pakje geleverd wordt, waar je dat wil laten geleverd hebben, als het met B-post
0: doet. Ja, voilà, klopt. Ja,
1: Christine schrijft ons zelf ook nog in de mail, je kan ook niet kiezen in welk vakje van een pakjesautomaat je het pakje laat leveren.
0: Nee.
1: Bijvoorbeeld de middenste rij, bijvoorbeeld, zou makkelijker zijn. Ja. Waarom gaat dat niet eigenlijk bij B-post?
0: Ja, nee, blijkbaar hebben we dat ook nagevraagd. Ze zeggen, het klopt dat je dat niet kan kiezen. Dat komt omdat ze niet permanent kunnen garanderen dat dat kluisje ook vrij zal zijn op het moment dat de postbode ze aan het vullen is. Dus dat ligt daar
1: natuurlijk.
0: Een paar dagen. Ja. Dus je moet een beetje, je weet niet op voorhand, je ziet dat wel, dat is vrij, maar er is tijd tussen het moment dat het verstuurd wordt en geleverd wordt. Mm-hmm. Dus op dat moment kan het misschien niet meer vrij zijn.
1: Ja, want het is een beetje inderdaad, als iemand 7 dagen wacht om dat pakje te komen halen.
0: Ja.
1: En dat zit net op een iets in het midden. Mm. Het vakje is niet vrij, daar kan je geen nieuw pakken.
0: Nee, voilà, klopt, inderdaad.
1: Oké, goed, maar dan zijn we wel weer een stuk wijzer geworden met de antwoorden van B-post. Dankjewel, Harold Scheerling van onze redactie.
2: Elke dag telt voor 2. Hey, hey.
3: Win-win.
2: VRT. Radio 2.
3: Xavier Taverne.

0: Ze gingen een jaar of 10 geleden eten in een restaurant in L.A. Daar zat ook de Franse rapper M. Pokora, jurylid bij The Voice in Frankrijk. Ze keken elkaar aan en de rest is geschiedenis. Twee kinderen later zijn ze nog altijd gelukkig samen. En het was meteen ook wel het einde van haar zangcarrière, heb ik de indruk. Want heel veel muziek heeft ze niet meer gemaakt. Christina Milian. En hoe heet het nummer nu? When You Look At Me. Anne en Daan, hallo.
1: Hallo.
0: Dag Xavier. Het is een beetje een vele laatste keren deze week eigenlijk.
2: Ja. Ja. Het radioseizoen zit er bijna op.
1: Ja, maar het nieuw breekt aan. Namelijk Radio 2 aan Zee.
2: Ja, maar Anne en ik gaan elkaar niet zien aan Zee, want we wisselen elkaar af. Maar we gaan jou ook 2 maanden niet zien.
0: Nee, dat is
1: ook Xavier.
0: Ja, ik weet het. We gaan elkaar niet zien. Maar ik kom wel eens langs.
1: Ja, dat,
2: ja, dat zei je vorig jaar ook.
1: Niet gezien.
0: Ik ben er wel geweest.
1: Niet gezien. Heb jij hem gezien?
2: Wanneer? 11 uur 's avonds, als wij er waren.
0: Nee, ik ben er echt wel geweest. Bij deze een warme oproep aan iedereen die naar Radio 2 aan Zee komt in Blankenbergen, om niet aan Daan te vragen waar Anne is en om niet aan Anne te vragen waar Daan is.
2: Vergeef ze moeite.
0: Want jullie presenteren niet samen deze zomer, hè? Jullie doen elke blok van een paar weken.
1: Ja, ja, ja, we gaan dat afwisselen, hè.
2: En toch, we zouden dat toch eens samen moeten doen.
1: Ja.
0: Hoe heeft Win-Win jullie leven veranderd? Het voorbije jaar?
1: Ah, ik heb toen jullie bezig waren over energiecontracten en ineens dus grote paniek was, dan heb ik dankzij jou en dankzij Daan...
0: Ja, Daan is ook altijd goed, hè?
1: Ja, altijd zeer goed daarin. Heb ik een vast contract afgesloten.
0: Ja. Je hebt er nog één te pakken gekregen, net voor de
1: Ja, 2 dagen ervoor.
0: Goed.
2: En ik ben volop op dit moment ruzie aan het maken met een internetleverancier. En ik weet nu dat ik een recht heb op een compensatie. Hè,
1: ja, alleen als het 8 uur onderbroken is.
2: Ja,
1: hè.
2: Maar daar
1: ik
2: maak
1: heb ook al gebeld, het is bij dezelfde. Hè.
2: Ja, maar dan is het zo, een uur wel, een half uur niet.
1: Ah ja, maar
2: dan
1: dat telt niet.
2: En dan zeggen ze, ja, maar dan maak ik van mijn oren. Hè. En dan bel ik en dan zeg ik, pop, ja, vloekwoord. En dan zeg ik, je gaat me hier 8 uur compensatie geven, hè, mevrouw. En dan blijf ik doordammen, ik heb het gekregen. Hè.
1: Echt?
2: Ja, 2 maanden geleden 10 euro teruggehad.
0: Maar... Oh,
2: ja.
1: Ook meer doen dan.
2: Ja, je moet bellen.
0: Nee, jij moet niet meer van je oren maken.
1: Nee, ik
0: denk niet dat dat een les is.
1: Nee, ik durf dat niet.
0: Nee. Maar goed, blij dat we jullie leven ook een beetje beter hebben kunnen maken. Jullie zijn nog mondiger geworden. Het was misschien niet helemaal de bedoeling bij jullie, maar toch blij dat jullie nog mondiger zijn geworden. Morgen de laatste aflevering van het radioseizoen van Win-Win. Hoe hebben we jouw leven wat beter gemaakt afgelopen jaar? Laat het ons weten op win-win@radio2.be of in de app. En dat zetten we morgen mooi op een rij.

Michael Stambello en Maniac. Zometeen Ann en Daan op je radio. Profiteert ervan, mannetjes, zijn de laatste. Morgen nog één keer en dan zit het seizoen erop.

0: Wat valt er nu op mijn dak? Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij? Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
1: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
2: Kidnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredelen. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredelen. Meer info op kidnetvoorouders.be.
3: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
4: Nog tot dinsdag 40% korting op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Droog, droger, droogst. Zo gaat u een tuin of terrasplanten eruit zien. Ook zij kreunen onder de hitte. Tussen 10 en 11 redden wij je tuin. Samen met Angelo. Elke dag. De tuinspecialist. Radio
7: 2. Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het KMI geeft morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er plaatselijk tot 40 graden worden. Er wordt aangeraden om extra te drinken, veel te rusten, in koele ruimtes te blijven en zoveel mogelijk de zon te vermijden. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel om 2 uur vanmiddag samen, maar er volgen niet noodzakelijk extra maatregelen, zegt de gouverneur Jos Landmeters.
8: Het is niet dat we maatregelen gaan nemen. Het is nog altijd aan zowel de individuen als aan de organisatoren, bijvoorbeeld aan scholen, om bepaalde maatregelen te nemen. Wij maken de mensen alleen attent op bepaalde zaken, maar we gaan wel kijken of onze hulpdiensten klaarstaan om overal tussen te komen, moest het nodig zijn. En wanneer dat men bewust risico's gaat nemen, bijvoorbeeld grote organisaties, sportorganisaties die alsnog zouden doorgaan, dat we dan zouden kunnen optreden.
7: Ziekenhuizen staan klaar om extra patiënten op te vangen nu de hitte naar een piek gaat. Ook de afgelopen dagen was het al extra druk op de spoed van het Jessa ziekenhuis in Hasselt, zegt spoedarts Gibor.
9: Veel met warmte gerelateerde problemen, maar ook de dagelijkse zaken die we anders op spoedgevallen zien, blijven ook verder komen. Dus de warmte zorgt wel voor extra drukte. Er zijn toch mensen die zich een beetje overschatten en die dan toch gaan fietsen of wandelen of lopen en die dan er niet goed van worden. Maar vooral, ja, we zien oudere mensen en mensen met chronische luchtwegaandoeningen die het nu toch wel extra zwaar hebben en problemen krijgen.
7: Er loopt een onderzoek naar de politiezone Rivierenland uit de regio Mechelen. Die zou jobstudenten taken hebben gegeven die ze helemaal niet mogen doen. Dat staat in de Morgen. Jobstudenten bij de politie zouden toegang hebben gekregen tot privégegevens in politiedatabanken en tot camerasystemen en ze zouden zelfs pv's hebben gemaakt. Maar dat is strafbaar. Volgens de politiewaakhond COC is het de eerste keer dat er voor zulke feiten een onderzoek loopt tegen een politiezone. En in de Franse badplaats Biarritz is gisteren een vrouw overleden toen een enorm brokstuk van een klif naar beneden stortte. De vrouw was aan het duiken en ze raakte bedolven onder het puin. Vanmorgen is de zoekactie naar een tweede vermiste duiker hervat. Biarritz ligt aan de Atlantische Oceaan, dicht bij de Spaanse grens. Toen de rots van ongeveer 2000 vierkante meter naar beneden viel, waren er veel mensen aan het zwemmen. Opnieuw extreem warm met veel zon vandaag, tot 38 graden in de grote steden, aan zee 25. Morgen kan het 40 graden worden in het binnenland. Er is code rood in Limburg en Luik. Zaterdag kans op onweer in het westen en nog tot 39 graden. Zondag begint de temperatuur te zakken naar maximaal nog altijd 30 graden met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Code rood in Limburg morgen. Ik denk dat ik in een hangmat in de tuin moet gaan liggen. Ik denk niet dat ik mag komen werken morgen aan. Dat
11: denk ik ook, ja.
10: Ja, dat kunnen we niet maken. Hè. 130 kilometer file op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Sprake van een brandend voertuig ter hoogte van het parkeerterrein in Oekene. Of was het nu Oekene? Oekene.
11: Oekene.
10: Oekene. Daar is wat vertraging. Ja, sorry jongens. Op de E313 naar Hasselt, 10 minuten vertragen tussen Geel-Oost en Te Senderlo. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je bijna drie kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. In Antwerpen-Zuid dan weer hinder door een defect voertuig. Richting Antwerpen-Haven een kwartier file bij Beveren of van Beveren tot de Tijsmanstunnel. Daar zijn alle rijstroken wel weer opengemaakt. Files naar Antwerpen, maar jongens, zo druk. Op de E17 een half uur vanaf Haasdonk. Op de E34 een half uur vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de A12 10 minuten bij Aartselaar, daar staat een defect voertuig. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten erbij vanaf Afligem. Op de E19 een kwartier vanaf Peuty. Op de E411 10 minuten vertraging vanaf Jezuseik. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring ook 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op de Brusselse kleine ring richting Zuid een kwartier langzamer van Koekelberg tot Kruidtuin. Daar staat een defecte auto, veel defecte auto's. En op andere plaatsen, als die er zijn, zijn er alleen kleinere vertragingen.
3: Radio 2. Radio 2, Anne en Daan.
5: Anne Rijmen en Daan Mazet.
6: Het wordt te warm. Ik kan door de hitte niet meer.
10: Te warm om te spreken vandaag.
6: Te warm om te spreken. Ik wou zeggen, hoe maak je je tuin tropical hitte palmboomproof?
10: Speel gewoon muziek.
6: Ja, oké.

0: Nathaniel Rateliff en The Night Sweats en I Need Never Get Old. The Night Sweats, zo zouden we allemaal heten, mochten we een bandnaam zoeken. Hè?
1: Oh ja, dat is een hele goede omschrijving.
0: Ja, The Night Sweats.
1: Ik was gisteravond nog laat op pad in Genk, waar ik woon. Heel veel volk nog op straat viel mij op. Dus mensen komen echt 's avonds laat buiten. Het was nog altijd dat je denkt, zo, het was richting middernacht aan het gaan, dat je denkt van, ah ja, nu gaat het een beetje afkoelen. Maar nee, het is nog altijd zo warm.
0: Het leef, ja.
1: Heel raar. Ook vanochtend, je staat op en je denkt, hé,
0: ja.
1: Hoe kan dit?
0: Ja, hoe kan dit? Dat is echt waar. Je was gisteravond nog laat op pad. Want je bent gisteren eigenlijk ontvoerd door je beste vrienden en je wist van niks. Ah ja, anders kon je ontvoerd zijn.
1: Ja, nee.
0: Wat is er gebeurd?
1: Ja, als je gaat trouwen, dan is het vrijgezellentijd, hè. Dus ja, gisteren stonden ineens 5, 6, 7, 8 kameraden aan mijn deur. En ik wist echt van niks. Dus ja, heel fijn, zijn iets gaan eten. Ze weten dat ik niet van te veel gedoe hou, zo opdrachten en zo, vind ik allemaal zeik. Dus ze hebben gewoon naar een goed restaurant gegaan.
0: Okay.
1: En hebben daarna een goed glas gedronken. En het was heel gezellig, het was heel fijn. Dus ja, het is laat geworden. Zeker als de wekker om 5 uur afloopt, maar...
0: Het is pijnlijk, hè?
1: Ja, maar kijk, voor vrienden heb je dat over, hè, Anne? Jij zou dat toch ook voor mij over hebben?
0: Ik ben er nu over aan het nadenken.
1: Met een mond vol tanden, dat gebeurt niet vaak.
0: Waarschijnlijk wel. Maar omdat jij zo'n fijne avond hebt gehad met jouw beste vrienden, ik was daar blijkbaar niet bij en hebben ze mij vergeten te
1: mailen. Dat is alleen mannen, hè, Anne.
0: Heb ik nu, ik kan goed mijn mannetje staan, heb ik nu voor jou jouw favoriete zomerplaat, Daan? WRT Radio 2.
1: Het is onze favoriete zomerplaat aan. Hey!
0: Hier is Lisa Lewis met Zon, Zee en Strand.
1: Het gaat nog een beetje warmer worden.

0: Daan, je had gisteren jouw vrijgezellenparty.
1: Ja, party, ja.
0: Ja, de party gaat vandaag lekker verder, hoor.
1: Oh, mannetjes, wat een feestplaten toch. Lisa Lewis en Milk Inc.
0: Ja.
1: Man.
0: Gaat lekker. Ja.
1: Ja, gaat lekker. Zeg... Zo lekker dat ik de draad even kwijt was. We gaan het over de temperatuur nog eens hebben. We gaan niet zagen, maar bon, we weten het. Het is warm, het is heet. Europa kreunt onder de hitte. Niet alleen jij, ook de oudere mensen, de kindjes, de zwangere vrouwen, de dakwerkers, de mensen die de airco's moeten plaatsen overal. Iedereen zonder airco die kreunt op dit moment.
0: Ja, ook de tuin, de terrasplanten, de dieren, die zijn ook allemaal af. Nog even, we krijgen de melding dat we ook minder water moeten verspillen. Dus je wagen wassen lijkt mij nou niet het beste idee. Of je tuin besproeien. Doe jij dat?
1: Ja, de plantjes die ik heb geplant, die krijgen wel wat extra water. Maar het is niet dat ik mijn gras aan het sproeien ben op dit moment.
0: Nee.
1: Toevallig 2-3 weken geleden hebben wij zo'n 5 nieuwe planten geplant. En wat moestuinplantjes. Dus ja, dat zijn jonge dingen. Dus die hebben wel... ik vind dat een soort therapie. Elke avond ga ik zo de tuin eens rond met de tuinslang. Dan is het ook lekker fris. Allee, tot 2 geleden. Want ja, nu is het s'avonds ook broeierig heet. Maar bon, rondje in de tuin dan.
0: Ja, misschien moeten we allemaal maar wat cactussen en palmbomen in de tuin beginnen planten. Want die kunnen goed tegen de droogte. Tuinplanten of zo, want dat is op lange termijn toch efficiënter?
1: Ja, want die klimaatverandering die gaat ook niet meer zomaar verdwijnen, vrees ik. Misschien zelfs nooit meer. Dus als je nieuwe planten in de grond steekt, dan kan je misschien inderdaad maar beter zorgen dat ze tegen warm en droog weer kunnen. Bijvoorbeeld, ik heb op ons terras hebben wij zo'n hele mooie oleander staan. Ken je dat? Zo'n soort zuid...
0: Met fuchsia blaadjes aan?
1: Daar heb je verschillende kleuren in.
0: Oké. Okay,
1: ja. Maar die heeft wel veel water nodig, is mij altijd gezegd. Prachtige plant. Heel zuiders, maar dus... Ja, water nodig. Dus ja, is dat dan zo slim om die te zetten? Ik vrees ervoor.
0: Ja, midden in de hittegolf misschien wel een goede vraag. Hoe maak jij je tuin hittebestendig? Je mag je tips altijd delen in de app van Radio 2.

0: Pink and Never Gonna Not Dance Again. Linda vraagt in de Radio 2-app, weten jullie wanneer het eens zou regenen?
1: Over een jaar of zes maanden en drie dagen zou het nog eens gaan regenen.
0: Ja, dan.
2: Amai, dat zijn veel sloten.
3: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
4: Nu, op VRT Max.
5: Als de muren konden praten.
4: Een podcast van Radio 2.
6: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
4: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
7: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
4: Maureen van Herbergen en Sieg.
8: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
4: Jelle Kleimans.
9: Ik heb twee douches naast elkaar.
10: Je woont alleen.
9: Ja, ik weet.
4: Tanja Dexters.
11: Hier is altijd een hele chille sfeer.
4: En Peter van den Bent.
12: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
4: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
13: Hey, zin in een nieuwe keuken?
14: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
15: Grando, grando, grando.
16: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
17: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Dus vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
18: Ze zijn terug.
19: En de tekstje nog.
13: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
18: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
2: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
18: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Info, zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Ziekenfondsen. Wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
8: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering raakt.
5: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
8: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
12: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
5: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
11: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
7: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: ABBA en Super Trooper.
1: Ja, Super Trooper, het is ook super warm. En hoe kan je je tuin daartegen wapenen? Dat zoeken wij vandaag uit in Annendaan. Liever, amai, we hebben allebei last van de warmte.
0: Ja, ja.
1: Zijn er planten die beter tegen de hitte kunnen, omdat het waarschijnlijk de komende zomers nog vaker warm gaat zijn? Hè? Moeten we op zoek naar meer mediterraanse planten op termijn voor onze tuinen of terrassen? Tips van de groene vinkers onder onze luisteraars stromen binnen in de app van Radio 2.
0: Ja, ook veel foto's in de app, dat is heel leuk. Guido schrijft, ik heb de Provence in de tuin. Veel lavendel zien we op de foto. Patrick zegt, met prachtige levensechte namaakplanten en bloemen. Dat zou het voor mij zijn.
1: Ja, maar tegenwoordig, je kan daar bijna het onderscheid niet meer in zien, hè? Ja, sommige.
0: Ja, zeker. Danny plant zijn bloemen die niet tegen veel warmte kunnen in de potten, zodat hij die kan verplaatsen naar overdekte plaatsen. Zo de magrietjes die verbranden snel, zegt hij, en zo kan ik dat tegengaan. Enkel de hortensias die staan daar onder de parasol. En de tomatenplanten, tomaten, staan ook in de grote potten die hij kan verplaatsen.
1: Ja, en dan hebben we Luc ook, die zegt, wij zijn al in de tropen. Wij zijn voorzien van een palmboom en een bananenboom. En hij heeft er ook een foto van gestuurd. Echt een joekel van een bananenboom die in de tuin staat. Ja, die zal wel tegen de warmte kunnen, denk ik dan.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Hoop ik toch?
0: Ja, Katrien heeft haar bloemetjes op haar terras aangepast. Dag Katrien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Maar ik heb al aan enkele jaren de plantjes of de bloemen uitgekozen die weinig water nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld Afrikaantjes, maar ik ken daar niet zo goed de Latijnse namen van.
0: Ja.
2: Of middagzon is ook een soort vetplant met een bloempje die eigenlijk weinig water nodig heeft.
1: Middagzon zeg je, en dat is een
2: ja.
1: plant. Wacht, we gaan hier een keer googlen. Ah, dat is mooi, ja.
2: Ja, het is heel mooi en
1: hoe
2: verschillende kleuren.
1: Ja, hoe ziet het eruit? Een vetplantje met bloemetjes op? Ja.
2: Inderdaad, ja.
1: De Gazania sp staat er hier op de website.
0: Dat is dan de Latijnse naam ervan. Ah, dat is me nog wel een idee. Ja, vetplantjes. Ja,
1: oké, okay. Als er nog iemand tips heeft voor hoe je je tuin hitte en ja, droogteproof kan maken.
0: Ja, dat is het eigenlijk.
1: Ja, als je, stel dat het zo over 10 jaar verder gaat, ja, dan sta je de hele dag te sproeien op den duur.
0: Ja, dat gaat niet te doen. Dat is niet te doen.
1: Nee. Oké. Okay. Goed, zeg. Ik neem je even mee naar dag op dag, 18 jaar geleden, of bijna dag op dag, want ik ben op 3 juli... beginnen werken bij de VRT 18 jaar geleden. En ik ben toen begonnen bij de omroepsters van toen nog TV1. Ik heb toen mogen samenwerken met onder andere Gina Lisa, Evi Gruijaert, Andrea Kronenbergs, maar ook met Jasmin, de ruwe bolster die mij als jong redacteurtje heel hard getest heeft, maar daarna wel een van de liefste collega's is geworden. En ik zou maar een jaar met haar samenwerken, want het is ook vandaag precies 17 jaar geleden dat ze overleed. Daarom nog eens met heel veel liefde, Porselein. Dit is Jasmin.

0: Jasmin en Porselein, vandaag is het 17 jaar geleden dat ze overleden is. En ook vandaag werd aangekondigd dat er een musical komt. Een Vlaamse musical met de titel Porselein, met al haar nummers daarin. Vanaf het voorjaar van 2028 in Lint kan je die gaan bekijken. Het zou vier zijn geweest.
1: Ja, zeker. Op de E313 naar Hasselt heb je 35 minuten file rijden tussen Geel-Oost en de Senderlo door een ongeval op de linkerrijstrook. 10 minuten vertragen op de E403 van Kortrijk naar Brugge tussen Sint-Eloys-Winkel en het parkeerterrein in Oekenen. Komt daar door een brandend voertuig. Op de E17 naar Antwerpen tussen Deerlijk en Waregem door een ongeval is de linkerrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Files naar Antwerpen op de E17, 3 kwartier vanaf Haasdonk, op de E34 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost, op de E313 10 minuten vanaf Massenhoven en op de A12 10 minuten bij Aartselaren. Dat komt door een defect voertuig. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse, op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde, op de buitenring ook een kwartier tussen Groenendaal en Machelen, op de Brusselse kleine ring richting Zuid een kwartier langzamer van Koekelberg tot de Kruidtuin, daar staat een defecte auto, en op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Voor een paar minuten duiken we naar begin jaren 90 met One Hit Wonder Chesney Hawkes, the one and only. Maar dat waren nog eens tijden.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Midas is alles duidelijk. Zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Oh, dat komt goed uit. Want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
2: Ja, maar ik hoor het al. Dat zijn uw remblokken.
3: Ja, zit er zeker? Want het is echt...
2: Zeker uw remblokken. Maar we kijken dan meteen naar.
3: Ah, en wat kost dat ongeveer?
2: We maken eerst een offerte op. En dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
3: Ah.
4: Midas. Je kan altijd vooruit.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
6: Chesney Hawkes and the one and only. We hebben het over droogte en hitte waar we nu mee te maken hebben. En vooral de tuin. Hoe kan je je tuin daarop hitteproof maken? Veel reacties en tips in de app van Radio 2. Nicole zegt, ik ben 5 jaar geleden naar Spanje verhuisd. Ik heb veel uitgetest, maar het enige wat helpt is een irrigatiesysteem. Zo dunne buisjes en zo. Want ja, anders kan je geen 2 dagen wegblijven en dan zijn al je planten droog. Ja, dat is misschien nog wel een slimme investering voor je tuin. Ja, als het toch warmer en heter wordt de komende jaren.
7: Ja, dat is waar. Of een boom. Kunnen we daar allemaal gaan onder zitten.
8: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
4: Radio 2 Zomerhits 1000.
8: De beste zomerhits aller tijden.
4: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
8: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
9: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
14: Ik wacht op de solden, schat.
3: Ja.
15: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
16: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
17: Elke dag telt voor 2.
8: Radio 2.

0: daar zijn we toch al even aan voorbij. 1999 van Prince. Radio
1: 2. Als het over de tuin gaat, dan kloppen we graag aan bij onze tuinplanten- en bloemenexpert Angelo Dorni. Dag Angelo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Adam.
1: Hallo. Want we hebben het over de droogte. Hè. We zitten in een hittegolf. Dat heb je al gemerkt als je je neus nog maar tegen het raam houdt. En dan vragen we ons af, ja, kunnen wij de tuinen hitteproof maken? Want ik vrees dat het niet de laatste hittegolf gaat zijn.
2: Jammer genoeg niet.
1: Nee. Angelo, planten die goed tegen de droogte kunnen, wil dat dan ook zeggen dat dat planten zijn die diepe wortels hebben, zodat ze makkelijk aan grondwater kunnen komen?
2: Wel, niet per definitie. Er zijn planten die dat wel doen, maar eigenlijk zit het grondwater zo diep dat bijna op bomen en zo na heel weinig planten, vaste planten en heesters daar niet aan kunnen. Natuurlijk, hoe dieper dat je in de grond gaat, hoe vochtiger het is. Dus dat is wat dat betreft zeer goed, hè, dat planten langer wortelgestel maken, maar... Er zijn verschillende manieren voor planten om met die droogte om te gaan. Bijvoorbeeld sedum, dat kent iedereen. Van die dikke, vetplantachtige plantjes. Ja. Die hebben een dik blad. En wat gaat die plant doen? Als het warm is, slaat die daar... Ja, vocht in
1: vocht,
2: op.
1: Ja.
2: Er zijn echt verschillende manieren waarop die plant daarmee omgaat. Bijvoorbeeld, planten laten overdag tijdens hitte, en dat zie je op dagen als vandaag ook echt gebeuren, hun bladeren hangen. Mm. En dat wil daarom niet zeggen dat ze dorst hebben per se, maar ze doen dat als een soort van bescherming. Ze gaan hun poriën afsluiten, zodat ze niet extra vocht gaan verdampen. En zo kunnen ze dus die droogte doorkomen. Dus er zijn verschillende manieren voor die planten om daarmee om te gaan.
0: Ja, welke plant kan je eigenlijk best dan planten om hitteproof te zijn? Wat is je ultieme tip?
2: Ik denk dat we dan iets meer moeten kijken naar prairieplanten natuurlijk. Dat zijn bijvoorbeeld de Echinacea, de zonnehoed, die kennen we. De Salvia, Salvia nemorosa bijvoorbeeld. Nepeta, kattenkruid, Perovskia, Gaura, Verbena bonariensis. Zelfs Sanguisorba.
0: Ik weet het, Latijns gebed aan het opzeggen
1: zijn. Zet dat even op WhatsApp, ja. Zeggen ze, Angelo.
0: Ja,
2: Maar er zijn heel veel planten. Ik zou zeggen, zoek dat ook een keer uitgebreid op. Maak daar even je huiswerk over. Bijvoorbeeld rozen ook. Heel veel planten zijn beter bestand tegen de droogte dan dat we denken. Mm. Rozen, die wortelen eigenlijk vrij diep en die kunnen wel redelijk tegen droge periodes. Ja. Natuurlijk, alles wat dat in het begin, het eerste jaar dat je aanplant, dat moet regelmatig water krijgen. Daar kun je niet van uit.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar eenmaal het jaar nadien, ja, zijn heel veel planten daar wel tegen bestand dan.
1: Okay.
2: En het is juist die keuze die we moeten maken.
1: Ik kwam alleen bij cactussen en palmbomen uit voor alternatieven, maar daar hoeven we dus niet naartoe te gaan. Heel goed.
2: Zeg,
1: ik lees ook in de app van Radio 2 veel mensen die reageren. De Radio 2 luisteraar is een tuinliefhebber. Maar veel mensen zeggen, ja, wij zetten tegen de hitte planten in potten. Maar ik snap eigenlijk niet waarom. Wat is daar het nut van?
2: Ik denk ook niet dat dat de oplossing is. Maar ik kan wel ergens snappen dat je met een pot ben je mobieler. Dus je kan die plant verplaatsen. En wat ik nu meestal aanraad, mensen die heel veel in pot hebben staan, verzamel die allemaal samen. Zet die misschien ergens in de schaduw. Dat kan geen kwaad als dat echt planten zijn die veel zon nodig hebben. Op dit moment is zon gelijk aan verbranding bijna.
1: Ja.
2: Dus zet die gewoon samen, geef die regelmatig water. Dan moet je ook niet heel de tuin rond om water te kunnen geven. Even groeperen, in de schaduw zetten tot het weer ietsje afkoelt. Hè. Dat is een beetje het idee. Maar laat ons vooral focussen in de tuin op planten die wat meer tegen extreme kunnen. Dus die goed tegen droogte kunnen, maar tegelijk bijvoorbeeld ook in de winter geen probleem hebben met een beetje nattere omstandigheden ook.
1: Ja.
2: Dus
1: zeker
2: dat evenwicht zoeken is belangrijk. Mm. Zeker. Ja.
1: Zeg Angelo, wie jou volgt op Instagram weet dat jij een beetje de koning van de dahlia bent geworden. ik heb er ook van jou een aantal in mijn tuin staan. Die zijn nu volop aan het groeien. Heel mooi. Kunnen die goed tegen de zon? Moet ik die beschermen op een of andere manier? Of kunnen die goed tegen de hitte?
2: Eigenlijk valt dat heel goed mee. Een dahlia komt oorspronkelijk uit Mexico, dus dat zit wel goed. Het enige, ja, als het echt zo nu 35 en 36, 37 en meer is, dan is dat wel een klein beetje nadelig ervoor, maar het is nu nog een vrij korte periode, dus ça va wel. Het is vooral belangrijk dat je goed water geeft.
1: Ja. Wat is het beste moment om water te geven? Want dat is ook zo'n discussie, hè? 's Ochtends of 's avonds?
2: Ja, eigenlijk vanuit de tuinkennis wordt gezegd 's ochtends water geven, omdat je dan in principe...
0: Toch?
2: Ja, de bodem
0: mijn lief zegt
2: cool.
0: altijd dat dat 's avonds moet, want 's ochtends gaat het verbranden.
1: Is er de tuinexpert Angelo, hè?
0: Ja, maar die van mij denkt dat een expert is.
2: Maar ik ga even nuance brengen. Dus er wordt gezegd om dat 's ochtends te doen, omdat de bodem dan nog cool is na een afgekoelde nacht of toch zoiets. Er is minder kans op schimmels en zo, dus dat klopt allemaal wel. Maar laat ons eerlijk zijn, we hebben allemaal in de drukte van het leven heel weinig tijd om een uur of een uur en half onze tuin te beginnen water geven 's ochtends. Dus
0: uur?
2: Ik doe dat ook.
0: Maar jongens toch!
2: Maar ik heb ook geen kleine tuin. Hè. Dus dat is natuurlijk nog wel wat anders. En ik heb redelijk wat in potten staan. Maar als je redelijk wat water te geven hebt, ja, dan duurt dat wel even. Dus ja. 's avonds is echt geen probleem. En ik moet zeggen, ik doe dat al bijna heel mijn leven 's avonds. Als de zon onder is, op het gemak nog even water geven. Dan heb je nog een soort zenmomentje ook. Ja. Maar dat kan eigenlijk geen kwaad. Het droogt allemaal genoeg op en dan komt dat in orde.
1: Als Angelo dat 's avonds doet, dan kan de rest van Vlaanderen dat ook met een gerust hart doen.
0: Voilà.
1: Ook jij, Anne.
0: Ja, tuinexpert Angelo, dank je voor de tips. We kunnen aan de slag met prairieplanten. Ze kunnen goed tegen de droogte. Rozen kunnen ook goed tegen droge periodes. En begin met de planten, best na het weekend. Want anders, dan smelt je.

0: Hou mij tegen, zeg. Don't Stop Me Now van Queen. Hello.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke.
4: Moet je dansen.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad je aan om je nu vooral getijs te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
7: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas, je kan altijd vooruit. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
10: Ik hoor weer elke boodschap.
11: Oma, ik moet pipi doen.
10: Ook de kleinste.
11: Allee, oma.
9: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
13: In Libelle naar...
14: De 5 beste looks van nu.
13: In Feeling of naar...
14: De hotste adresjes in je buurt.
13: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Helemaal.
16: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
17: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Maandag weten we wie de titel Leerkracht van het jaar krijgt. Wie is die ene leerkracht die bij jou is blijven plakken? Bij luisteraar Hilde is dat haar leerkracht LO. Waarom? Hoor je zo.
18: Dag voor twee.
0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er geen operaties gebeuren. Omdat een centrale computerserver in Parijs oververhit raakte, zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Iedereen wordt nu verwittigd, zegt de woordvoerder Josse Abrahams.
19: Mensen zullen verwittigd worden ook. We gaan die op een ander moment plannen of zo snel mogelijk plannen, afhankelijk van de urgentie natuurlijk. Dringende operaties en ingrepen kunnen natuurlijk wel nog doorgaan. Maar wij hebben ons nu wel laten afkoppelen van onder een 12 en mug, waardoor de aanvoer van urgente patiënten niet meer gebeurt naar AZ Sint-Lucas.
0: Hoe lang het systeem zal uitliggen is nog niet duidelijk. Vandaag en morgen krijgen sommige leerlingen les in cinemazalen, nu het in klaslokalen veel te warm is. Dat gebeurt onder meer in de zalen van UGC in Turnhout en Lommel. Het is een leuke manier om toch nog les te krijgen aan het eind van het schooljaar, zegt UGC-manager Bert Hermans.
20: Ze kunnen de lessen gewoon geven in de filmzaal. Dat is eigenlijk nog eens leuk. Dan ben je op een andere locatie. Kan je ook op grootscherm iets projecteren. Kan je ludiek doen. Dus denk ik toch wel belangrijk dat ze de laatste dagen van het schooljaar toch nog naar school kunnen gaan.
0: Vanaf volgend academiejaar schrapt de Hogeschool Odyssee de bachelorproef en de graduaatsproef bij de meeste richtingen. Een van de redenen is de opkomst van artificiële intelligentie. Daardoor is het moeilijk te achterhalen of iemand die proef zelf heeft geschreven of dat door AI heeft laten maken. Maar sowieso geeft de proef nog weinig meerwaarde, zegt directeur onderwijs Anne-Martin van Odyssee.
21: We hebben een grootschalige bevraging gedaan over die bachelorproef en ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak en de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We schaffen niet wat we willen bereiken met die bachelorproef, maar we gaan het integreren in stage of werkplek leren.
0: En bij Oekraïnse drone-aanvallen op de Krim zijn afgelopen nacht 2 mensen gestorven. Oekraïne heeft de laatste weken zijn aanvallen op de Krim heel sterk opgevoerd en probeert het schiereiland te isoleren van alle verbindingen met Rusland of andere bezette gebieden. Delen van de Krim hebben last van stroomuitval en inwoners kunnen al voor de 5e dag op rij niet tanken omdat er een groot brandstoftekort is. Ook in tal van andere Russische regio's is er een groot tekort aan benzine en diesel. Oekraïne viel afgelopen nacht opnieuw 2 olieraffinaderijen aan in Rusland. Opnieuw extreem warm vandaag met veel zon, tot 38 graden in de grote steden, aan zee 25. Morgen kan het tot 40 graden worden in het binnenland. Er is code rood in Limburg en Luik. Zaterdag kans op onweer in het westen, nog tot 39 graden. Zondag begint de temperatuur te zakken naar maximaal nog altijd 30 graden met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Ja.
15: Echt waar.
0: Het systeem heeft te warm.
15: Nee, Anne vergeet de microfoon open te zetten.
0: Omdat het te warm is.
15: Vrij essentieel bij radiomaken. Ik kan je wel zeggen door de microfoon die nu aanstaat dat er 106 kilometer file staat en dat je een half uur extra mag tellen op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne en op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkundshoektunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Naar Antwerpen schuif je ook 25 minuten aan op de A12 tussen Boom en Aartselaar. Daar staat een defect voertuig. Ook 25 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is de weg intussen vrijgemaakt voorbij Geel-West. Dan op de N16 naar Willebroek nog 25 minuten vertraging aan de werken in Temse. En op de binnenring rond Brussel nog 25 minuten filegolven tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring is dat 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
22: Radio 2, Anne en Daan.

0: Ik denk heel vaak dat het Pink is, maar dat is helemaal niet waar. Het is Lies en Good in Goodbye. Is the good in goodbye? Wij gaan op zoek naar jouw verhalen, naar de leerkracht die bij jou is blijven plakken. Want maandag dan kiest het onderwijsmagazine Klasse de leerkracht van het jaar. De nieuwe leerkracht van het jaar.
1: En dat zijn leerkrachten die op een of andere manier opvallen. Dat doen er meerdere natuurlijk, maar het zijn vooral leerkrachten die blijven plakken. Waar leerlingen achteraf van zeggen, maar die leerkracht, dat is nu eens blijven hangen bij mij. En wij vroegen ons afgelopen week wel af, van ja, wie is er zo bij jou blijven plakken als je graaft in jouw geheugen? We hebben heel veel mooie verhalen gekregen vanuit schooltijden. Karen heeft bijvoorbeeld nog een verhaaltje gestuurd dat ze altijd terugdenkt aan het derde middelbaar. Kreeg ze les van mevrouw Lydie de Potter, die gaf wiskunde. En Karen had het moeilijk met wiskunde. Had er ook een dikke buis op dat moment. Maar die klastitularis, mevrouw de Potter dus, die geloofde echt in Karen en heeft alles eraan gedaan om die buis weer op te halen. En dat is gelukt. En ze schrijft ook in de app van Radio 2, als ik terugdenk aan die woorden die de klastitularis toen tegen mij zei, ik krijg nog altijd tranen in de ogen. Kijk, ja, dat zijn leerkrachten die blijven bij, die echt een verschil hebben gemaakt voor jou.
0: Ja, dat blijft plakken. Dus dag Hilde, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anandaan.
0: Hilde, jij staat te bellen in je oude turnzaal, waar je zelf les hebt gekregen. En dat is meteen de link naar jouw leerkracht die is blijven plakken. En wie is het?
2: Ja, absoluut. Toen ik jaar of 15 was, moest ik veranderen van school. En ik kwam hier terecht in Roeselare, in het Heilig Elisabeth Instituut van Roeselare. Ik had toen les lichamelijke opvoeding van mevrouw Van Ruimbeke. En dat was fantastisch. Ik heb een aantal jaar aan een stuk mogen genieten van haar lessen. En ze heeft mij eigenlijk enorm geïnspireerd voor het vak LO.
0: En jij bent dat dan zelf geworden?
2: Ik ben dat dan uiteindelijk zelf geworden. Een beetje op aanraden van mijn papa eerst. Die zei van, ja, als je dan 18 bent en je moet kiezen wat ga je studeren, dan zei mijn papa van, wel, word leerkracht LO. En eigenlijk was dat voor mij een heel gemakkelijke keuze, want ik had al die jaren eigenlijk een fantastisch voorbeeld voor mijn neus gekregen.
0: Ah, zo fijn. En je hebt ook nooit spijt gehad van je eigen keuze dan?
2: Nee, helemaal niet. Ik heb eigenlijk altijd de ruimte en echt de ruimte gekregen als persoon van Hilde van Ruimbeke en ook mijn twee LO-collega's, meneer Verlier en mevrouw Gillens, om te groeien tot wie ik nu ben. En ik geef nog altijd met heel veel enthousiasme. Dat is wat ik geleerd heb van mevrouw van Ruimbeke, het enthousiasme voor het vak. Ze had ook een aanstekelijke glimlach die er voortdurend was. En vooral eigenlijk heel belangrijk, ze had een natuurlijke manier van leiden. Ze had haar gezag en zij vroeg wel, ze eiste wel een aantal zaken. Maar wij kregen de ruimte als opgroeiende tiener om te zijn wie we waren. En dat is bij mij blijven hangen en dat is voor mij ook de aanzet om eigenlijk echt wel een goede leerkracht te willen zijn voor mijn leerlingen.
0: Ah, zo tof zeg, heel fijn.
2: Ja.
0: Ja. Goed, maandag dan kiezen wij de volgende.
1: Ja,
0: wij niet.
1: Nee, Klasse kiest dan de leerkracht van het jaar. Zoveel fijne verhalen in de app van Radio 2, net zoals dat van Hilde. Zo tof allemaal.
0: Wie was dat bij jou? Heb jij iemand?
1: Ja, ik denk dan, er zijn een aantal leerkrachten die zijn blijven plakken, maar eentje die er echt bovenuit steekt, en ik weet dat ze aan het luisteren is vaak, dat is mevrouw Noemans. Was in het vijfde en zesde middelbaar, gaf boekhouden, als ik me goed herinner. En dat ging vooral ook, waarom is die blijven plakken? De manier van lesgeven. Niet zo het vak doordrammen, zo van, en dit ga je nu moeten leren, maar op een echt menselijke, toffe manier dat aanbrengen. En ook, ik heb dat in de week nog gezegd, als je als leerkracht ook kan praten over dingen buiten de les, dat zijn dan zo, dat maakt het dan wat menselijk. Dan is het niet zo de leerkracht die van voor staat en alles doordramt. Dus die kon ook heel goed motiveren, want boekhouden was niet zo mijn ding. Dat zal ze nog wel beamen, denk ik.
0: Maar je bent wel fan van een Excel, hè?
1: Een beetje. Beperkt.
0: Ja. Maandag dus wordt de nieuwe leerkracht van het jaar gekozen en ook dat ga je bij ons horen.

0: Dit is het nummer waar ik de eerste keer op met mijn lief gekust heb.
1: Wat? Gekust?
0: Ja, dat was, dit was het moment.
1: En was daarna ook hung up?
0: Hij is blijven plakken, ja.
2: Oh. Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
4: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
5: Radio 2, WK-koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Mannekes, bombeekies, grote zomerklus bij Jamma.
7: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè? En op wat?
7: Op alles.
6: En wanneer?
7: Nu zondag.
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Jamma.
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Doe, doe. Doe.
11: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
12: Oh, maar een kusfiets is helemaal op de klop.
11: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkop bent gegaan.
12: Zelfs met een helm is
11: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tong gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
7: Ze zijn terug.
8: In de tekstje nog.
9: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
7: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
8: Ik hoop dat je het beter kent dan ik, hè.
7: Nieuwe zomerse muziek. Oh, ja. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

0: Ik hoor Cock Robin and the Promise You Made. Het is iets voor 11:30 en dan weten we, het weerbericht komt eraan. Het weer waar iedereen op zit te wachten.
1: Ja.
2: Ja, of net niet.
1: Ja, ik denk toch dat veel mensen willen weten hoe het nu verder gaat gaan.
2: Oh, loeiheet.
1: Code rood?
2: Ja, ja, code rood morgen. Ja, het wordt nog heter. Morgen is echt wel de heetste dag van de hittegolf. Waarschijnlijk, die hittegolf die blijft duren. We blijven onder die hittekoepel zitten. Mm. In onze presspot, in onze kookpot, snelkookpot. Ja, de nachten, het koelt ook niet echt ferm af. Dus, en die zon die blijft daar maar stralen en ons opwarmen. Dus dat geeft nog extra warmte. Dus ja, vandaag wordt dat een warmterecord. In 76 haalden we 33,6 graden. Daar gaan we vandaag ferm over.
1: Maar wij zijn nu geschiedenis aan het maken. Hè? Want de generatie voor ons zegt altijd, ja, in 76 dit en dat.
2: Ja,
1: dit wordt ook zoiets.
2: Nee? Ja, dit wordt ook zoiets. Dat klopt. Maar in 76 de temperatuur liepen lang niet zo hoog op. Maar we hadden toen een droge winter, een droge lente en dan volgde er nog een droge zomer met 17 dagen hittegolf. Dat maakte die van 76 zo speciaal.
1: Ja.
2: En zal nog speciaal blijven. Wat maakt dit zo speciaal? Dat zijn die extreem hoge temperaturen gedurende heel deze week. Dus deze week zal waarschijnlijk historisch de warmste week worden sinds de metingen van het KMI.
1: Maar wij zeggen misschien over 20, 30 jaar tegen onze kinderen. Ja, we hebben dat nog meegemaakt. Hè? De zomer,
2: ik hoop dat we het niet te vaak gaan meemaken. Met de klimaatopwarming natuurlijk. Kunnen zo'n periode zich langer voordoen. Die straalstroom die begint meer te kronkelen, valt stil. Waardoor situaties langer blijven. Dus de droge, warme, hete periodes duren langer. En dan ook de natte, koele periodes die langer blijven duren. Dus we gaan meer naar die extremen. En we zitten nu in zo'n extreme periode. Dus vandaar morgen code rood. Vandaag is het ook niet bewegen eigenlijk. Sneakheet weer. Dus proberen zoveel mogelijk die verkoeling te vinden. Geregeld een nat washandje onder de koude douche gaan staan. Veel drinken, voldoende drinken, dat is ook een heel belangrijke. En dan tussendoor eten, frisse dingen eten. Hè. Fruit, wat er bij mij binnen gaat, heel goed binnen gaat, zijn pannenkoeken bijvoorbeeld.
3: Pannenkoeken?
1: Ik doe mee.
2: Ja, maar absoluut, pannenkoeken. Gewoon van de supermarkt. Hè. Microgolf in en twee minuten.
1: Daar kent Anne alles van.
2: Want je moet wel eten. En je moet er ook een beetje door eten, in feite.
3: Ja, ik merk wel dat ze thuis, de kinderen, ik moet echt vragen, wat hebben jullie vandaag gegeten?
2: Wat geeft ze pannenkoeken?
3: Ja. Is het naar de winkel?
2: De hitte is nog niet weg voor vanavond en vannacht. Vanavond misschien een warmteonweer, maar de kans is klein voor de Ardennen. Aan de kust een zeebries, 30 graden daar. Maar met die zeebries in de loop van de namiddag krijgen we daar toch 2 of 3 graden vanaf. In het binnenland 37, 38 graden. En morgen loeiheet dan. Vannacht een tropische nacht ook. Want in de steden zakt het kwik naar 26 of 27 graden. Dus dat is warm. Aan zee in de Ardennen 21 graden. En dan voor morgen opnieuw die brandende zon. En voor de provincies Namen, Limburg, code rood. Maar de rest van het land eigenlijk ook wel heet hoor. Dus we gaan van 33 naar 40 graden. Die 40 graden is dus voor provincie Limburg en de provincie Luik. Dus de zeebries zorgt voor ook daar 30 graden en meer. Dus 33 graden. Maar de zeebries die zorgt daar dan na de middag voor wat verkoeling. En die kan ook iets verder landinwaarts geraken. Dus in West-Vlaanderen. Dus dat kan daar eigenlijk toch ook wel voor wat koelte zorgen later op de dag. Maar voort heet met kans op onweer in het oosten. Dus net daar waar de temperatuur het hoogst oploopt, is er kans op onweer morgen al. Overmorgen, s'avonds, moet ik zeggen. In het oosten misschien lokaal nog onweer, maar daarna opnieuw temperaturen in de steden zijn 25, 26 graden. Dus alweer een moeilijke nacht om te slapen. En dan tegen het einde van de nacht meer wolken. Zaterdag vochtiger, zwoel. Dus die temperaturen op de zonnige plaatsen gaan tot 38 graden. Maar de lucht gaat vochtiger zijn, dus het gaat zwoeler aanvoelen. En in de loop van de dag, maar dat is heel moeilijk om daar in detail te gaan, om daar een timing op te kleven. Maar in de loop van de dag, we houden het in de gaten, onweersbuien, lokaal hevig, alweer met alles erop en eraan. En op die plaatsen gaat dat kwik dan minder hoog kunnen oplopen.
1: Ja.
2: Maar evengoed zal het allemaal heel zwoel en plakkerig aanvoelen. aanvoelen. Ook s'avonds, zaterdagavond, zaterdagnacht, kans op onweer. Zondag in de loop van de dag opnieuw periodes met regenbuien, met onweer. Timing is onzeker. Tussendoor ook opklaringen. Al minder warm, rond 30 graden.
1: Ja, maar ja, daar zijn we al blij mee.
2: Daar zijn we al blij mee, ja, ik weet het. En aan begin volgende week, maandag, dinsdag, woensdag, gaan we naar 25, 26 graden. Dus die hittegolf, zolang we die 25 graden of meer blijven halen, blijven we tellen. Mm-hmm. Dus dat zal maandag, dinsdag, woensdag ook nog het geval zijn. Met opklaringen, kleine kans op een bui, lokale bui. En dan dinsdag of vrijdag, een van die twee dagen, dan zou de hittegolf gedaan zijn.
3: Oh. Goed.
2: Ja. Goeie moed aan iedereen, hè.
3: Ja. Ja. Ja, en voor vannacht succes.
2: Ja.
3: Op de Antwerpse ring 1 uur extra, jongens, richting Nederland. Van Sint-Annelinkeroever tot Berchem komt door een ongeval. 1 rijstrook is daar dicht. Ook 1/2 uur op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden. Op de A12 tussen Boom en Aartselaar. Ook 25 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten vertraging aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. En op de buitenring wordt het 1 kwartier tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Je luistert naar Radio.

0: blik achter de schermen van dit radioprogramma. Ann zegt ook af en toe, laat mij alleen. Als het even te druk wordt.
1: Hè? Is het waar, hè?
2: Ik was gisteren ook bij een vriendin en die zo'n druk huishouden. We zeiden gisteren, het enige wat ik wil is gewoon 5 minuten voor...
3: Hey,
4: waar zit jij?
3: Ik zit bij O'Green, ben aan het shoppen voor mijn feestje.
4: Uiteraard.
3: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
4: Wow.
3: Alles voor dat aperitief. Alleen,
4: wow.
3: Ik krijg dat allemaal niet in één noot.

0: Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Jo, wat bedoel je?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: Soul Sister and Company. Sarah van Ketnet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het warm, warm, warm.
1: Maar hier is het beter bij jullie. Buiten is het niet te doen.
0: Ja, je hebt ook een kleuter in huis.
1: Ja.
0: Lukt dat qua plakkerigheid?
1: Op zijn kamertje schijnt eigenlijk heel de dag de zon. Dus dat is daar een oven. Oh. Dus wij slapen nu met drie in onze kamer. Wat ook niet ideaal is, maar het helpt wel. En dan alle ventilatoren op ons. En ja.
2: Wij gaan dat komende nacht ook doen. In één kamer, de koelste kamer, gaan we allemaal samen liggen.
1: Exact, dat doen wij ook.
2: Ja. Met de plant in huis een masset.
0: En is de school nog open bij jou?
1: Hij is vandaag niet gegaan, omdat hij gisteren echt wel last had van koorts. Ik denk ook echt van de warmte. Ja. En ze doen nu wel halve dagen.
0: Ah ja, ik hoor dat bij veel mensen. Bij jou, is het volle dagen bij jou?
2: Nog altijd volle dagen, voorlopig, ja.
1: Ja.
2: Ah, voor zover ik weet. Ze hebben wel schooluitstappen aangepast. Ze gingen normaal naar een grote speeltuin. Ja. Dat hebben ze afgelast. Het wordt nu ergens in een bos.
0: Oh,
2: ja, goed hè. Zeg Sarah, je bent altijd welkom bij Radio 2 uiteraard. Je komt af en toe langs hier in de studio om wat tips te geven om de komende periode door te spartelen met kinderen en met kleinkinderen. Tips geven voor ouders en grootouders. En er komt nu toch wel een grote vakantie aan. In zo'n vakantie, dat is lang, dan moet je af en toe schermtijd misschien wat breder openzetten.
1: Vind ik ook.
2: Af en toe, door het schooljaar misschien wat minder, maar nu mag dat wel.
1: Ja.
2: Er is heel wat om te bingen.
1: Ja. Zeker. Er zijn nieuwe programma's. Lena

0: boerderij is er zo eentje. Dat gaat over Lena. Die heeft een boerderij met allemaal toffe, bijzondere diertjes. En daar, elke aflevering gaat het over een ander soort thema. Dat kan over vriendschap gaan, over samenwerken. En dat is allemaal op een speelse manier, wordt dat verteld. Heel leuk, ja.
1: En dan heb je ook Simon Superkonijn.
0: Ja, Simon, dat bestond al. Dat was een animatiereeks die al bestond. Het ging over Simon, die had ook een broertje en die maakte van alles mee. Maar nu gaat het echt over zo zijn fantasiewereld. Dus Simon is een superheld en samen met zijn vriendjes maakt hem van alles mee.
1: Ja, een
0: heel
1: superkonijn.
0: Tof. Ja.
1: En Timbalo?
0: Ja, nieuwe afleveringen, superpopulair. Dus ze kunnen nog meer gaan kijken naar Timbalo.
1: Dat is, okay. Ook, dat is ook een animatiereeks,
0: ja,
1: hè?
0: Klopt. Ja, ja, dat is van de makers van Hopla. Dus het is ook zo echt in die stijl. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, Hopla?
2: Ja, ja, zeker. Ik zie het vaak passeren thuis. Ja. Zeg maar, Sarah, ik ga net zoals heel veel Vlamingen komende zomer met de wagen op reis. Dat kan dan met de tablet op de schoot,
0: ja.
2: voor de allerkleinste. Maar je kan ook een podcast in hun oortjes duwen. Er zijn ook luisterverhalen.
0: Ja, luisterverhalen. En er is een nieuwe podcast, Sokpop en de muziekinstrumenten. Superleuk. Je gaat mij er ook nog een beetje in horen. Samen met Bavo, met Zola, met Sokpop natuurlijk. En allemaal vriendjes leren ze eigenlijk op toffe manieren muziek en muziekinstrumenten kennen. Heel leuk. Ja,
1: ja, dat is om te luisteren van mensen die zitten dat een podcast is. Dat is eigenlijk een luisterverhaal.
0: Ja.
1: Zonder beeld. Dus
0: exact.
1: Imagination, total experience.
0: Maar er gebeurt zoveel dat het de verbeeldingskracht gaat wel vanzelf beginnen werken.
2: Fantastisch.
1: Zeker.
2: En je vindt die luisterverhalen, maar ook al die programma's terug bij Catnet Junior op VRT Max. Trouwens, op VRT Max kan je ook een kindprofiel aanmaken.
0: Ja.
2: Voor ouders die nu denken van jammer, dan krijgen die daar Pommelien Thijs te zien in Knokken of op het strand. Dat moeten onze kinderen nog niet zien. Dan gebeurt dat niet. Hè.
0: Nee, je kan daar inderdaad gewoon een apart profiel. Bij ons is dat thuis ook. Je hebt het profiel van mij en mijn man en dan het profiel van Noe, waar dat hij zowel Catnet-programma's als Catnet-junior-programma's kan terugvinden. En misschien ook leuk om te weten met de zomerinzicht. Je kan alles ook in het buitenland bekijken. Want dat is vaak niet overal zo. Ja.
1: Ah,
0: maar dus de programma's van Catnet en Catnet-junior en eigenlijk van VRT Max kan je dus overal in het buitenland checken.
1: Ja, en die podcast kan je downloaden en die kan je ook beluisteren. Daar kan je bij je downloads zetten en dan kan je ze ook beluisteren.
0: Ja.
1: Heel goed, Sarah. Ga je een drukke zomer tegemoet?
0: Nee, ik heb de eerste maand van de zomer gewoon volledig vrij.
1: Oh, wauw.
2: Dan heb jij tijd om ons te komen bezoeken in Blankenberge.
1: Ja, Sarah, welkom daar. Heel zeker, breng de hele familie mee. Wij zijn daar ook. Voilà. Sarah van Catnet, dankjewel dat je hier was. En veel plezier die eerste maand.
0: Merci.

0: Frankie Goes to Hollywood en Relax. Het is donderdag vandaag. Morgen, vrijdag. Klopt dat donderdag is, hè?
1: Morgen is het vrijdag.
0: We zijn helemaal in de war.
1: Laatste uitzending van het radioseizoen morgen.
0: Wou ik net zeggen. Morgen de laatste commandaan van dit seizoen. En dan trekken we naar de zee. Naar Blankenberge voor Radio 2 aan zee. Waar jullie natuurlijk ook allemaal bijzonder welkom zijn.

0: Ja, jongens. Enrique Iglesias, zomerster kan het niet zijn. Een bailando. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan dat maandag de nieuwe leerkracht van het jaar wordt gekozen door onderwijsmagazine Klasse. We hebben heel veel warme herinneringen gelezen aan leerkrachten die binnenkwamen in onze Radio 2-app.
1: Weten ook dat je planten beter tegen de hitte kunnen dan jij eigenlijk denkt. Op dit moment geen paniek, zei tuinexpert Angelo Dorni. Maar naar de toekomst toe, meer warmere zomers, dan kan je best voor prairieplanten gaan. Vetplanten zijn dat, rozen en zo. Allee, Google het even.
0: Ja, wat ik net heb gedaan en toen kwam ik uit aan een ranch. Foto's van een ranch met paarden en prairieplanten. Dus nu weet ik wat dat is. Een soort van stro. Ideaal. Goed.
1: Ja, klop het anders dood.
0: Tot morgen.
2: Mannekes. Bombie. Kies grote zomerklus bij Yamaha.
3: En wij klussen allemaal mee.
4: Met 20% korting, hè?
2: En op wat?
3: Op alles.
2: En wanneer?
3: Nu zondag.
2: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee.
5: Hoe maakt u het?
6: Samen met Gamma.
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Nu vupzolder bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Ja, en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Ik hoop dat je geen ingreep gepland had in AZ Sint-Lucas vandaag in Gent, want ze moeten daar heel wat operaties afzeggen omdat het warm is in Parijs. Zometeen hoor je het fijne van.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een ziekenhuis in Gent kan er door de aanhoudende hitte niets geopereerd worden. En al zeker 32 mensen zijn gestorven bij twee zware aardbevingen in Venezuela. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent wordt er niet geopereerd door de hittegolf. Een centrale computerserver in de Franse hoofdstad Parijs is oververhit geraakt. En daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Iedereen wordt nu verwittigd, vertelt woordvoerder Josse Abrahams.
5: We gaan die op een ander moment plannen of zo snel mogelijk plannen, afhankelijk van de urgentie natuurlijk. Dringende operaties en ingrepen kunnen natuurlijk wel nog doorgaan. Maar we hebben ons nu wel laten afkoppelen van 112 en mug, waardoor de aanvoer van urgente patiënten niet meer gebeurt naar AZ Sint-Lucas.
4: De consultaties en medische beeldvorming gaan wel door en hoe lang het systeem zal uitliggen, dat is nog niet duidelijk. En ook bij de spoeddiensten in ons land is het druk door de hitte. Veel patiënten die binnenkomen hadden het lastig om koelte te vinden, zegt diensthoofd Kurt Anseeuw van de spoeddiensten van het ZAS in Antwerpen.
6: Momenteel zien we een toename van patiënten die zich aanmelden op de spoedgevallen rond 15-20%. Er zijn twee heel grote groepen van patiënten die zich nu bijkomend presenteren. Dat gaat over mensen die eigenlijk te veel last hebben van de warmte. En dat spreekt over een hitteslag of een hitteberoerte. Of dat zijn mensen die zich presenteren met uitdrogingsverschijnselen.
4: Aan het Zilvermeer in Mol in de Antwerpse Kempen is er vandaag en ook nog morgen Pennenzakkenrock, het festival voor kinderen van de lagere school. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 scholen zijn ingeschreven en zij komen dus verspreid over 2 dagen. De organisatie heeft extra maatregelen genomen door de hittegolf, zegt Doreen Hofkens.
7: Extra schaduwplaatsen, shelters bijgezet aan het strand. Ook verneveling, dat is de eerste keer dat we dat hebben, brengt echt de festivalsfeer en die doet heel goed dienst. Uiteraard hebben wij onze grote zwemvijver, we hebben fonteinen, we hebben heel veel natuurlijke schaduw onder de bomen, dus de kinderen zoeken die ook op met regelmaat om even uit te rusten.
4: Ja, en de kinderen die hebben veel plezier en weten ook hoe ze kunnen afkoelen.
8: Ja, wel warm. Maar we zitten wel veel in de schaduw, dat is wel leuk.
9: Ja, we hebben wel een paar dingen mee om af te koelen, dus het zal wel lukken.
10: We moeten om het uur gaan drinken bij de juf en we moeten daar veel komen dan. Er zijn kreeften die komen insmeren. En je kunt gaan zwemmen.
11: Ik heb mijn ijsje en ik heb ook wel heel veel ijsblokjes in mijn drinken gedaan.
4: In Ieper aan het Bellewaardepark zijn op dit moment controles aan de gang op rust- en rijtijden van buschauffeurs. Heel wat bussen brengen deze dagen kinderen en jongeren naar allerlei plaatsen. En die chauffeurs moeten de regels volgen, zegt Kim Taylor van de Federatie van Autocars.
12: Er zijn Europese regels die stellen dat je maximum aantal uur per week mag rijden. Er zijn wekelijkse rusttijden, er zijn ook dagelijkse rusttijden. Als professionele chauffeur weet je dat, moet je daar rekening mee houden en moet je die respecteren, zowel voor je eigen veiligheid als chauffeur, maar ook voor de veiligheid van de passagiers.
4: Vanaf volgend academiejaar schrapt de Hogeschool Odyssee de bachelorproef en graduaatsproef in de meeste richtingen. Een van de redenen is de opkomst van artificiële intelligentie. Daardoor is het moeilijk te achterhalen of iemand die proef zelf heeft geschreven of door de computer al het werk heeft laten doen. En sowieso heeft de proef nog weinig meerwaarde, vindt directeur onderwijs Anne Martin van Odyssee Hogeschool.
13: We hebben een grootschalige bevraging gedaan over die bachelorproef en ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak en de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We schaffen niet wat we willen bereiken met die bachelorproef, maar we gaan het integreren in stage of werkplek leren.
4: En in Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zijn al tientallen gebouwen ingestort na de zware aardbeving van vannacht. Er zijn 32 doden en 700 gewonden geteld, maar die aantallen kunnen nog oplopen. Deze Venezolaanse vrouw in Nederland kon haar familie spreken over de aardbevingen.
14: Mijn moeder die was in ons appartement op een 18e verdieping. En ze zei dat het echt verschrikkelijk was. Want ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen. Maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen. Ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Mijn vader was aan het rijden. En hij moest stoppen, want hij voelde dat de auto van één kant naar de andere ging. Het was echt niet waar we aan gewend zijn.
4: Het Duitse leger heeft 6 vliegtuigen klaar om naar Venezuela te sturen, om te helpen. En ook de Europese Unie wil noodhulp sturen. Volgens het Amerikaanse Geologisch Instituut gaat het om de zwaarste aardbeving sinds 1900. Het blijft zonnig en heet bij temperaturen tot 38 graden deze namiddag. Aan zee wordt het 30 graden. Morgen wordt de warmste dag, dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan al kans op een warmteonweer. Zaterdag blijft het heet en onweerachtig. Zondag overal kans op buien en onweer, dan halen we nog 30 graden. En dit nieuws begon ook met de hittegolf. De spoeddiensten hebben het druk. Er komen patiënten binnen met uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag. En in het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent kan er door de aanhoudende hitte vandaag niet geopereerd worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Sophie. We gaan er zo meteen ook nog even op door op die computerproblemen daar bij het AZ Sint-Lucas. Maar file naar Antwerpen vanmiddag, bijna 1 uur zelfs op de E17 vanaf Haasdonk en 25 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. En ook op de N16 naar Willebroek 25 minuten extra aan de werken in Temse.
1: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
15: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: Wouter Landuit.
2: Ja, welkom in Oost-Vlaanderen. We proberen een uur lang de provincie te verfrissen, want het is blijkbaar nodig. Computerservice die te heet zijn. Kunst die hangt te smelten in de musea. Als dat maar goed komt vanmiddag.

0: Ik zou eerder wat geld in de airco steken vandaag als het kon. Joan Jett en I Love Rock'n'Roll. En hoe zeggen ze dat? Als het regent in Parijs, dan druppelt het bij ons. Wel, als het extreem heet is in Parijs, dan zweten we ook in Gent blijkbaar. Vraag dat maar aan de mensen van AZ Sint-Lucas, hè? Josse Abrahams. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we hoorden daarnet al in het nieuws. Jullie computersysteem ligt al de hele dag plat en dat komt dus door de hittegolf in Frankrijk.
1: Wel, ik moet zeggen, het is niet ons computersysteem, het is het elektronisch patiëntendossier. En dat is dus een dossier, dat is een elektronisch platform waarbij alle patiëntengegevens beschikbaar zijn. En dat ligt plat. Waarom? Omdat een server in Parijs oververhit is geraakt. En dat is al sinds gisterenavond het geval. Waardoor dus eigenlijk er geen operaties meer kunnen gebeuren. Dus de ingrepen, operatieve ingrepen die gepland waren vandaag, deze voormiddag, konden niet doorgaan.
0: Ja, ik zag dat ze daar vandaag meer dan 40 graden verwachten in Parijs, Josse. Dat ziet er niet zo goed uit dan.
1: Wel, het is zo dat het bedrijf in kwestie, dat is de database, heeft de servers beheerd, heeft ons beloofd enkele uren geleden dat zij binnen een 4 à 5 uren terug operationeel zouden zijn. Zij zijn bezig aan het verkoelen, bekoelen van hun installatie enzovoort en moeten dan geleidelijk aan terug opstarten. En zij hebben gezegd dat het minstens 4 uur zou duren. Dus ik denk dat dat deze namiddag wel, dat het zou kunnen dat alles terug operationeel is deze namiddag.
0: Ja.
1: Maar ik durf het niet met zekerheid zeggen en we zijn heel voorzichtig daarin. Ik moet ook zeggen dat de rest van het ziekenhuis, er is hier geen chaos. Het is zo dat alles draait in de zin van consultaties gaan gewoon door. Elektronische, beeldvorming, medische beeldvorming gaat gewoon door. De pijnkliniek draait. Mensen die op chemo komen voor oncologische behandeling, dat draait verder. Dat kan nog allemaal. Het is alleen de geplande afspraken die we niet kunnen, operaties dan in deze, die kunnen we niet laten doorgaan.
0: Ja, hoeveel mensen heb je zo moeten afbellen dan?
1: Een 50-tal deze ochtend.
0: En hebben die chirurgen dan een onverdachte dag vrij of worden die elders
1: ingezet? Nee, die mensen zijn dan wel aanwezig. Die zullen andere dingen doen op dit moment, veronderstel ik. En die houden zich ook klaar, want ik heb al patiënten gehoord die zeiden van kijk, we hebben van onze dokter gehoord dat hij bereid is zelfs om later vandaag de operatie te doen en zo. Iedereen gaat zich in alle bochten wringen om zoveel mogelijk in te spelen op de problemen en om oplossingen te zoeken.
0: Ja, dus noods werken jullie weer met pen en papier. Zoals vroeger.
1: Wel, dat weet ik nu, durf ik nu niet met zoveel zekerheid zeggen. Het is wel zo dat wij natuurlijk nog altijd wel kunnen operaties uitvoeren. Spoedoperaties, dingen die heel dringend moeten gebeuren, dat kunnen wij. Hè. We zullen dat dan wel op een andere manier registreren. Dat kan. Waarom is dat nu stilgevallen qua EPD? Omdat daar heel veel informatie in die dossiers zit die nodig zijn voor een chirurg bijvoorbeeld om te weten hoe hij die patiënt moet behandelen en hoe hij moet opereren.
0: Ja.
1: En als ze die gegevens niet ter beschikking hebben, dat zou niet patiëntveilig zijn.
0: EPD, dat is dat elektronisch patiëntendossier zeker, hè?
1: Ja, elektronisch patiëntendossier.
0: En dus
1: dat is
0: echt
1: nodig
0: wel,
1: om gegevens te geven aan de dokter in kwestie om te weten waar het over gaat, hoe hij de patiënt moet behandelen. En ja, patiëntveiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Wij kunnen het risico niet nemen dat er daar fouten in gebeuren. Daarom
0: Absoluut.
1: Hebben we dat nodig. Dat was...
0: Juist. Ja, wat een dag daar bij het AZ Sint-Lucas. We duimen dat de problemen snel weer opgelost zijn.
1: Op meerdere vlakken.
0: Ja, veel goede moed, hè, Josse, daar in het ziekenhuis.
1: Wij hopen dat het deze namiddag beter wordt. We gaan blijven communiceren, volg ons op sociale media en zo. En we gaan dat laten weten.
0: Voilà, veel courage. Dag.
1: Dankjewel. Dag.

0: starten we het vandaag misschien de ombouwen tot de hitte van de stad. Want daar is het nog warmer dan elders. Adana-winner en de stilte van de stad. Problemen met de elektronische patiëntendossiers dus in het AZ Sint-Lucas in Gent. Nog minstens een paar uur. En dat betekent dat het in de andere ziekenhuis daar in de buurt drukker is dan normaal. Daar hoor je straks meer over in het nieuws van 12:30. Maar eerst nog even terug naar deze ochtend. Heb je ook die oproep van minister van Klimaat Hans Bonte gehoord? Die wil dat we goed zorgen voor elkaar met deze temperaturen.
1: Ik denk vooral dat we oog moeten hebben voor mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving, die alleen wonen, die op leeftijd zijn. Ik denk dat we effectief werk moeten maken om elkaar op te zoeken, elkaar te helpen en die kwetsbare groepen te contacteren.
0: Ja, en die oproep is niet in dovemans oren gevallen in Assenede, want daar laten ze vandaag voor de allereerste keer het vrijwilligerskorps uitrukken. Je weet wel, die ploeg van vrijwilligers die mensen kunnen bijstaan in noodsituaties, zoals bijvoorbeeld grote hitte vandaag. Assenede is een van de eerste plekken waar dat korps in actie komt. Misschien zelfs de allereerste in heel Oost-Vlaanderen. En dan wil ik wel eens weten wat die vrijwilligers zoal doen. Ik vraag het zo meteen aan de pionier van onze provincie, Sophie. Want zij is de eerste vrijwilliger van het Asseneedse korps die vandaag in actie komt.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Oké, actie!
5: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
4: Perfect!
5: Koop je tickets via kinepolis.be. Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgaard is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Dat wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Radio 2.

0: gisteren nog zitten meezingen op de proclamatie van mijn zoon. Dat hebben de studenten daar, de leerlingen van het laatste jaar zelf gespeeld. Echt goed gedaan trouwens. Gloria Gaynor en I Will Survive. Radio 2. En we hadden al veel gehoord over die vrijwilligerskorpsen in onze provincie. Het was minister Hilde Krevits die die vorig jaar in het leven geroepen heeft. Tientallen gemeenten in heel Vlaanderen hebben intussen teams van vrijwilligers opgeleid. En vandaag komen die ook echt in actie. Tegen de hitte natuurlijk. In Lubbeek in Vlaams-Brabant bijvoorbeeld gaan ze water uitdelen in een woonzorgcentrum. En in Assenede staat er vandaag ook voor het eerst een vrijwilliger paraat om langs te gaan bij mensen die daar nood aan hebben. En ik heb die vrijwilliger nu aan de lijn. Als alles goed gaat. Sophie van der Burgt, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Wouter.
0: En proficiat, want jij bent een pionier, denk ik. De eerste Oost-Vlaamse vrijwilliger uit het korps die in actie komt. Hoe voelt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Oh, dat is wel leuk.
0: Ja, en warm zeker ook, hè?
1: Het is inderdaad heel warm, ja.
0: Wat moet je doen vandaag?
1: Ik ga langs bij Steven vandaag. Steven had een oproepje gedaan. En ik kom eens kijken hoe dat het met hem gaat en wat ik voor hem kan betekenen.
0: En waar heeft hij allemaal nood aan op zo'n hete dag als vandaag?
1: We hebben daarnet al een voetbadje gegeven dat een beetje verfrissend werkt.
0: Ah, je bent er nu zelfs bij Steven?
1: Ja, ik ben er nu bij Steven, ja.
0: Ah, en zijn voetjes zitten al de week in...
1: Zijn voetjes hebben inderdaad al de week voor toch een beetje verkoeling te zorgen. Dan hebben we al een keer gekeken, want we zitten hier nu met de gordijnen dicht. En het is hier toch nog 26 graden in huis. En de warmste moment van de dag moet hier nog komen. Dus hebben we een keer gekeken en eventueel tips gegeven voor het nog een beetje frisser te maken. Straks gaan we ook nog eens de boodschappen overlopen. En kijken, is er genoeg water en drinken in huis. En eventueel ook nog een boodschapje doen voor Steven.
0: Veel ijs gaan halen in de winkel en zo.
1: Ja, dat kunnen we ook doen.
0: Die zal wel content zijn dat je er bent, denk ik. Steven?
1: Ja, inderdaad.
0: Je allereerste klant en dat kan eigenlijk voor iedereen in Assenede die dat wil, hè? Die kunnen je allemaal boeken.
1: Ja, dat kan inderdaad. Onze vrijwilligers van het kort staan paraat. Dus iedereen die nood heeft aan een bezoekje of een vraag heeft of een ondersteuning nodig heeft, kan contact opnemen met de noodplanning van Assenede.
0: En dan kom jij een hoofdje binnensteken bij de mensen om te kijken als alles goed gaat.
1: Ik of de andere vrijwilligers komen dan inderdaad een keer langs.
0: Hoe ben je er eigenlijk bij geraakt bij dat korps van vrijwilligers?
1: Ik had een oproepje gezien vanuit de gemeente dat ze het vrijwilligers zochten voor het vrijwilligerskorps en crisissituaties. En ik dacht, oh ja, dat is inderdaad wel iets voor mij.
0: Want jij hebt ook nog een job, hè, Sophie? Laat ons duidelijk zijn. Jij werkt ook nog, hè?
1: Ja, ik werk ook nog, inderdaad.
0: En wat doe je normaal gezien dan?
1: Ik ben gespecialiseerd voedselverzorgster aan huis.
0: Maar vandaag even vandaag, niet?
1: Nee, vandaag had ik toevallig een vrije dag ingepland. En toen kwam de vraag van het noodkort om in actie te schieten door de gidsen. En heb ik mij meteen aangemeld.
0: Ah, kijk, komt dat even goed uit dat jij kon? En ben je ook voorbereid? Heb je een opleiding gekregen en zo?
1: Ja, we hebben daar inderdaad een opleiding voor gekregen. Een halve dag via de computer online een opleiding. En dan hebben wij nog een volledige dag cursus gevolgd.
0: Zat daar ook EHBH bij? Eerste hulp bij hitte?
1: Ja. Toch wel, ja.
0: Is het waar? Zelfs bij hitte en zo?
1: Toch wel enkele tips en de tricks voor het zo fris mogelijk te houden en wat te doen.
0: Ze konden geen betere vrijwilliger gevonden hebben om die primeur mee te pakken hier in Oost-Vlaanderen. Nu alleen nog zelf het hoofd koel houden, Sophie.
1: Dat proberen we.
0: Maar het klinkt perfect, dus je bent nog helemaal in balans. Chapeau in elk geval voor jou en die andere vrijwilligers van de verschillende korpsen in Oost-Vlaanderen die misschien de komende dagen ook nog in actie komen. Want we zijn er nog niet vanaf, vrees ik, van die hitte. Het zal nog even blijven hangen.
1: Nee, inderdaad.
0: Veel succes op je ronde vandaag.
1: Dank je wel.
0: Dag Sophie.

0: Green en blauw. Toepasselijk. Ik heb mijn douchekraan vanochtend ook helemaal naar de blauwe kant gedraaid. En het deed deugd.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: half één, goedemiddag. 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Els van Heuverswien.
1: Bij AZ Sint-Lucas hebben ze beslist om de mug en de ambulances af te leiden naar andere spoeddiensten. Dus dat wil zeggen dat de patiënten die normaal gezien naar daar gebracht worden, dat die nu verdeeld worden over de Gentse ziekenhuizen, waaronder ook het UZ Gent. We zien een extra drukte op onze spoeddienst. Ja, wij vangen extra patiënten op die normaal gezien opgevangen worden in Sint-Lucas. Die komen nu naar hier.
0: Dat was Carlien Wouters van het Gentse UZ, waar het veel drukker is dan normaal, omdat er in AZ Sint-Lucas geen operaties kunnen doorgaan. Dat komt omdat de online server voor de elektronische patiëntendossiers oververhit is. En die server die staat in Parijs, waar het op dit moment ook heel erg warm is. Wanneer het AZ Sint-Lucas weer operaties zal kunnen uitvoeren, dat is nog niet duidelijk. Bij het AZ Jan Paul Fijn is het nu ook extra druk. Daar vangen ze patiënten uit Sint-Lucas ook op. Nog door de hitte is net ook beslist dat het Gentse Museum Smak tot zondag dicht gaat, omdat het er meer dan 30 graden is in de museumzalen. En ook elders in de provincie worden dit weekend tal van evenementen afgelast. In Sint-Laurijns gaat het fietsevent Sente 369 niet door. Zaterdag zouden 140 deelnemers 15 rondes van bijna 25 kilometer fietsen voor een goed doel. Maar de organisatie vindt het niet verantwoord, zegt Sven De Wever.
2: Voor ook niet echt een mogelijkheid om gedurende 15 uren constant in te staan voor de veiligheid van de renners. Iedere uur is er wel een pauze voorzien, of een drankpauze, en via ventilatoren en via watersproeiers. Maar onderweg kon dat natuurlijk niet voorzien. En een wielrenner die is bezig met het presteren, of die wil de cijfertjes op Strava hebben, maar kent iedereen zijn lichaam wel voldoende in zo'n hitte.
0: En de gemeente Hamme stelt dan weer haar zomerbraderij uit door de hitte. Ruim 30 van de 54 ingeschrevenen hadden al afgezegd. In Sint-Niklaas ging de wekelijkse markt vanmorgen wel door, maar dan wel met minder kramen en minder bezoekers. Ook door de hitte natuurlijk. Van de ruim 100 vaste kramen stond er nu een 60-tal. En de inkopen moesten al voor 11 uur achter de rug zijn in plaats van voor 1 uur. Zowel voor de bezoekers als de marktkramers was het dus aanpassen.
3: Normaal kom ik altijd rond 11:30. Ik heb gehoord dat ze iets sneller gedaan is, dus we gaan iets vroeger.
4: Vandaar ook dat ik mijn kraam heel klein uitpak. Ik pak het ook niet volledig uit om onze chocolade te beschermen. Ik heb ook hier de airco hier op volle toeren draaien. Meer kunnen we niet doen.
5: We zorgen voor extra verfrissing binnen de koelmotoren. En dat de charcuterie en het vers vlees zeker niet hoog gestapeld ligt. En dat alles eigenlijk zo dicht mogelijk bij de bladkoeling blijft liggen.
0: De rechtbank heeft een Oost-Vlaamse podoloog veroordeeld voor verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit. Tijdens een behandeling had de voetenspecialist twee vrouwelijke patiënten intiem aangeraakt. Volgens de rechtbank was er geen medische noodzaak om op die plek een onderzoek te doen, want de vrouwen hadden klachten aan de voeten en de knieën. De podoloog krijgt nu 3 jaar cel met uitstel. Hij wordt ook 10 jaar uit zijn burgerrechten ontzet en moet een van de slachtoffers een schadevergoeding betalen. Hij kan wel nog in beroep gaan. En Stekene draagt het gemeentelijk woonzorgcentrum Zoetenaard over aan Sakura, een welzijnsvereniging uit Lokeren. De 100 personeelsleden zullen onder een andere organisatie komen en hebben dus vragen, zegt Diane van Kouter van het ACV.
6: Eigenlijk hebben ze wel gezegd dat behoud van rechten, dat ze dat wel garanderen, dat mensen kunnen behouden wat ze nu hebben. Alleen zal er naar verloop van tijd wel een aantal harmonisaties gebeuren. Een voorbeeld, de verloning voor onregelmatige prestaties, dus werken op zaterdag, zondag of nacht, die zijn wel wat anders geregeld tussen Sakura en Zorgstekene. Dat er iets mee zal gebeuren om dat gelijk te trekken, dat mogen we eigenlijk quasi zeker zijn.
0: De fusie met een Lokerse zorggroep betekent niet dat ook de gemeenten Stekene en Lokeren plannen hebben om te fuseren, verzekert de burgemeester nog. Dan nog het weer. Het is opnieuw zonnig, vooral heel warm vandaag. De maxima kunnen oplopen tot 38 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen lees je uiteraard ook in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Els. En dan de weg op naar Antwerpen. Een half uur file vanmiddag op de E17 vanaf Haasdonk. 20 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de Antwerpse ring 3 kwartier erbij. Op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel komt er een ongeval op de rechterrijstrook. En ook problemen op de N16 naar Willebroek, maar die zijn we al gewoon. Een half uur vertraging vanmiddag aan de werken in Temse.
8: Radio 2 middag in Oost-Vlaanderen.
9: Weet wat er leeft in jouw buurt.
8: Wout Interland uit.

0: Ze stond daar in een paar lompen op het podium en dat zou vandaag zelfs nog te warm zijn, denk ik. Loreen en Tattoo. Ja, Geert, we gaan echt het spreekwoord moeten aanpassen vandaag. Hè. In plaats van als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel, wordt het als het extreem heet is in Parijs, dan zweten we mee in Oost-Vlaanderen. En jij kan er ook over meespreken, hè? Zit je daar niet in de buurt?
1: Ja. Wel, niet direct in de buurt, maar we zitten in Boulogne-sur-Mer en ik kan je zeggen, het is hier ook heel, heel warm. Eigenlijk zit de hele regio in die grote hitte, Wouter. En de hele regio mag je echt wijd nemen, hoor. Weet je, het is aan de Middellandse Zee op dit moment minder heet dan eigenlijk de streken ten noorden daarvan.
0: Ja, en je zit dan nog aan zee, waar er normaal zo'n lekker fris briesje waait, maar zelfs dat niet.
1: Nee, omdat de wind is hier aflandig. Bij ons aan de kust is ze wat meer noordoost tot zelfs noord in de loop van de middag. Dus daar koelt het dan wel af. Maar met de hele regio zitten we eigenlijk onder die hittekoepel. Hè, dat hoge drukgebied dat daar verantwoordelijk voor is. En die meest warme lucht die verplaatst zich de komende 48 uur eigenlijk zelfs naar onze oostelijke grenzen. Dus Oost-Vlaanderen, we gaan nog niet eens de warmste temperaturen krijgen. Trouwens, hittekoepel heb ik gisteren in mijn YouTube eens uitgelegd. Als je dat nog eens wil bekijken wat dat precies is, dan verwijs ik je daar naartoe. Mm-hmm. Maar vandaag, ja, maxima die weer de pan uitswingen. Ik denk eerlijk gezegd wel er misschien een graadje minder. Maar goed, ja, 36 of 37, dat voelt een mens niet meer natuurlijk. Dat verschil is heel warm vandaag weer, met weinig of geen wolken. Wat meer wind erbij, dus dat is dan misschien een schrale troost. En vanavond en vannacht, dat wordt, als je in Vlaanderen gebleven bent je hele leven, tot nu toe de warmste nacht die je gaat meemaken. We hebben nooit een warmer gehad. Ik zeg niet als je naar het buitenland geweest bent, dat het daar niet nog warmer kan zijn s'nachts, maar voor onze regio vanavond, vannacht, Wouter, landelijk 22 tot 24 graden. Hoef ik je niet te zeggen dat er in de steden nog 4, 5 graden bijkomen. Ja, dat kun je zelf tellen. Hè. Dat zijn temperaturen die we op sommige zomerdagen niet eens halen. En dan morgen zou het normaal gezien nog iets warmer moeten worden. Dat kan dan naar 38 gaan. Ik zeg, zou normaal gezien, er is een kleine kans dat er toch regen of onweersbui opduikt. En als dat gebeurt... Als dat gebeurt, dat was even een niche ertussen. Als dat gebeurt...
0: Gezondheid.
1: Ja, dan hebben we natuurlijk wat bewolking en dan zou dat een klein beetje die temperatuur moeten drukken, maar we halen nog 35, hoor, zelfs als er een regen of onweersbui zou komen. Ja. Komt die niet? Ik durf het niet zeggen. Het kan. Je kan een verrassing krijgen in deze hele hete luchtsoort. En ook zaterdag waarschijnlijk nog een hele warme dag, maar dan stijgt de kans op onweer wel. Al durf ik daar nu nog niet veel over te zeggen. Er zijn modellen die helemaal niks geven. Er zijn andere die weer de spuigaten uitlopen. Dus ja, we gaan het wel zien. Morgen hopelijk al meer duidelijkheid daarover. Maar in elk geval, vanaf zondag en zeker begin volgende week, komt er minder warme lucht binnen.
0: Oef,
1: dan gaan we naar normale zomerse maxima.
0: Ja, maar eerst nog die allerwarmste nacht in Oost-Vlaanderen ooit. Ja. Goed proberen door te komen. Ik denk dat het airco-toerisme waar we het gisteren over hadden, de hotels die plots geboekt worden door mensen van naast de deur, dat weer in de lift gaat zitten. Zeker
1: ja, ja. Winkels bezoeken, hè? Daar is het fris en nu. Winkels bezoeken.
0: Ja, tukje gaan doen.
1: Cinema, daar is het ook frisser.
0: Tukje gaan doen in de beddenwinkel vannacht. Het is misschien een idee. Voilà. En wat zijn jouw plannen nog vandaag, Geert? Kan je daar iets doen eigenlijk in die hitte?
1: Ja, wij gaan nu richting Nausicaa. En hoewel het daar normaal gezien heel warm is daar binnen, is het daar nu koeler dan buiten.
0: Dat is toch dat vissen...
1: Ja, en ze hebben ook een afdeling penguins en ik denk dat ik daar direct naartoe ga.
0: Recht naar de Noordpool. Goed, Geert, geniet van... de Zuidpool is dat zeker, hè, penguins?
1: De Zuidpool,
0: nog net op tijd rechtgezet.
1: Ja,
0: oh, en heer, een koude rilling over mijn rug als het woord penguin valt. Heerlijk is dat. Geert, dank je wel om dat even te klaren voor ons, die klus. En amuseer je nog daar in Boulogne. Tot morgen. Salut.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
5: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt?
4: Ja, maar

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: Het zijn kortingen.
4: En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen er allemaal mee. Yeah.
6: Hoe maakt u het?
7: Samen met Gamma.
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Een soort muzikale donderse blik is dit van de Spice Girls. Who do you think you are? Heb je het goede nieuws al gehoord vandaag? Peter van der Veyre is terug met een gloednieuw seizoen van De Zandloper. Zijn wekelijkse podcast waarin hij in gesprek gaat met boeiende Vlamingen terwijl De Zandloper onverbiddelijk blijft lopen. Lekker luisteren voor straks in de hangmat of op de handdoek aan het zwembad of zo. En Ellen Callebaut, oftewel mevrouw Verhulst, is zijn eerste gast. Haar man Gert Verhulst, die staat natuurlijk bekend als televisiegezicht. Ze is succesvol ondernemer ook. Maar niet noodzakelijk als een heel romantisch persoon, denk ik. Maar dat is hij wel, hoor, zegt Ellen. En hun huwelijk bewijst dat volgens haar.
1: Trouwen vind ik wel een heel romantische ding. Dus ik denk gewoon dat wij getrouwd zijn, vind ik toch wel een van de romantische dingen die bestaan. Want dat doe je echt, we hebben dat echt gedaan. Wij hebben ook geen kinderen samen. Dus dat was echt zo voor ons een moment voor aan elkaar te tonen van ja, dit is voor altijd.
0: De gloednieuwe Peter van der Veyre en De Zandloper. Je vindt hem nu op VRT Max.

0: Als je de nieuwe Toy Story al gezien hebt, nummer 5, dan herken je het wel. Taylor Swift en I Knew What I Knew You. Het Smak in Gent gaat tot zondag dicht door de hitte, hoorden we daarnet in het nieuws. Meer dan 30 graden in sommige tentoonstellingszalen daar. Als de pannen maar enkels maar niet uit elkaar beginnen te vallen of beginnen te smelten daar. Maar weet je waar het wel lekker fris is vandaag? In Machelen aan de Leien, in de Gildestraat nummer 2. Want daar staat het Roger Aveel Museum en dat is net gerenoveerd. Enfin, voor een deel toch zeker, hè? Directeur Melanie de Boete.
1: Ja, dat klopt. Een stuk van het museum heeft net een grote renovatie ondergaan. Specifiek twee grote zalen zijn helemaal geklimatiseerd. Het is daar lekker koel. Ons depot ook. Een ander stuk van het gebouw nog niet. Dat zal voor de toekomst zijn. Maar dus toch een groot stuk van het museum zal aangenaam zijn.
0: Ja, dus jullie zitten vandaag op een van die hete dagen deze week met een soort koude zone en een warme zone. Het is een beetje zoals in een grootkeuken dan.
1: Ja. Het is echt aan de lijve voelbaar. Wanneer je van de ene kant naar de andere kant verplaatst. Sowieso is een bewegen in deze hitte een uitdaging. Maar we doen het een beetje langzamer vandaag.
0: Ja, is dat wel goed voor die kunst, die schommeling in temperatuur?
1: Ideaal is het uiteraard niet. Hè? Maar we monitoren het allemaal zorgvuldig. Belangrijk is vooral dat er geen pieken zijn. Dus dat er een trage opwarming en een trage afkoeling kan zijn nadien. Daarmee kan je het ergste voorkomen. Maar het is natuurlijk niet mogelijk om de volledig opgebouwde tentoonstellingen terug in het depot te plaatsen en dan op één dag terug op te bouwen naar aanloop naar de opening.
0: Want jullie gaan zondag open, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. Na anderhalf jaar, of iets minder dan anderhalf jaar, zijn we eindelijk terug van de partij. Het was heel vreemd voor ons in het stille dorp Machelen aan de Leien, zonder bezoekers. Dus we zijn heel blij om er terug bij te zijn. Zondag,
0: ja, en wat is er allemaal veranderd dan? Wat mogen we verwachten?
1: Er is heel veel veranderd, maar het zit allemaal wat verstopt. Het zijn eigenlijk technische ingrepen die ervoor zorgen dat die twee grote zalen en ons depot volledig geklimatiseerd zijn. Er zit een warmtepompsysteem verstopt op het dak en in de tuin ingegraven in een kelder eigenlijk, een technische kelder. We hebben ook een aantal ingrepen gedaan om energetische ingrepen eigenlijk, om bijvoorbeeld extra isolatie aan het dak, het schrijnwerk hier en daar vervangen. Er zijn ook bomen bijgeplant in de tuin om zoveel mogelijk die zon te gaan weren en het gebouw aan zich passief energie zuiniger te maken.
0: Ja. Ja, ik weet wel nog iets dat veranderd is hoor. Melanie, hebben jullie geen kunstwerk van de VRT hangen ook? Televisiekijkers.
1: Klopt.
0: Van Raveel.
1: Weer, juist. Dat is heel, heel correct. Dat is een heel mooi toeval. Vorige maand werd ik daarover gecontacteerd dat er dus een werk van Raveel in de collectie aanwezig is bij VRT, een schilderij. Door Raveel gemaakt en door Raveel geschonken aan de VRT, geloof me. En dat hangt nu in onze tentoonstelling, de collectiepresentatie, als dank aan de VRT, maar ook omdat Roland Joris daarop afgebeeld staat. Roland Joris, die de dichter, goede vriend van Raveel en eerste directeur van ons museum, die wordt 90 dit jaar. Dus we brengen hommage aan hem in onze collectietentoonstelling. En dat werk past er perfect in. Dus, voilà.
0: En hangt het in de koude of in de warme zaal, het nieuwe werk?
1: Zo'n beetje in een middelmatige zaal.
0: Ah ja, zoals dat hoort bij een openbare omroep natuurlijk. Hè. We moeten de kerk in het midden houden. Hè.
1: Exact, maar
0: wij die dachten dat een slaapkamer koel houden problematisch was, bij jullie in een museum moet het echt wel horror zijn, hè, met dit weer.
1: Ja, dat is heel heftig. We houden echt alle ramen, luiken, ramen, deuren gesloten om zoveel mogelijk de hitte af te stoten. Maar natuurlijk volledig buiten houden we die niet zonder het stukje airconditioning en klimaatregeling in het andere stuk van het gebouw. Maar het is nog altijd aangenamer hier binnen dan dat het buiten is.
0: Ja.
1: Dat is dan nog wel fijn.
0: We trekken gewoon geen te warme kleren aan zondag als we langskomen, want dan is de opening en mag iedereen ook gratis binnen. Hè? Dus dat staat al met stip in onze agenda. We komen kijken en afkoelen bij jullie in het vernieuwde Raveel Museum in Machelen aan de Leien. Tot dan, Melanie. En

0: Nog even blijven? Nee, Mo en Douwebop. Ik kan niet nog even blijven, want de micro is de volgende 3 uur voor Anja Daams met Radio 2 Hitmix. Hou het cool vannacht en heel graag tot morgenmiddag. Hè. Ciao.
1: Map, wat valt er nu op mijn dak? Zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij? Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
2: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
3: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
1: Nog tot dinsdag 40% korting op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Ja, wij houden het hoofd koel met veel coole muziek. Zometeen in Radio 2 Hitmix.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. In een ziekenhuis in Gent kan er door de hitte niet geopereerd worden. En al zeker 164 mensen zijn gestorven bij twee zware aardbevingen in Venezuela. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent wordt er niet geopereerd door de hittegolf. Een centrale computerserver in de Franse hoofdstad Parijs is oververhit geraakt. En daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen gaan duren. Patiënten die dringend hulp nodig hebben, worden naar andere ziekenhuizen gebracht, zegt Carlien Wouters van het UZ Gent.
1: Bij AZ Sint-Lucas hebben ze beslist om de mug en de ambulances af te leiden naar andere spoeddiensten. Dus dat wil zeggen dat de patiënten die normaal gezien naar daar gebracht worden, dat die nu verdeeld worden over de Gentse ziekenhuizen, waaronder ook het UZ Gent. Wij vangen extra patiënten op die normaal gezien opgevangen worden in Sint-Lucas. Die komen nu naar hier.
0: En daardoor is het op de andere spoeddiensten drukker dan normaal. En die spoeddiensten die hebben het sowieso al druk deze week door de hittegolf, want er komen meer patiënten binnen met uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag. Dat zegt ook diensthoofd Kurt Anseo van de spoeddiensten van het ZAS in Antwerpen.
2: Het belangrijkste is natuurlijk dat we zorgen dat die mensen terugkrijgen wat ze tekortkomen. En voor mensen die uitgedroogd zijn, is dat vooral toedieningen van extra vocht. En voor mensen die te warm hebben, gaan we vooral zorgen dat die lichaamstemperatuur wat beter geregeld wordt en wat lager komt te liggen. Patiënten uit de kwetsbare groepen die hebben een veel groter risico om in het ziekenhuis te moeten blijven dan jonge gezonde mensen die met deze klachten presenteren.
0: In het noorden van Frankrijk is het ook bloedheet. Daar is een kindje van 3 overleden terwijl het alleen in een auto zat. De ouders zeggen dat ze hem thuis uit het oog waren verloren en hij zou zichzelf dan hebben opgesloten in de auto die buiten geparkeerd stond. Pas na 3 kwartier vonden ze hem. Alle hulp kwam te laat. Aan het Zilvermeer in Mol in de Antwerpse Kempen loopt vandaag en morgen Pennenzakkenrock, een festival voor kinderen van de lagere school. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 scholen zijn ingeschreven en Gunter Joosen ging meevieren.
3: Moet er nog iemand zonnecrème hebben?
4: De leerkrachten houden hun kinderen hier vandaag met de warmte extra in de gaten.
5: Ja, de kinderen moeten minstens 1 keer per uur passeren en komen drinken en zich insmeren met zonnecrème.
4: Ook de organisatie nam maatregelen, zegt Dorien Hofkes.
5: Extra schaduwplaatsen, shelters bijgezet aan het strand. Ook verneveling, dat is de eerste keer dat we dat hebben. Brengt echt een festivalsfeer en die doet heel goed dienst.
4: De kinderen houden zich op allerlei manieren cool.
6: We zitten wel veel in de schaduw, dat is wel leuk.
7: Er zijn kreeften die komen insmeren en je kunt gaan zwemmen.
8: Ik heb mijn ijsje en ik heb ook wel heel veel ijsblokjes in mijn drinken gedaan.
9: Ja, die kraantjes, je kop eronder te steken.
10: Hé, hey, Ines, daarom dan mag je eerst niet.
4: Ze vinden ook verkoeling in het Zilvermeer.
11: Oh, zalig, ja.
12: Koud, maar dat is goed, want het is warm.
13: Ga jij er ook in?
12: Ik mag niet van mijn juf, alleen tot de knieën.
4: En ze zingen uit volle borst mee met DJ Kenji en TikToker Elias Verwild.
0: In Ieper, aan het Bellewaardepark, waren er controles op rust- en rijtijden van buschauffeurs. Heel wat bussen brengen deze dagen kinderen en jongeren naar allerlei plaatsen. En die chauffeurs moeten natuurlijk voldoende rust nemen tussen al die ritten door. Professionele chauffeurs werken met een systeem dat hun uren registreert, een tachograaf is dat. Maar iemand die met de bus rijdt als flexijob, die is zeer moeilijk te controleren, want die heeft zo geen systeem, zegt Thomas de Spiegelare van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.
14: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving voorziet wel in de mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden, maar daar reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur en van de bedrijven. Want op ons niveau, bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, hebben we niet altijd een zicht op de waarheidsgetrouwheid van die gegevens. Nu, gelukkig, als we gaan samenwerken met onze andere collega's op federaal niveau, dan kunnen we wel veel dieper die puzzel leggen en dan kunnen we ervoor zorgen dat die controles op een goede manier gebeuren.
0: En in Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zijn nu al 164 doden en zo'n 1000 gewonden geteld na de 2 zware aardbevingen van vannacht. Tientallen gebouwen zijn ook ingestort. Deze Venezolaanse vrouw in Nederland kon met haar familie spreken over die aardbevingen.
15: Mijn moeder die was in ons appartement op een 18e verdieping. En ze zei dat het echt verschrikkelijk was. Want ze zei van, nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen. Ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Mijn vader was aan het rijden en hij moest stoppen, want hij voelde dat de auto van één kant naar de andere ging. Het was echt niet waar we aan gewend zijn.
0: Volgens het Amerikaanse Geologische Instituut gaat het om de zwaarste aardbeving sinds 1900. De Verenigde Staten en ook de Europese Unie willen snel hulp sturen. Het is voor buitenlandse zaken bij ons nog niet duidelijk hoeveel Belgen er op dit moment in Venezuela zijn en of er iemand gewond is geraakt. Het blijft zonnig en bloedheet hier bij temperaturen tot 38 graden, aan zee 30 graden. Morgen wordt het de warmste dag van de week, dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmteonweer. Zaterdag blijft het heet en ook onweersachtig. Zondag overal kans op buien en onweer, dan halen we nog 30 graden. Dit nieuws begon ook met die hittegolf. De spoeddiensten hebben het druk. Er komen patiënten binnen met uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag. In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent kan er door de hitte vandaag niet geopereerd worden. Meer over die hittegolf in de app van VRT Nieuws.
13: Op de Antwerpse ring drie kwartier file op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. De weg is nu wel weer vrij. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En ook 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ruim drie kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk en 25 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de N16 naar Willebroek ruim een half uur vertraging aan de werken in Temse. 20 minuten filegolven op de binnenring rond de brug. Tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Andere vertragingen blijven beperkt.
16: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
17: Hey, hey. Anja Daams.
18: WRT Radio 2.
13: Vind jij een beetje schaduw deze namiddag? Ja, het lijkt wel of de verwarming buiten op hol is geslagen. Hè? Maar het is wel goed voor de zonnepanelen. Altijd positief zijn, altijd het positieve zoeken in iets. Goedemiddag, dit is Desiree en Life.

Vivian Sala laat weten dat het in Nieuwpoort ondertussen al een pak over de 30 graden is. Hoe heet is het vandaag? Wat is het puffen? Ja, en van deze hier hebben we de voorbije dagen ook kunnen genieten. Hè. Een blauwe lucht, die warmte, het lijkt echt wel vakantie. Met dat verschil van dat de wekker 's ochtends vroeg wel afgaat. Dit is Mr. Blue Sky van Yellow.

0: Zo meteen nog Cher hier in de Radio 2 Hitmix. Maar dit was het grote ongeloof van David van Dijk. Ik kan het niet geloven.
1: We starten de vakantie met

0: 29 juni, een hele week lang.
1: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max en maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
2: Mini-Europa, mini-Europa, das Reza.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria plata. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car and Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
6: Ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
7: Ah, wat doen we dan?
6: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: 30 ideeën voor pastaschotels.
9: In Libelle Lekker naar...
10: De 5 beste beleggingen van het moment.
9: In Trends of naar...
10: Belgische politiek achter de schermen.
9: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

Ja, misschien ook nog een goeieke volgende week voor de Radio 2 Zomerhits 1000. De Shoop Shoop Song van Cher. En weet jij het nog? Ik weet het nog exact waar ik was 17 jaar geleden toen om 5 uur in het nieuws kwam dat zij er niet meer was. Dit is Jasmine.

Vanmorgen is bekendgemaakt dat er een musical komt over haar leven. Hè? De titel is er al. Porselein gaat die heten. Met allemaal liedjes dus van Jasmine.

Zoo. Och ja, inderdaad, zeg, voor de beestjes in de zoo. Moet het toch ook warm zijn vandaag. Dit was Shakira en haar zoo. Wie wil Fanny Melis uit Wilrijk volgende week dolgraag horen in de Radio 2 Zomerhits 1000? Meer nog, wat is haar top 3? Zo meteen is overlopen. Maar eerst vertellen dat het aanschuiven is op de Antwerpse ring. Ruim 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 20 minuten richting Nederland tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 1/2 uur op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen ruim 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk en 1/2 uur op de E34 vanaf Melcelen. Op de N16 naar Willebroek ook 1/2 uur vertraging aan de werken in Temse. 1/2 uur in Golven op de binnenring rond Brussel tussen Groot Bijgaarde en Tervuren en 25 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen blijven beperkt. Je luistert naar Radio.

Atomic van Blondie. Tot morgen kan je via het Radio 2-kanaal op VRT Max nog laten weten wie jij volgende week hoog wil zien eindigen tijdens de Radio 2 Zomerhits 1000. Hè? Want maandag dan is het zover. Dan gaan we in rechte lijn naar die nummer 1. Die hoor je dan op zondag. Francine Melis uit Wilrijk heeft alvast haar best gedaan. Zij maakt kans op een gezinsticket voor Mini Europa. Want ze heeft gestemd via het Radio 2-kanaal. Op 3 wil zij heel graag Barry White horen eindigen met You're the First, The Last, My Everything. Maakt wel eens kans, Francine. Inderdaad, is al een paar keer langsgekomen deze week hier in de lijstjes die werden ingestuurd. Op 2, Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Ook een goeieke. En dit is haar nummer 1. Happy van Pharrell Williams.

0: Ja, ik denk dat Pharrell Williams ook happy zou zijn mocht hij eindigen op de eerste plaats van de Radio 2 Zomerhits 1000 volgende week. De zomervakantie komt eraan, dat is niks nieuws natuurlijk. Misschien ga je wel op reis met de auto ergens naartoe, lange autorit of misschien ga je lange wandelingen maken. Dan moet je niet per se altijd naar de radio luisteren misschien. Dan zou je ook een podcast kunnen beluisteren. Ik heb een goede tip.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
8: Ik heb twee douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dekster.
9: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
10: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
0: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want
11: dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
12: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
13: Wilt jij met mij de meloen delen?
12: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
14: Zeg dat, Vos.
15: Ja, Lemmes.
14: Zalige verjaardagspies.
15: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
14: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
15: Hé, hoe dat?
14: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
15: Oh.
14: Ja!
15: Lemmes.
14: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
15: Dat is
16: de Vos Lemmes.

0: Finals en Van Gelen zullen er ook bij zijn op 8 november. Ah ja, 8 november, de Radio Bene, de Redback Live in Concert, Best of Christmas, hè, in de Elisabethzaal.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
3: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
2: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Wat een liefdesverklaring, hè. Maar pas op, hè. Zijn liefdes had hij wel niks achtergelaten in zijn testament jaren geleden. George Michael en Amazing. En met deze meneer gaat het niet zo goed. Het is te zeggen, met zijn ogen gaat het eigenlijk niet zo goed. Door een ooginfectie is hij zo goed als blind. Kan geen muziek meer maken. Maar gelukkig heeft hij zoveel goede nummers die we kunnen spelen hier op Radio 2. Zoals dit nummer hier van Elton John.

Volgens mij gaan we hem volgende keer zelfs een paar keer horen passeren tijdens de Radio 2 Zomerhits 1000. Je weet het, hij stemmen kan nog tot morgen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En voor het nieuws van 2 uur, tijd nog voor eentje. Een nieuwke zelfs. Nee, smeken heeft geen zin. Dat zegt ze in duidelijke taal in deze nieuwe single Isabella A. En smeek maar niet om mij.

0: in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Ze zijn terug.
5: Ken de Action ook?
6: Natuurlijk ken ik de Action ook.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
5: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè?
4: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met de Radio 2.
7: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Bart Herman komt eraan met zijn klassieker natuurlijk, maar ook Harry Styles en George Ezra. Zo meteen te horen allemaal in Radio 2 Hitmix.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is druk op de spoeddiensten. Daar belanden deze week ook mensen die getroffen zijn door uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag. Benny bijvoorbeeld, die vanochtend aan het fietsen was.
1: Ik heb me onwel gevoeld en ik ben moeten gaan liggen. En mijn vrouw is juist thuisgekomen en die heeft dan mijn oudste zoon gebeld om langs te komen omdat ze ongerust was, want ik voelde mij helemaal niet goed. Ik kwam niet bij. En dan heeft mijn oudste zoon beslist van de ambulance te bellen.
0: Het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen spreekt over 15% tot 20% meer patiënten door de hitte. En omdat de temperatuur morgen nog zal oplopen tot 40 graden en meer, zullen de ziekenhuizen dan waarschijnlijk nog meer hitteslachtoffers opvangen. En in het noorden van Frankrijk is het ook zo heet. Daar is een kindje van 3 overleden terwijl het alleen in een auto zat. De ouders zeggen dat ze hem thuis uit het oog waren verloren en dat hij zichzelf zou hebben opgesloten in de auto die buiten geparkeerd stond. Pas na 3 kwartier vonden ze hem, alle hulp kwam te laat. 3 gedetineerden die veroordeeld waren voor de foltering van een celgenoot in de gevangenis van Antwerpen hebben in beroep lagere straffen gekregen. De 3 mishandelden hun celgenoot dagenlang zonder dat het gevangenispersoneel iets doorhad. Ze overgoten hem met kokend water, sloegen en verkrachten hem. En ze maakten daar ook beelden van en deelden die op sociale media. De 3 zijn nu vrijgesproken voor poging tot moord, maar zijn wel opnieuw veroordeeld voor foltering. De hoofdbeklaagde krijgt 18 jaar in plaats van 20, de 2 andere 12 en 7 in plaats van 15 jaar. En aan het Zilvermeer in Mol in de Antwerpse Kempen loopt vandaag en ook nog morgen Pennenzakkenrock, een festival voor kinderen van de lagere school. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 scholen zijn ingeschreven. De leerkrachten zien dat hun leerlingen veel plezier hebben, ondanks de hitte.
2: Ze zaten al om 9 uur allemaal in het water, gewoon weg voor die verfrissing, voor te kunnen heel de dag tegemoet te gaan.
3: Maar als ik eerlijk moet zijn, hebben we toch wel regelmatig de website van Pennenzakkenrock zelf in de gaten gehouden. De dagen vooraf, omdat we ook het weerbericht zagen wat de aankondigingen waren. Maar de site van Pennenzakkenrock was eigenlijk heel geruststellend. Ja, ze hebben er echt wel hun werk van gemaakt.
0: Blijft zonnig en heet bij temperatuur tot 38 graden vandaag. Aan zee wordt het 30 graden. Morgen is dan de warmste dag van de week. Dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan ook kans op een warmteonweer. Zaterdag ook nog warm en onweersachtig. Zondag overal kans op buien en onweer. Dan halen we nog 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Naar Antwerpen, bijna 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk. Een half uur op de E34 van Voorwaaslandhaven-Oost. En op de E19, 10 minuten van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring, 3 kwartier file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 1 kwartier op de R2 richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkeshoek-tunnel. Op de N16 naar Willebroek ook een half uur vertraging aan de werken in Temse. En 10 minuten tussen Puurs en Breendonk. 25 minuten filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Grootbijgaarde en Tervuren en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woerden en Wemmel. Andere vertragingen op de snelweg blijven beperkt en in Weinigem is door een ongeval de Houtlaan, dat is de N12, in beide richtingen versperd.
5: Radio 2 Hitmix.

Is Meet My Brothers. Zeer goedemiddag. Blij dat je vanmiddag ook weer luistert naar Radio 2 Hitmix. Zometeen komt het lijflied van Bart Herman er nog aan. Maar eerst Harry Styles.

Hij is vorige week in Londen al lopend gespot. Nu op zich niks bijzonders. Hij is een loper. Maar wel natuurlijk als je loopt naar je eigen concert in het Wembley Stadion. In elk geval, hij zal in goede conditie geweest zijn voor de show Harry Styles. En dit hier is toch wel, zal ik zeggen, een tweede huid van Bart Herman?

0: Anyone For You van George Ezra. 25 juni vandaag, 17 jaar geleden, een zeer bizarre dag. Niet alleen de sterftedatum van Jasmin, maar van nog iemand. Die komt er zo meteen aan.
1: 4 dagen, 4 tips, 4 reisbestemmingen.
2: 4 de vakantie. En ga op reis met Goeiemorgen Morgen. We verstoppen elke dag
1: 4
2: tips in de show die je naar een vakantiebestemming leiden. Als jij die kan raden, maak je kans op een mooi budget voor een vliegreis vanop Brussels Airport.
1: En vrijdag vieren we 4 keer.
2: Dan spelen de 4 winnaars de ultieme finale tijdens onze live-uitzending op de luchthaven. Word jij de grote winnaar, dan verviervoudigen wij jouw vliegbudget. En kan jij het hele gezin meenemen.
3: Deze week op Radio
1: 2.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, oh, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KVC? Beweegt met je mee.
12: Radio 2.

0: 17 jaar geleden vandaag treurde Vlaanderen om Jasmin, maar Erna Naulaerts liet hier daar straks al weten in de app van Radio 2. Ik blijf die dag onthouden, want die dag werd ik 57 jaar. Maar is Michael Jackson toen ook niet gestorven die dag? Inderdaad, Erna, de wereld rouwde toen om deze meneer, hè? Om Michael Jackson.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt, dat stilte soms meer zeggen dan geluid, dat alles breekt wat veel te snel gaat.

De geweldige Kings of Leon en Use Somebody. En zal ik nog eens een songfestival klassieker laten horen. Ja, de Zweedse Carola die deed destijds een paar keer mee aan het Eurovisie Songfestival. Eén keer was het raak, schoot ze de hoofdprijs af. 1991, ik heb het filmpje nog eens bekeken. Met orkest en al stond ze daar op het podium. Echt een klassieker. Nee, ik ga de titel niet herhalen.

0: Carola. Naar Antwerpen, bijna drie kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk en 20 minuten op de E34 van voor Waaslandhaven Oost en op de A12 van voor Aartselaar. Op de Antwerpse ring bijna 1 uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en evenveel op de R2 richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmans-tunnel. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten vertraging aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Bornem en Puurs. En naar Brussel een kwartier erbij op de E40 vanaf Ternat. 20 minuten filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Deelbeek en Vilvoorde. En 25 minuten op de buitenring tussen Wezenbeek en Jette. Elders op de snelweg beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2.

Het was lang geleden, ah ja, van 1985, hè? The Sweetest Taboo van Sade. Radio 2. Dankjewel, Leslie Holloway uit Erpenmeren, om naar het Radio 2-kanaal op VRT Max te gaan. En daar te stemmen voor de Radio 2 Zomerhits 1000. Volgende maandag zijn die te horen tot zondag hier op Radio 2. En tot morgen kan je nog stemmen. Een hele hoop suggesties staan er op dat Radio 2-kanaal van VRT Max. Leslie, ik zie dat jij duidelijk houdt van Nederlandstalige nummers, want op de derde plaats wil Leslie heel graag op zondag Laat de zon in je hart van Willy Sommers horen eindigen. Maakt veel kans, Leslie. Het is al een paar keer voorbijgekomen hier in de lijstjes. Ook Toontje Lager is een van de favorieten van Leslie met zoveel te doen. Maar zondagavond wil zij heel graag op nummer 1 het volgende nummer horen van Leopold 3, Zomernacht.

0: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
3: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
4: Een Radio 2-podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
4: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
10: De Frisco's, die zijn er al.
9: Frisco's.
10: Nu nog de zomerhit.
11: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Frisco's.
11: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
13: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
12: In Libelle naar...
13: De 5 beste looks van nu.
12: In Feeling of naar...
13: De hotste adresjes in je buurt.
12: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Elke dag telt voor 2.
15: Radio 2.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met in

Désenchanté van Mylène Farmer. En deze hier, die is onderweg. Onderweg naar zichzelf. Ik hoop dat hij niet te lang onderweg is. Jeremy Vrielink.

0: Podcast van Radio 2. Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of Mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
1: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
2: Nog tot dinsdag 40% korting op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen. Maak elk.
3: Wat eten we? Ik heb honger.
2: Momenten, Max.
4: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe. Een beetje ambetant.
3: Oh.
4: En grote honger, natuurlijk. En jij? Jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
2: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet. Op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Lap, wat valt er nu op mijn dak? Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
6: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
5: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
7: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
8: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Santé.
8: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Blijf je zeker luisteren. Ik heb nog veel muziek voor je. Van onder andere Niels de Stadsbader en Jamie Liddell. Zometeen in Radio 2 Hitmix.

0: VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door de hitte heeft vervoersmaatschappij De Lijn de dienstregeling van verschillende bussen aangepast. Dat is vooral zo in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In een aantal bussen blijkt de klimaatregeling onvoldoende verkoeling te bieden en dat veroorzaakt problemen, zegt Jens van Herp van De Lijn.
1: Wij zien die voertuigen uitvallen en wij gaan daarom onze dienstregeling beperkt aanpassen aan dat extreme weer. Dat zorgt ervoor dat er een aangepaste dienstregeling is, dus een lagere frequentie op bepaalde plaatsen. Maar aan de andere kant zullen onze chauffeurs ook gerichter hun pauze kunnen nemen. Waar zij een kleine pauze hebben, krijgen zij nu door een weggevallen rit misschien iets meer ruimte om verkoeling op te zoeken.
0: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent zullen er vandaag geen operaties meer worden uitgevoerd. Een computerserver in de Franse hoofdstad Parijs is oververhit en daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Het ziekenhuis hoopt morgen wel op een normale dag. En net zoals gisteren hebben we opnieuw een dagrecord beet. Vandaag is de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt weervrouw Sabine Haagdoren.
2: Het is snikheet vandaag, de warmste 25ste juni sinds het begin van de metingen, want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden en ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden.
0: Verkoeling zoeken is dus de boodschap. En door de hitte is de indoor schaatsbaan van Sport Vlaanderen Liedekerke in Vlaams-Brabant uitzonderlijk open voor het publiek. Normaal zijn tijdens de week enkel sportclubs en topsporters welkom, maar nu mogen vandaag en morgen ook scholen langskomen. De leerlingen en leraren van de Boomgaard uit Liedekerke zijn blij dat ze even aan de felle zon kunnen ontsnappen.
3: Het plan was normaal de klas opruimen een beetje, want met warme weer is het lesgeven nogal lastig. Moeilijk om nog rekenen volop te doen.
4: Het is hier wel koud, maar...
5: Is het te koud?
4: Nee.
6: Dat is goed voor de verfrissing. Normaal zouden we nu toetsen doen, maar dit is dan wel toch leuker. De klas is kei warm en hier het is een groot verschil. Het is een soort van vriezer, dat wordt veel beter.
0: Ja, op de ijspiste is het tussen de 10 en 13 graden. Buiten halen we tot 38 graden vandaag, aan zee 30 graden. Morgen wordt dan de warmste dag van de week, dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmteonweer. Meer op vrtnieuws.be.
7: Naar Antwerpen, 40 minuten erbij op de E17 door een ongeval voorbij Sint-Niklaas Centrum. De linkerrijstrook is dicht, ook vanaf Haasdonk. 20 minuten op de E34 van voor Waaslandhaven Oost en op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring 1 uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een 30 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook 25 minuten op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel. Op de E34 richting Zelzaten 20 minuten vertragen tussen Vraassenen en Sint-Gilles-Waas. Op de N16 naar Willebroek 30 minuten aan de werken in Temse. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E40 vanaf Ternat. 30 minuten filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Anderlecht en Vilvoorde. En ook op de buitenring tussen Wezenbeek en Jette. Elders op de snelweg beperkte vertragingen. En op de E314 richting Lummen vertraagt het verkeer voorbij Holsbeek door een defect voertuig.
8: Radio 2, Hitmix.
9: Hey. Anja Daams.

0: Take on me van AHA. En AHA, wat ik zeker niet had vergeten te vertellen, is dat Niels de Stadsbader op 7 juli voor de allereerste keer op het podium van het OLT Rivierenhof in Antwerpen staat. Prachtig openluchttheater in het midden van het park voor ongetwijfeld een fantastisch concert. Gratis tickets kan je trouwens scoren via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En als opwarmer alvast zijn nieuwe single. Dit is Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waarom

0: toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Nu even de thuiskijkers onder ons. Zou hij de slechterik zijn in thuis? Ik kan het bijna niet geloven. Cody, toch niet? Ik vind het zo spannend allemaal. Oh, ik ga zeker kijken. Morgen de finale van Thuis Natuurlijke met onder andere Niels de Stadsbader.
2: Radio 2, Hitmix.
3: Anja Daan.

0: zegt mijn moeder dat toch altijd? Voorspijt is er niet en naspijt telt niet. Turn Back the Clock van Johnny Hates Jazz. Zometeen een beetje Summer in the City. Krijg je niet alleen van de zon, maar ook van de Loving Spoonful.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Met Ellen Callebaut.
3: Hoe is de band met de kinderen trouwens? Weet je nog wanneer die de eerste keer dan hebt ontmoet?
4: Ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus eigenlijk kwamen die mij zelf eerder bezoeken. En dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant.
3: De Vlaamse bevolking ziet Gert Verhulst niet als een groot romanticus.
4: Nee, dat is hem toch wel. Maar alleen bij mij natuurlijk.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
5: Motorpech en Nies.
6: Oh.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Grando, Grando, Grando.
10: Zieke fondsen. Allee, wie heeft er nu een zieke fonds nodig?
11: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
10: Ja, maar behalve Ingrid. Wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
11: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
12: En Marie,
10: ja.
12: Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
10: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie. Wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
13: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
14: Slaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
17: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest. Met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Softcell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio 2.

0: Ah, nog een idee hè, voor de Radio 2 Zomerhit 1000 volgende week. Stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Voor Summer in the City bijvoorbeeld van The Loving Spoonful. Radio 2. Mag ik je nog een podcast aanraden? Want er is weer een nieuwe aflevering online gekomen van Mens Erger Je Niet. Je weet wel, die podcast van Shema en Xavier. Comedian Roosje Perts die is deze week te gast bij Shema en Xavier. Roosje is zot van chips en ze legt heel graag uit waarom ze zo graag chips eet.
1: Chips zijn er altijd voor u. Ze zijn er als er wordt gefeest. Ze zijn er als ik mij verdrietig voel. Ze zijn ook in elke winkel. En ze zijn een hele wand in de nachtwinkel zijn chips.
2: Hè? Ja. Dus het is... Sigaretten, alcohol en chips wel in de nachtwinkel.
1: Dat is inderdaad. Ja, dat zijn de keuzes. Dat zijn de dingen. En ook soms staan er in de nachtwinkel heel verdachte dingen. Hè? Vind je niet? Zo een fles ammoniak en houtskool. En wie dat 's nachts komt kopen, gaat de lijk verbranden of zo. Dus,
2: zo precies de reden dat je het daar kan kopen.
1: Ja, dat is heel bizar.
0: Ja, ja, maar Roosje heeft toch één ergernis in de podcast. Waarom je niet alle zakken chips in een 100 gram versie kan kopen in de winkel? En waarom dat zo is? Wel, dat hoor je als je naar de podcast luistert. Mens Erger Je Niet staat natuurlijk online op VRT Max.

0: top 30 materialen. Van Alex Warren. 160 kilometer file ondertussen naar Antwerpen vertragen op de E17 door een ongeval voorbij Sint-Niklaas Centrum. De linkerrijstrook is dicht en verder vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke een half uur. Op de E34 vanaf Melsele ook een half uur. Verder nergens meer dan 10 minuten vertragen naar Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook een kwartier op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Op de N16 naar Willebroek is er 20 minuten vertraging aan de werken in Temse en een half uur filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren en 3 kwartier op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zelk door een defect voertuig op de zijrijweg. Elders op de snelweg beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Oh jawel, eentje voor de Radio 2 Zomerhits. 1000 toch volgende week. Lola van de Kings. Radio 2. Maar niet voor Nadine van der Straten uit Dendermonde, want haar lijstje ziet er helemaal anders uit. Ja, Nadine heeft ondertussen gestemd via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Zeer goed, Nadine. Wie weet val je wel in de prijzen, hè? Want stemmen voor die zomerhits, dat betekent misschien wel een gezinsticket winnen voor Mini-Europa. Dus ga maar snel naar het Radio 2-kanaal. Kan je nog doen tot morgen. Morgen kan je nog stemmen, want maandagochtend dan beginnen we aan de Radio 2 Zomerhits 1000. Maar wat zijn de drie favorieten van Nadine? Nadine, duidelijk een fan van Marco Borsato. Op drie, Belle Perez en Hello World. Maar dan gaan we in één rechte lijn naar de nummer 1. Rood van Marco Borsato heeft Nadine namelijk op nummer 2 gezet. En Dromen zijn bedrog is voor haar de absolute nummer 1.
1: Radio 2, Hitmix. Radio
2: 2. Anja Daams.

0: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
1: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
0: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
2: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
3: Radio 2, WK-koorts.
0: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
7: 500?
6: Schatke, dat is €25.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Van dat betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee jong, gracias Kate.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
8: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
9: Mannekes!
10: Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
11: En wij klussen allemaal mee.
12: Met 20% korting, hè?
10: En op wat?
11: Op alles!
10: En wanneer?
11: Nu zondag!
10: Wie klust er allemaal mee?
11: Wij klussen allemaal mee!
13: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Ik dacht van chili con carne.
14: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
16: Daar wordt chili con serieus veel carne.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Deze radiospot is voor u.
18: Zeker.
17: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
18: Pas opgestaan.
17: ...al direct weer in slaap valt.
18: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
17: En maar kwijlen op zijn kostuum.
18: Ja, is dat normaal?
17: Nee, want slapen doet je in je bed.
18: Het is bedtijd.
17: Echt waar.
18: Tijd voor een sleeplife bed.
19: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Min
20: 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
21: Elke dag telt voor twee.

0: 4 jaar eerder werd dit één grote teleurstelling voor de Rode Duivels. Ze speelden 3 wedstrijden en scoorden maar 1 keer. Wesley Sonck die volgde de matchen als analist voor Sporza en hij zat bijna dag en nacht voor televisie.
1: Ik wou mij vertellen dat jij maar 2 wedstrijden niet gezien hebt.
2: Ja.
1: Dat kan volgens mij niet.
2: Jawel.
1: Ja, maar en die laatste groepswedstrijden waar ze dan 2-2...
2: Dan herbekijken.
1: Maar ik bedoel, soms is dat tussen Janneke en Mieke.
2: Wat ja, herbekijken. Ja, Peter, ik weet het. En het rare is, echt waar, ik meen dat echt. Ik heb dus Argentinië niet live gezien. Ik heb de wedstrijd dan nadien toch ingehaald. Maar ik bedoel... Ik zat op restaurant met mijn vrouw toen.
1: Oei, dat is niet professioneel.
2: Nee, ik weet het. Ik val hier echt door de mand nu. Hè. En nu komt het. Ik kom binnen het restaurant en wat staat er tv te spelen? Argentinië. En ik dacht, weet je, ik ga nu niet kijken. Ik ga dat niet doen. En uiteindelijk heb ik die match wel ingehaald. Maar ik heb 2 wedstrijden gemist. En wedstrijden die er ook niet toe deden, wat je zei, tussen kleinere landen. Maar ik weet niet meer welke, maar die wedstrijd van Argentinië was wel funny, omdat ik een restaurant binnenkwam, dat ik zag van, oké, die zijn hier nu aan het shotten. Ik zal ze morgen wel herbekijken.
0: Die hele babbel met Wesley, die kan je beluisteren, maar ook bekijken via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

When the Heartache is Over van Tina Turner. Wat zouden we zijn zonder de app van Radio 2? Tips en tricks vind ik in de app van Radio 2. Nog snel een paar beantwoorden. Want Marten die vraagt, waar kan ik nu weer stemmen voor de Radio 2 Zomerhit 1000? Wel, dat kan nog altijd tot morgen, Marten, via het Radio 2-kanaal. Dus op VRT Max. En Peter Klaes, die heeft hier ook nog een goede tip. Hij zegt voor medemensen die naar de radio aan het luisteren zijn binnen. En als er geen airco is in huis, in een koud voetbadje gaan zitten. Dat is zeer aangenaam. Wel, Peter, dat is exact wat ik zo meteen ga doen. Hè. Maar eerst Margot nog laten binnenkomen natuurlijk, hè, voor Radio 2 Spits.

0: You Lewis and the News. Nog over nieuws gesproken. Margot komt eraan met Radio 2 Spits. Heel veel plezier daarmee. En wat mij betreft alvast een zeer fijn weekend.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij de meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
7: Voilà.
6: Op sunweb.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: En vandaag is het jouw laatste kans om dat vliegbudget van 1000 euro binnen te halen. Dit uur vertel ik je hoe en wat je moet doen daarvoor.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door de hitte heeft vervoersmaatschappij De Lijn de dienstregeling van verschillende bussen moeten aanpassen. Dat is vooral zo in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In een aantal bussen blijkt de klimaatregeling onvoldoende verkoeling te bieden en dat veroorzaakt problemen, zegt Jens van Herp van De Lijn.
1: Wij zien die voertuigen uitvallen en wij gaan daarom onze dienstregeling beperkt aanpassen aan dat extreme weer. Dat zorgt ervoor dat er een aangepaste dienstregeling is, dus een lagere frequentie op bepaalde plaatsen. Maar aan de andere kant zullen onze chauffeurs ook gerichter hun pauze kunnen nemen. Waar zij een kleine pauze hebben, krijgen zij nu door een weggevallen rit misschien iets meer ruimte om verkoeling op te zoeken.
0: Net zoals gisteren hebben we ook opnieuw een dagrecord beet. Vandaag is de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt berenvrouw Sabine Hagedoren.
2: Het is snikheet vandaag, de warmste 25ste juni sinds het begin van de metingen. Want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden. We verwachten trouwens ook nog een zeer zachte of warme nacht. Waarschijnlijk ook record warm, een tropische nacht. En ook morgen zal waarschijnlijk een dagrecord sneuvelen.
0: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent zullen er vandaag geen operaties meer worden uitgevoerd. De oorzaak is een centrale computerserver in de Franse hoofdstad Parijs die oververhit is geraakt. En daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers niet beschikbaar. In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waar ze met gelijkaardige problemen zaten, lopen de operaties en opnames vertraging op. Maar morgen zouden alle problemen opgelost moeten zijn. En in Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zoeken hulpteams naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Voorlopig is er sprake van 164 doden en een duizendtal gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Eliot Lopez is een Venezolaanse die in Mechelen woont. Zij maakt zich zorgen over haar familie en vrienden.
3: Het is precies een zware klap weer voor de Venezolaanse mensen. De situatie is zo onstabiel. Al zo lang en dan komt er zoiets erbij. Ik denk dat de moraal van mensen wordt weer getest en gekwetst. Maar ik denk dat we zijn een land dat al zoveel meegemaakt heeft, dat dit is niet nieuw. En mensen zullen proberen hun beste te doen in zo'n situatie.
0: Blijft warm vanavond met temperaturen vannacht ruim boven de 20 graden. Morgen wordt dus de warmste dag van de week. Dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmteonweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2 Spits.
5: Margot Bogaert.
6: Ja zeg, de laatste Radio 2 Spits van dit seizoen gaat beginnen. Gelukkig gebeurt het in goed gezelschap met Brik uit Thuis. En met jou natuurlijk. Leuk dat je luistert en goedemiddag.

0: Ruim ter wereld, Vanessa Paradis. Het is 6:06, een heel erg goedemiddag. Mirjam, waar sta je stil momenteel?
1: Naar Antwerpen is dat het geval op de E34 vanaf Melsheden. Komt een half uur bij. Vanaf Haasdonk op de E17 3 kwartier. En verder niet meer dan 10 minuten naar Antwerpen. Op de ring richting Nederland wel 3 kwartier. Naar Gent is dat een half uur. En op de R2 de ring richting Staanbroek een kwartiertje vanaf Beveren. En 16 naar Willebroek ook alweer een half uur aan de werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Op de binnenring meer dan een half uur tussen Dilbeek en Tervuren en verder vooral kleinere vertragingen.
0: Radio 2. Ja, het is al donderdag namiddag 25 juni en het is vandaag de allerlaatste spitshow van dit seizoen.
2: Oh.
0: Ja, toch wel. Want morgen tussen 4 en 6 maakt Benjamin Schollaert je warm voor de Radio 2 Zomerhits 1000, mocht je nog niet warm genoeg hebben. En weet dat je nog tot morgen kan stemmen op jouw favoriete nummers via het Radio 2 kanaal op VRT Max, dus doe dat nog snel. Maar het wordt een leuke laatste show, want we krijgen bezoek van Gregory van Damme. Dat is Briek uit Thuis. Mm. Maar jij kijkt niet, hè, Mirjam?
1: Nee.
0: Dat is een van de meest onuitstaanbare personages in de serie, maar in het echt is het gewoon een crème van een kerel. Maar hij is een van de hoofdverdachten, want sinds mij zit er in de verhaallijn een of andere zot die vrouwen lastigvalt en aanrandt. Heel spannend en hij is dus hoofdverdachte. Dus straks gaan we hem helemaal fileren om te zien hoe dat zit. En het is natuurlijk ook de laatste kans van het seizoen om mee te spelen met Raad het Nieuws en vooral ook de allerlaatste kans om dat vliegbudget van 1000 euro te scoren.
3: De vakantie.
0: Ja, je hoort het goed. 1000 euro aan vliegtickets die je volledig alleen kan opsoeperen of kan delen met de mensen die je graag ziet bijvoorbeeld. Gewoon snel even naar de Instagram van Radio 2 gaan, ons volgen en vooral de filmpjes kijken die ik gemaakt heb op de luchthaven van Zaventem. In totaal zijn er nu al 4 filmpjes met elk een tip die je naar 1 verborgen bestemming leiden. En het is aan jou om te raden welke bestemming we zoeken. En vandaag gaat dat filmpje over een gigantisch grote afdeling op de luchthaven en dat is de cargo-afdeling. Pieter April, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Bij de luchthaven denkt iedereen aan reizigers, passagiers die heel de wereld rondvliegen. Maar waar veel mensen niet bij stilstaan, is dat er ook elke dag een gigantische lading goederen langs Brussels Airport passeert. Kan je daar een cijfer op plakken?
4: Ja, zeker. In 2025 is er bijvoorbeeld 795.000 ton vracht via Brussels Airport gepasseerd. En we zien die cijfers ook nog stijgen. Natuurlijk, dit jaar zal dat nog iets meer zijn.
0: Ja, dat is gigantisch. Wat zit daar dan allemaal tussen?
4: Ja, dat gaat over van alles natuurlijk. De bekendste voorbeelden zijn natuurlijk de farmaceutica. Op Brussels Airport passeert enorm veel pharma, omdat België bekend staat als pharmaland. Maar daarnaast ook verse vis, verse groenten, vers fruit enzovoort.
0: Ja, want toen ik daar was, heb ik ook heel veel verse bloemen gezien. Die zaten nog mooi verpakt in de dozen. Die kwamen uit Afrika, denk ik, kan dat?
4: Ja, er zijn inderdaad bloemen die binnenkomen uit Afrika, ook uit Latijns-Amerika. En als we dan kijken naar de verse vis, die komt dan bijvoorbeeld uit de Faroe-eilanden.
0: Oké, en ja, we spreken over verse producten. Die moeten natuurlijk zo snel mogelijk in de winkel rekken of bij de consumenten geraken. Hoe snel gaat dat eigenlijk vanaf het moment dat ze uit het vliegtuig komen tot wanneer wij het kunnen kopen in de winkel?
4: Nou, dat gaat heel snel. Dat is ook waarom die goederen natuurlijk op luchtvaart vliegen. Kan echt gaan binnen de 24 uur nadat die op de luchthaven bij ons toekomen, dat jij die al in de winkel rekken kan gaan kopen.
0: Oké, goed. Ja, ik vond het zelf heel indrukwekkend om te zien, want we hebben ook de rijdende frigo's gezien waarmee jullie de medicijnen transporteren. Dat is ook echt wel iets heel unieks voor ons land, toch? Hè?
4: Ja, absoluut. Dus die zijn eigenlijk ontwikkeld hier in Brussel en die worden nu wereldwijd ook wel ingezet. Natuurlijk worden die ondertussen geproduceerd door een tal van bedrijven, maar die rijdende frigo's, ook wel de airside pharma-transporters genoemd, die zorgen ervoor dat we pharma eigenlijk tot op het laatste moment onder gecontroleerde temperatuur kunnen houden. En dat is heel erg belangrijk voor de export van de verschillende farmabedrijven in ons land en in de rest van Europa.
0: Voilà, en als je die rijdende frigo's eens wil zien en veel meer, dan zou ik je aanraden om snel naar de Instagram van Radio 2 te gaan en het filmpje zelf te bekijken. Want als jij daarin de tip naar de vakantiebestemming vindt, levert het je misschien ook wel een vliegbudget van 1000 euro op. Pieter, dank je wel en de groetjes daar, hè?
4: Ja, bedankt. Dag. Hey,
3: hey. Radio 2 Spits. Radio 2.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Miles Smith, nice to meet you. En als je in Genk woont, weet, je bent niet aan het hallucineren. Er rijden effectief strooiwagens uit in bepaalde straten op dit moment. Want zout trekt vocht aan en dat helpt op die manier om het wegdek af te koelen. Gosh, jongen, het is me wat met die hitte. Maar de vraag is natuurlijk, wordt dit nu ons nieuwe normaal? Daar weet weerman David De Henau alles over en hij vertelt het je zo meteen.
1: 4 dagen, 4 tips, 4 reisbestemmingen.
2: 4.
1: 4.
2: De vakantie. En ga op reis met Goeiemorgen Morgen. We verstoppen elke dag
1: 4
2: tips in de show die je naar een vakantiebestemming leiden. Als jij die kan raden, maak je kans op een mooi budget voor een vliegreis vanop Brussels Airport.
1: En vrijdag vieren we 4 keer.
2: Dan spelen de
1: 4
2: winnaars de ultieme finale tijdens onze live-uitzending op de luchthaven. Word jij de grote winnaar, dan verviervoudigen wij jouw vliegbudget. En kan jij het hele gezin meenemen.
3: Deze week op Radio
1: 2.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
6: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
7: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
6: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
7: Ah, wat kost dat ongeveer?
6: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
7: Ah.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op E5. E5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ik dacht van chili con carne.
10: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Daar wordt chili con serieus veel carne.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
14: En ook uw budgetvakantiepret.
13: Oh, wat?
14: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
13: Oh nee.
14: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Europassistance wordt binnenkort Radion.
3: Radio 2.

0: Ja, en we zijn geschiedenis aan het schrijven. We breken elke dag nieuwe warmterecords. Morgen zelfs maxima tot 40 graden. En dan gaan er stemmen op. Wen er maar aan, want met de klimaatverandering wordt dit ons nieuwe normaal. Weerman David Degenau, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is dat echt zo of is dat toch een beetje paniekvoetbal?
1: Wel, ik ben nogal wiskundig, vandaar dat ze zeggen het nieuwe normaal, dat zou dan willen zeggen dat de normale temperatuur plots 10 graden omhoog gaat. Dus dat lijkt me wat overdreven, maar het is wel zo dat ja, hittegolven vaker voorkomen dan vroeger, dat ze intenser zijn. Dus ja, dat is wel een aandachtspunt en dat vergt toch enige opvolging, dat is duidelijk.
0: Ja, want ik hoor de Vlaams minister van Klimaat Hans Bonte wel spreken dat deze hittegolf een wake-up call moet zijn om het klimaatbeleid te gaan versnellen. Hoe kijk jij daarnaar? Wat moet er allemaal gebeuren?
1: Wel, dat is natuurlijk een politieke uitspraak. De minister moet dan politiek doen. Ik als ambtenaar doe dat uiteraard veel minder of niet. Het is aan de andere kant ook wel zo. Ik zit in panels van waterbeheer of zo van de Vlaamse overheid, waar het KMI ook in zit. Er is wel heel wat, al wat gebeurd rond klimaat en om de gevolgen daarvan tegen te gaan. Het is niet alleen Vlaanderen of België, het is natuurlijk wereldwijd. Daar gebeurt ook al wel wat. Het kan nooit kwaad uiteraard van dat verder op te drijven. Dat gebeurt ook. Ook de federale regering heeft met de nucleaire verlenging toch wel ook een stap gezet. Dus ik denk wel dat er... Ik heb nooit vastgesteld dat er een tekort aan bewustzijn was bij politici over dat soort zaken. Het mag natuurlijk altijd meer zijn, maar er moet ook voldoende geld voor zijn. Dus ik begrijp dat dat een moeilijke evenwichtsoefening is.
0: Ja, want kunnen we het tij nog keren? Of is dat echt wel te laat?
1: Nee, dat kunnen we nog zeker. Alleen zal het eerst nog slechter gaan, vooraleer dat het beter gaat. Want de atmosfeer reageert met veel vertraging op maatregelen die genomen worden. Maar ik merk dat het aandeel van alternatieve energie groter wordt. Kernenergie zal ook terug groeien. Dat is wereldwijd zo. Dus ik denk wel dat we dat ooit onder de knie gaan hebben. Maar het gaat niet van vandaag op morgen zijn. Maar ik ben niet pessimistisch wat dat betreft.
0: Ah, dat vind ik fijn. Hoop doet leven, dat is waar, hè?
1: Absoluut.
0: Maar even naar vandaag. Ja, we zitten er middenin. De hittegolf, de grootste zorg van de mensen is, we krijgen de warmte gewoon niet meer buiten. Niet iedereen heeft airco. Mensen op appartementsgebouwen en dergelijke worden gewoon gek. Heb jij een tip voor hen? Wat kan je doen?
1: Wel, we hebben allemaal wel water of een douche in huis. Wat kan helpen is in feite ja, de natuurwetten laten spelen en verdamping van water, dat zorgt voor afkoeling. Dus je kan enerzijds, stel nu dat je als je natuurlijk tapijtenvloer hebt of parket, dan gaat dat moeilijker. Maar met een stenen vloer, die kan je nat maken. Je moet er geen 10 centimeter water op gieten, maar toch een paar kleine plasjes. En als dat verdampt, dat zorgt ook voor enige afkoeling. Is dat een mirakeloplossing? Nee. Je hoofd af en toe nat maken, zodanig dat water vanuit je lichaam verdampt. Af en toe eens een douche nemen. Niet met ijskoud water, maar ook niet met zeer warm water. En dan je dat laten verdampen, dan koelt je lichaam ook mee af. Nogmaals, het zijn geen wonderoplossingen, maar zeker voor mensen die ja, een beetje in een moeilijke situatie zitten, water hebben we allemaal wel ter beschikking, dus dat kan wel een tip zijn.
0: Oké, dankjewel daarvoor. Maar zegt deze periode nu iets over de rest van de zomer, of is dit nu gewoon even wat het is en volgende week kan het, of binnen 2 weken iets helemaal anders zijn?
1: Volgende week zal het al anders zijn, dus in de loop van het weekend gaat het al iets minder heet zijn, vooral zondag dan. Volgende week zijn we daar vanaf. Ik denk tot de periode 18 juli komt dat zeker al niet terug, volgens de huidige kaarten. Het is wel zo dat volgens de meeste weercomputers de maanden juli en augustus gemiddeld 1 tot 2 graden warmer zullen zijn dan normaal. Dat wil niet zeggen elke keer zo'n hittegolf, maar langs de andere kant wil het ook niet zeggen dat we geen hittegolven meer zullen hebben deze zomer, dat weet ik niet. Maar in elk geval de komende week en 10 dagen, dus na doortocht van deze hittegolf, is het dan wel eventjes gedaan.
0: Oké, ik denk dat iedereen daar naar uitkijkt. David Degenau, de weerman, dankjewel voor alle info.
1: Altijd met plezier, tot later.

0: Suzanne en Freek.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met nu al het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemiddag, het is 16:30. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Els van Heuverswin. De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. Drie verdachten werden opgepakt en aangehouden. Een 40-tal slachtoffers kreeg een valse mail, zogezegd van het overheidsplatform MyEbox. En zo raakten de slachtoffers samen meer dan 100.000 euro aan spaargeld kwijt. Patrick Willocks van de federale gerechtelijke politie geeft mee waarop je moet letten.
4: Phishers willen absoluut dat je op een link klikt in het bericht om je zo af te leiden naar een valse website. Als je toegang wilt nemen tot je bankapp of eender wat, ga zelf rechtstreeks naar de site van je bank. Tweede heel belangrijke tip, dat ze je nou mailen of bellen of aan je deur staan. Geef nooit informatie over je bankgegevens en geef ook nooit je bankkaart en code mee met mensen, zelfs al zeggen ze dat ze politiemensen zijn.
3: En wie toch slachtoffer zou worden, bel de best zo snel mogelijk naar Fraudstop op het nummer 078-170-170. De provincie Oost-Vlaanderen verlaagt de minimumprijs voor het voormalige provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro. Dat is 4 miljoen euro minder dan de vraagprijs die 3 jaar geleden gesteld werd. Toen kwam er geen enkel bod binnen. De stad stelt wel voorwaarden over de invulling, maar een deel mag hotel worden, zegt Dagmar Beernaert van de provincie.
5: Het zal niet één groot hotel worden of één groot kantoorgebouw of één groot complex met allemaal luxe appartementen. Het moet echt een verweven verhaal zijn. Dus verschillende functies moeten daar samenkomen. Dus daar kan een horecazaak in zitten, daar kan een hotelletje in zitten, dat kan deels kantoorgebouw zijn, deels wonen. Maar het moet wel verweven zijn.
3: Het provinciehuis staat leeg sinds de provincie haar diensten heeft verhuisd naar de gerenoveerde Leopoldskazerne. En zondag gaat het Roger Raveel Museum in Machelen bij Zulte opnieuw open na 1,5 jaar renovatiewerken. In 2 zalen en het depot van het museum is er nu klimatisatie, zodat zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid constant zijn. Verder is het dak vernieuwd, is er een warmtepomp geplaatst en overal zijn er nu LED-lampen. Er is ook nog een nieuw camerabewakingssysteem. In het hele gebouw is er ook wifi. Nu nog de ramen van de pastorie, zegt museumdirecteur Melanie de Boete.
6: Werken die nog niet zijn uitgevoerd, en dat voelen we ook vandaag, is in de pastorie hebben we nog allemaal enkel glas. De bedoeling was om dat ook gedaan te hebben. Dat bleek dan op het einde van de werf niet meer mogelijk te zijn, tijdig. We hebben beslist toch te heropenen. En dan gaan we in januari dat stukje van het museum afsluiten, maar de rest van de vleugel blijft wel gewoon geopend.
3: Dan nog het weer. Het blijft warm vanavond. Temperaturen vannacht boven de 20 graden. Morgen de warmste dag van de week. Dan halen we lokaal tot 40 graden.
2: Radio 2.
7: Radio 2 Spits.

0: koor ze zo graag bezig. Olivia Dean en The Man I Need. Mirjam, jou hoor ik ook graag bezig, ondanks de files die je verkondigt.
1: Ja, het is toch weer behoorlijk wat. We hebben naar Antwerpen vanaf Melcele 20 minuten vertraging. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke komt er 1 uur bij. Op de E19 een kwartier vanaf Kontich komt door een defect voertuig in de Kruijbekstunnel. 20 minuten ook vanaf Antwerpenhaven, maar verder niet meer dan 10 minuutjes. Behalve dan Antwerpse ring richting Nederland 1 uur, richting Gent een half uur. En 16 naar Willebroek 20 minuten door de werken in Tempel. Buitenring rond Brussel, 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grotbijgaarde. Op de binnenring 25 minuten tussen Vorst en Zeddik en ook tussen Strombeek en Tervuren. In Zwijnaarde hinder door een ongeval op de aansluiting van de E17 Antwerpen-Gent met de E40. Daar is file vanaf Gent-Brugge. Naar Brussel op de E40 uitkijken in Wetteren, daar is een ongeval gebeurd. En dan naar Leuven vertragen op de E314 tussen Lummen en Halen komt door een brandend voertuig op de rechterrijstrook. En verder vooral kleinere vertragingen.
2: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
3: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: De beste zomerhits aller tijden.
4: Dwars door de woeste orkaan.
3: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
2: Stem nu via het Radio 2 kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
5: Mini Europa.
6: Sleep Life.
7: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
8: Oké, actie!
9: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau. Koop je tickets via kinepolis.be.
10: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
11: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
10: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
11: Allee.
12: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: De Tijdloze Tribute Festival.
14: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
13: De Tijdloze Tribute Festival.
14: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
5: Radio 2.
3: Radio 2.
15: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Overmorgen staat ze live op de wei van Werchter Boutique Katy Perry. En begin deze week hadden we het over die hete zomer van 1976, exact 50 jaar geleden, waar jullie massaal veel herinneringen over doorstuurden. Maar het ziet er naar uit dat we ook die warmterecords aan het breken zijn, met morgen de warmste 26 juni ooit. Guido van Exaerde uit Melstelen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En proficiat moet ik ook zeggen, want morgen zal het exact 50 jaar geleden zijn dat jij met Monique trouwde, je vrouw. Dat was ook een snikhete dag, hè? Neem ons eens mee.
1: Ja, ja, zeker en vast. Het was eigenlijk nog warmer dan vandaag eigenlijk.
0: Oef.
1: Het was wel rond 38, 39 graden.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk, in de tijd was dat zo. De ouders beslisten van, doet iedereen maar dezelfde kostuum aan. Dus een smoking van uren ergens. Allemaal in dezelfde zak. Er moest een wit hem, een vlinderdas, alles erop en erom.
0: Warm.
1: Natuurlijk, niemand wist dat dat zo warm ging zijn.
0: Ja.
1: Want twee dagen ervoor was het natuurlijk nog aan het regenen.
0: Ja, okay. Dus lekker zweten is dat dan?
1: Ja, dat moet je niet aan twijfelen, zeg.
0: En, ja, zeg maar.
1: Ja. Toen zat een taxichauffeur ons kwam halen. Natuurlijk, dat waren van die oude Mercedes'en. Nog geen airco in, dat bestond nog niet in de tijd.
0: Goh.
1: Dus met alle vensters open, vest aan, dicht, blinderdas. Iedereen was er echt aan het zweten.
0: Dat zal wel. Zeg, maar jullie bruidstaart is toch niet gesmolten?
1: Zeker en vast, ja, ja, ja.
0: Ja, echt?
1: Dat was, ja. De schoonmoeders die hadden beslist van, allez, we gaan maar een ijstaart pakken en voorgerecht parmeham met meloen. Eigenlijk zouden liever een tomat crevet eten, denk ik, maar ja. Dus de ijstaart kwam binnengerold. Dat was een taart echt met vier verdiepen. Het was echt schoon.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: Ja, ja, ja.
2: Oké, okay, schitterend.
3: De feestelijkheden zullen achteraf wel komen.
2: Oké. In koelere omstandigheden. Zeg, nog één vraagje. Ik ga volgend jaar zelf trouwen, Guido. Jij bent duidelijk de master, want je bent 50 jaar getrouwd. Wat is het geheim van een goed huwelijk?
3: Gewoon spreken met elkaar.
2: Voilà.
3: Als er iets is, gewoon uitpraten.
2: Ja, en altijd voordat je gaat slapen. Dat heeft mijn mama ook gezegd.
3: Zeker dan vast.
2: Oké. Guido van Exaerde uit Melzelen. Heel veel groetjes aan Monique. En ja, proficiat met jullie 50ste huwelijksverjaardag.
3: Dank u wel.

0: Roxette Fading Like a Flower. Sabine.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, hit, hit, hit.
0: Ja. En het zal zo blijven, hè?
1: Ja, ja, dat blijft zo. Hè. Vandaag alweer ja, een trieste record, warmterecord. Dus het vorige record van 1976 is alweer scherper gesteld. Op dit moment voor Ukkel 34,9 graden. Er kan nog een beetje bij komen.

0: komen. Dus het is niet heet buiten. Aan de kust hebben ze wel een zeebries, dus dat brengt daar wel wat verkoeling. Maar voor vanavond misschien nog een kleine kans op een warmteonweer in de Ardennen. Maar op de meeste plaatsen gaat het gewoon droog blijven. En het gaat moeilijk afkoelen. Het wordt lastig slapen volgende nacht. Temperaturen tussen 21 en 26 graden. Misschien in sommige steden 27 graden. Waarschijnlijk, als dat zo is, dan wordt dat ook wel de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan tellen. En dat betekent dus ook wel morgen opnieuw een stralende zon. Ja. Dat we al gauw opgewarmd worden. En dat het dus nog heter wordt dan vandaag. Voor de provincies Namen en Luxemburg is code rood gegeven. Maar voor de rest van het land, met uitzondering van de kust, oranje. Dat betekent dat het overal heet is. Snikheet, bloedheet, temperaturen 33 tot 40 graden lokaal in de Kempen en voor de provincie Luik. Veel water drinken, verkoeling zoeken, niet in de zon komen, veel rusten, kalm aandoen, geen zware inspanningen doen, zeker niet, want er zijn ook hogere ozonconcentraties tot en met de zaterdag, dus daar moeten we ook nog rekening mee houden. Misschien een onweersbui in het oosten van het land, dus net voor die provincies waar het zo heet kan worden, namen Limburg, en dan hebben we ook nog Luxemburg, dus kans op een onweersbui, maar de kansen zijn nog niet al te groot. Die worden wel groter zaterdag en zondag. Dus voor het weekend krijgen we ook vochtigere lucht, dus het wordt zwoeler. Temperaturen zaterdag tot 38 graden, met dan in de loop van de dag onweersbuien. En die kunnen dan lokaal hevig zijn. Wanneer dat gaat beginnen en waar precies, dat is op dit moment moeilijk te zeggen, dat is nog onzeker. Maar we houden dat zeker zeer goed in de gaten. Ook 's avonds en 's nachts kans op onweer. Zondag af en toe regen en onweersbuien. De scherpste kantjes zijn er dan wat af. Rond 30 graden. Dat is nog wel tropisch natuurlijk, maar toch al minder heet.
1: Valt mee.
0: Ja, valt mee. Zeker begin volgende week. Ach, dan wordt het draaglijk, denk ik. Maandag, dinsdag, woensdag. Temperaturen rond 25 of 26 graden. Ja. Met afwisselend zon, wolken en misschien een lokale bui.
1: Is het eigenlijk nog ergens koel in Europa? Of is het...
0: Ik denk dat we naar het noorden moeten dan.
1: Oké, het noorden. Daar gaan we met z'n allen heen. Dank je, Sabine.

0: Wat valt er nu op mijn dak? Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij? Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon. Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
1: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
2: Nog tot dinsdag? 40% korting op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
3: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: En boodschap van algemeen nut voor de thuisfans, want zometeen is er bezoek in de studio van Gregory van Damme, a.k.a. Briek.

0: uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Volksgezondheid vraagt door de hitte aan ziekenhuizen om meer ambulances klaar te maken. En verschillende musea openen gratis en later de deuren voor extra koelte voor wie dat zoekt. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft aan alle spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te vervoeren. Omdat het morgen op sommige plaatsen meer dan 40 graden wordt, verwacht de overheidsdienst dat het aantal oproepen om hulp zal stijgen, zegt woordvoerster Annelies Wienans.
1: Wij hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
0: Vandaag is al de warmste 25 juni ooit gemeten en we gaan de komende dagen nog records breken. Door de hitte heeft vervoersmaatschappij De Lijn de dienstregeling van verschillende bussen moeten aanpassen. Sommige bussen kunnen niet uitrijden omdat de verkoeling niet goed werkt. En dat is vooral zo in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In Oost-Vlaanderen rijden er dan weer sinds 3 uur vanmiddag geen dieseltreinen meer rond. Die dieseltreinen worden alleen nog in Oost-Vlaanderen gebruikt en dan vooral in de regio rond de stad Gent. Door de extreme temperaturen kunnen ze niet uitrijden, zegt woordvoerder Dimitri Timmerman.
2: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer, met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte. En dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
0: En ook de wegen en fietspaden in beton hebben het lastig bij deze temperaturen. Hier en daar is al wegdijk naar boven gekomen, vertelt Katrien Kiekes van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Het is best uitzonderlijk. Enkel vandaag al zo'n 25 dringende herstellingen, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op een normale, hete, zonnige dag zitten we aan zo'n 2-tal dringende meldingen. We zien vooral problemen bij oudere betonnen wegen, betonnen fietspaden. Ter hoogte van de groef kan het beton opstuiken en dat kan echt wel best gevaarlijk zijn voor het autoverkeer of het fietsverkeer dat passeert.
0: In veel sociale woonblokken en appartementen is het ook snikheet. Bewoners vluchten naar buiten of naar parken met veel schaduw. In de wijk Nieuw-Gent komen veel buurtbewoners samen in buurthuis De Serre voor wat verkoeling. Inge, Martine en Brigitte maken er daar het beste van.
4: Ik kom hier regelmatig dus voor contact met de mensen te hebben en voor een keer een verzet te hebben, dat ik niet altijd in mijn keuken in de warmte zit. Soms 32 graden. Zeker frisser.
5: Hier zit de zon er niet op en zo, terwijl dat thuis bij mij de zon erop zit vanaf 2:30.
6: Maar de gezelligheid. En de mensen ken ik allemaal, dus kan niet beter.
0: In verschillende musea kan je de komende dagen gratis binnen om in alle koelte van kunst te genieten. Museum M in Leuven is gratis tot en met zondag. En het museum is vanavond ook extra laat open tot 10:00. Het MUCA in Antwerpen is vanavond ook gratis open en dat tot 1:00 s'nachts. Het Fotomuseum in Antwerpen is ook vrij te bezoeken tot en met zondag en morgen vrijdag open tot middernacht. Het SMAK in Gent sluit dan weer de deuren omdat het museum niet fris te houden is. 3 gedetineerden die veroordeeld waren voor de foltering van een celgenoot in de gevangenis van Antwerpen hebben in beroep lagere celstraffen gekregen. De 3 mishandelden hun celgenoot dagenlang. Ze overgoten hem met kokend water, sloegen en verkrachten hem. En ze maakten daar ook beelden van en deelden die op sociale media. De 3 zijn nu vrijgesproken voor poging tot moord, maar zijn wel opnieuw veroordeeld voor foltering. De hoofdbeklaagde krijgt 18 jaar in plaats van 20, de 2 anderen 12 en 7 in plaats van 15 jaar. En in Venezuela, in het noorden van Zuid-Amerika, zoeken hulpteams nog altijd naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Voorlopig is er sprake van 164 doden en een 1000-tal gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Verschillende landen uit de regio, maar ook uit Europa, hebben al hulp aangeboden. Eliot Lopez, een Venezolaanse die in Mechelen woont, vraagt zich af wat die landen op het terrein echt gaan kunnen doen.
7: We hebben geen infrastructuur, dus alles wordt geïmporteerd. En om tot daar te raken, er moet heel veel stappen genomen. Er is heel veel corruptie. Ik vraag me af, hoe kunnen die diensten ons helpen, terwijl de middelen niet beschikbaar zijn in het land zelf? Ik stel me wel vragen daarover.
0: Het blijft uitzonderlijk warm. Ook vannacht in de steden blijft het 26 graden en meer. Morgen wordt de heetste dag van de week. Dan halen we tot 40 graden. Zaterdag ook nog altijd 38 graden. Hier en daar dan wel een onweersbui. Vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer bij nog 30 graden. Dit nieuws begon ook met die hittegolf. De dienst Volksgezondheid vraagt spoeddiensten om extra ambulances klaar te maken voor de komende dagen. Er wordt gevreesd dat meer mensen uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag gaan krijgen door al die recordtemperaturen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2 Spits.

0: Survivor. Ja, dat zijn we allemaal deze dagen. Survivors. Het is gewoon overleven. Mirjam. Onderweg ook, denk ik, hè, want er staat best wel wat file.
1: Ja, toch 185 kilometer met naar Antwerpen 20 minuten vertraging vanaf Waaslandhaven-Oost. E17 vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 3 kwartier bij Antwerpen-West, hinderd door een defect voertuig. Ook traag op de A12 in Willebroek, een brandend voertuig daar rechts. Verderop ook nog een kwartier tussen Schelle en Aartselaar, daar een ongeval rechts ook. Andere A12 vanaf Antwerpenhaven 1 kwartier. Andere vertragingen naar Antwerpen zijn kleiner. Behalve dan op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 1 uur bij. Naar Gent is dat 1/2 uur. Naar Brussel ook 1/2 uur op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren. Daar een ongeval links. En ook in Merelbeke een botsing op de middenrijstrook. Dan naar Leuven 1/2 uur op de E314 tussen Lummen en Halen. Ook een uitgebrand voertuig op de rechterrijstrook. En 16 naar Willebroek, 25 minuten door de werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel. Dik 1/2 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring komt er 25 minuten bij tussen Vorst en Zerik. En ook tussen Strombeek en Tervuren. En verder vooral kleinere vertragingen.
0: Dankjewel, Mirjam. Ja, en het zijn spannende dagen voor de 1 miljoen kijkers van thuis. Want nog 1 keer slapen en dan is er de seizoensfinale op televisie. Gregory van Damme, welkom.
2: Hey, hey, hallo.
0: De kijkers kennen jou natuurlijk als Briek. Een van de speelfiguren momenteel. Want sinds begin mei doolt er een of andere zot rond in de wereld van thuis die vrouwen aanrandt. En de vraag is natuurlijk, wie is die man? Mm-hmm. Ben jij het? Of is het Cody, a.k.a. Niels de Stadsbader? Maar hoe hard kijk je eigenlijk zelf uit naar de seizoensfinale van morgen? Want dat is toch wel een hoogtepunt, hè?
2: Ja, dat is het punt waar wij met het hele team van thuis keihard naartoe gewerkt hebben.
0: Ja.
2: Dus ik kijk daar heel hard naar uit om de mailtjes binnen te krijgen, de haatberichten, de liefdevolle berichten. Ik kijk er heel hard naar uit.
0: Is dat voor alles open?
2: Ja, zeker.
0: Want jij speelt de klusjesman in het ziekenhuis. En neem het niet persoonlijk, maar jij speelt een ambetanderik. Toch, voor wie niet kijkt, kan je jouw personage eens een beetje kaderen? Wat voor iemand ben je?
2: Het is een hele nukkige mens. Het is eigenlijk zo'n verzuurde zestiger in het lichaam van een 36-jarige.
0: Ja.
2: Leek het goed uit?
0: Ja, zeker. En vind je dat plezant om te spelen? Want het is wat een ambetanterik, ja.
2: Het leukste om te spelen vind ik de buitenbeentjes.
0: Oké, waarom?
2: En het minste wat je kunt zeggen is dat een buitenbeentje is. Want het is ook wel gelezen, wat een rare, wat een speciale. En vind ik heel leuk, want dat doet iets met de kijker, dat doet iets met het publiek.
0: Ja, dat is teken dat je het goed aan het spelen bent.
2: Ja, die woorden ga ik niet zelf zeggen, omdat dat zo...
0: Nee, maar ik zeg ze voor jou.
2: Dank je wel. Kijk jij?
0: Tuurlijk.
2: Voilà, heerlijk.
0: Maar dus je wordt er wel op aangesproken.
2: Ja, zeker op straat onlangs. Ik denk dat was toen juist Céline werd aangeraakt, personage Céline.
0: Ja?
2: Dus dat was toen het juist begon. Wandel ik op straat in Antwerpen en ik hoor achter mij... Is zij de verkrachter?
0: Echt?
2: Ja. Dus ik draai me om en ik...
0: O jee.
2: Ik lach vriendelijk en zo wel het ding van...
0: Dat is wel bijzonder.
2: Ja.
0: Ja, je hoort dat dan zo vaak, mensen die thuisacteurs aanspreken in de echte wereld. Ja, het is dus echt een ding.
2: Het is echt een ding, maar ik vind dat wel leuk.
0: Oké.
2: Ja, ik heb daar geen probleem mee dat ze verkrachter achter mij roepen. Omdat dat is een teken dat ze erin mee zijn in het verhaal.
0: Ja.
2: Dat is een teken dat ze Brik geloven en dat is eigenlijk wat elke acteur wil, denk ik.
0: Ja, voilà.
2: Dat is het personage geloven.
0: Dat is inderdaad wat je doet. Dus goed bezig. Nu, je bent wel een van de nieuwere personages. Je zit er denk ik een klein jaar in. Maar je bent wel meteen een van de hot figures. Dat is toch wel speciaal, denk ik.
2: Ja, zoals ik zei, het doet iets met een mens. Hij is heel controversieel. De dingen die hij zegt, denk een bepaalde aflevering. Personage Judith was aangerand.
0: Ja.
2: En Brik gaat dan verkrachting goed praten. Zoeken ze het niet allemaal zelf. Heel heftig.
0: Ja.
2: Dat is heel heftig om te spelen ook.
0: Ja.
2: Ik ben er ook even naar Katrien geweest, denk ik. Ik moet dat zeggen. Sorry.
0: Ja, echt?
2: Ja.
0: Oké.
2: Het is pittig om te zeggen.
0: Tuurlijk.
2: Maar het klinkt nu heel raar, maar ergens is het ook wel leuk om dat dan uit Brik te zeggen, omdat dat dan... Ja, dat is een controverse.
0: Ja.
2: En je zult nog wel zien waarom dat die controverse er allemaal zijn.
0: Oh, zo spannend
2: ja,
0: allemaal.
2: Ja, ik ga niks zeggen.
0: Nee, nee. Oh, maar ik ga toch af en toe eens proberen vissen. Okay. Maar dus de seizoensfinale is, het draait rond jou en Niels de Stadsbader, de Cody. Maar het ding is, jullie kennen elkaar supergoed, want jullie hebben ooit in een ver verleden samen in de Ketnetreeks Amica gespeeld.
2: Klopt.
0: Hoe was het om terug samen op de set te staan?
2: Als een galopperend paardje.
0: Schitterend.
2: Het was heerlijk.
0: Ja?
2: Het was de eerste dag. Ik weet dat het was 's ochtends. Onze eerste draaidag, 's ochtends. En ik kom in de gang en ik hoor... Mateke.
0: Ah.
2: Ja, en hij stak zijn kop uit. En ik... Mateke. En we vlogen elkaar in de armen. En dat was ja...
0: We
2: kennen elkaar al zo lang. En nu mogen we even terug samenspelen. En dat is zo zalig.
0: Maar het ding is, in Amica waren jullie echt vrienden. Nu is het helemaal het tegenovergestelde. Ja. Dat is toch ook wel speciaal.
2: Ja, maar het zijn uiterste. En dat is allebei heel leuk om te spelen. There is a fine, fine line. Wat is dat liedje? Between love and hate.
0: Ja.
2: Dus als je liefde speelt of je speelt haat, dat is eigenlijk allebei hetzelfde. Je moet anders kijken. Maar als je niks voelt... Dat is niet goed.
0: Dat is niet goed,
2: Dat is niet goed, maar haatspelen is eigenlijk bijna even leuk als vriendschapsspelen.
0: Interessant allemaal. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Gregory van Damme, oftewel Brik uit Thuis. Jij blijft tot 6 uur.
2: Graag.
0: Leuk.
3: Radio 2 Spits.

0: Judith, I love to be in love. Ja, Gregory, de luisteraars zijn blij dat je er bent.
1: Ja?
0: Ja, want...
1: Sturen ze al?
0: Ja, ze sturen al in onze Radio 2-app. Nadia Janssens bijvoorbeeld zegt, de Brik speelt zijn personage in Thuis heel overtuigend. Ik
1: Dank
0: ben
1: u,
0: zeer
1: Nadia.
0: Benieuwd naar de finale. En dan is er ook Freya de Bakker, enkel en alleen maar liefde voor onze Gregski.
1: Freya ken ik.
0: Ah,
1: ja, zeker wel.
0: Ja, ik weet dat je niks mag zeggen over wat er morgen in de seizoensfinale gaat gebeuren, maar misschien... We moeten toch aan de 1 miljoen kijkers die er wel zijn een trigger warning geven. Gaan er doden vallen?
1: Er gaat bloed vloeien. Is dat een goede tip?
0: Ja, maar ik heb wel veel vragen nu. Gaat er iemand dood?
1: Er gaat bloed vloeien, meer ga ik niet zeggen.
0: Goh. Ja.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
4: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
5: Radio 2, WK Koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
5: Elke dag telt voor twee.

0: dat heeft hij nu toch eens veel, veel beter gedaan dan 50 Cent, Milo en AO Technology. En we hebben dit uur bezoek van Gregory van Damme, die je kent als Briek uit Thuis, want morgen is er natuurlijk de seizoensfinale.
1: Pam, pam, pam.
0: Ja, want je zei daar juist al, er gaat bloed vloeien.
2: Ja, ik heb nog iets.
0: Oké, dat is...
2: Ik heb nog iets, maar dat is voor de mensen thuis.
0: Ja?
2: Als je straks iets wilt opzoeken, knock... Het nummer van Bob Dylan, Knock Knock on Heaven's Door. Knock on Heaven's Door.
0: Dus er gaat toch iemand naar de heaven?
2: Ik zeg niet, het is heel cryptisch, maar zoek het nummer op, beluister het eens. Het is een fantastisch nummer.
0: Jesus,
2: niet waar?
0: Jesus. Trouwens, ik was vanochtend bij jullie op de set voor Goedemorgen Morgen, want Thuis verhuist na 30 jaar van de Manhattan Studios in Leuven naar Herent. Dat is een gigantisch grote verhuis, maar vooral alle acteurs die ik heb gezien, die liepen daar rond in winterkleren.
2: Het is daar winter momenteel, blijkbaar. Ik was er gisteren voor de watch party.
0: Ja.
2: Om zo met een paar fans de seizoensfinale te zien. En het is er behoorlijk warm.
0: Ja, Patsy van der Meren die had zo een jumpsuit aan. Ik denk zo een wolachtige stof met lange mouwen, lange broek. Ja, die was echt serieus aan het afzien. Wat ik ook niet wist, jullie werken sinds kort met een soort van sterrenrating voor scènes tijdens de opnames.
2: Ja,
0: hoe zit dat precies?
2: Klopt. Dus het gaat van 1 tot 3 sterren.
0: Oké. Okay.
2: En een 1-sterren scène is... Een kop koffie gedrinken 's ochtends. Zo een,
0: in Bar-Marie.
2: Bar-Madame. Marie is Patsy.
0: Ja, het is... Jongen.
2: De hitte
0: raakte me zwaar.
2: Voilà,
0: ja.
2: Voilà. Dus een koffie drinken in Bar Frank. Of... nee, maar zoiets.
0: Ja.
2: Iets gewoon.
0: Luchtig.
2: En een 3 sterren is dan meestal seizoensfinale of iets ernstig. Snap
0: je? Okay. Zodat jullie op voorhand kunnen inschatten, oké, we moeten er... op een bepaalde manier ingaan.
2: Ja, en dat is ook handig voor de planning, et cetera. Van 3 sterren, daar gaan we dan meer tijd aan geven. Omdat dat een belangrijke scène is.
0: Oké. Keek jij vroeger eigenlijk zelf naar Thuis?
2: Zeker wel.
0: Ja?
2: Ja, zeker. Ik heb het begin meegemaakt met Florke.
0: Ja.
2: En dan mijn puberteit helemaal doorgemaakt.
0: Ja.
2: Dat was ja, ik keek Thuis elke dag en dat was fantastisch. En dan ben ik eruit geroeid natuurlijk.
0: Ja. Favoriet personage?
2: Ik had er veel. Ja, Frank en Eddy natuurlijk.
0: Ja.
2: Zoals iedereen.
0: Ja,
2: Frank en Eddy.
0: Ik.
2: Maar ik had... En ik heb daar zelf nog nooit verteld.
0: Oh, wat gaat er nu komen?
2: Ik had een heel zware crush toen ik 9, 10 jaar was. Nee, 9 à 10 jaar, niet 19.
0: Ja.
2: 9 à 10 jaar.
0: Een jong manneke?
2: Een jong manneke. Had ik een heel grote crush op Annick Segal.
0: Echt op Rosa?
2: Op Rosa, zeker wel.
0: Maar dat snap ik wel echt.
2: Ja.
0: Is nog altijd, en toen ook...
2: Een vamp.
0: Een vamp. Maar ze weet dat niet. Heb je dat nog nooit verteld?
2: Ah, nee, dat heb ik nog nooit verteld.
0: Ah, maar kijk. Hallo, dag Annick Segal.
3: Goedemiddag. Dag Gregory, hier Kaat.
0: Oeh. Oh, je zou zijn gezicht moeten zien op dit moment.
2: Dag Annick. Oeh, ah.
3: Ja. Dat is een verrassing, hè.
2: Ja, dat is zeker een verrassing. Holy moly. My.
0: Oh, wel een mooi compliment, toch?
2: Is dit precies het mooiste moment?
3: Dit is het mooiste moment.
2: Ja.
3: Dit is een fantastisch compliment, echt waar. Ik vind het heerlijk.
2: Ja?
3: Ja,
2: ik heb het nooit durven zeggen.
3: Ja, nee, maar ik kan me dat voorstellen dat dat een beetje raar is. Maar wij spelen ook nog wel sinds kort vrij veel samen. Hè?
2: Ja,
3: dus om
2: klopt.
3: Direct af te komen, ik had de crush op je als ik 8 jaar was. Dat vind je moeilijk zo koud ineens in iemand zijn nek gooien. Maar ik denk ook niet dat je er alleen in werd. Want in die periode, en ook een hele tijd eigenlijk, tot dat Thuis een jaar of 20 bezig was, zolang dat ons Peggy erbij was, dan bestonden er ook zo site van Rosa Verbeek moet mijn tweede moeder worden en zo.
2: Serieus?
3: En waren er wel heel veel mensen, tieners die daar, en jongen, dus blijkbaar nog jongeren ook, die daarin geloofden en die inderdaad iets hadden van dat is een toffe, die mag mijn moeder zijn.
2: Maar je bent ook een heel toffe, Annick, dus echt. Het is zo.
0: Kijk, voilà. Bij deze,
3: jij ook, hè?
0: Gregory opgebiecht waar je al jaren mee zat. Annick Segal, dankjewel dat we je even mochten bellen. Hoe hard kijk jij naar de seizoensfinale?
3: Ah, maar dat is altijd de top of de bil, hè. Maar natuurlijk, ik weet wat er gebeurt. Dat is wel een klein beetje spijtig.
0: Ja.
3: Dat verbrotte spanning een klein beetje. Maar ik hoor dat iedereen, overal waar ik kom, zegt iedereen, en dat is niet elk jaar zo, dat is, kan ook niet, maar iedereen zegt van, het is spannend, het is spannend. Dus het is heel spannend, dus het is echt de moeite om te zien.
2: Zeker.
0: We kijken er naar uit. Merci dat we jou even mochten bellen. En Gregory, ik ga jou even laten bekomen, en precies even de harten kloppen.
2: Ja, de trul was een blad.
0: Bekom maar even. Radio 2 Spits.

0: Yannick Bovy en Faithful Friends.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En nu krijg jij al het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemiddag, het is 17:30, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Els van Heuverswien. Het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kan vanaf morgen weer operaties uitvoeren. Vandaag kon dat niet omdat de centrale computerserver in Parijs oververhit was geraakt. Het ziekenhuis kon daardoor de elektronische patiëntendossiers niet inkijken. Maar de meeste problemen zijn nu opgelost en dus kunnen de operaties morgen gewoon doorgaan. De ziekenwagens mogen ook weer patiënten naar de spoedafdeling brengen van AZ Sint-Lucas. Ziekenhuisdirecteur Thierry Freyne.
4: Op dit ogenblik zijn we de verbindingen met de server in Parijs aan het testen. Van zodra we de laatste test hebben kunnen uitvoeren, gaan we heel het ziekenhuis opnieuw up and running maken. Dan zullen de geplande operaties kunnen doorgaan. En we zullen moeten kijken wat we met de operaties van vandaag doen. Onze artsen hebben natuurlijk een heel druk programma. Waarschijnlijk gaan we die in de loop van de komende tijd opnieuw kunnen inplannen voor onze patiënten.
3: Door de serverproblemen moest Sint-Lucas vandaag 115 geplande operaties schrappen. De provincie Oost-Vlaanderen verlaagt de minimumprijs voor het voormalige provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro. En dat is 4 miljoen euro minder dan de vraagprijs die 3 jaar geleden werd gevraagd. Toen kwam er geen enkel bod binnen. De stad stelt wel voorwaarden over de invulling, maar een deel mag hotel worden, zegt Dagmar Beernaert van de provincie.
5: Het zal niet één groot hotel worden of één groot kantoorgebouw of één groot complex met allemaal luxe appartementen. Het moet echt een verweven verhaal zijn. Dus verschillende functies moeten daar samenkomen. Dus daar kan een horecazaak in zitten, daar kan een hotelletje in zitten, daar kan deels kantoorgebouw zijn, deels wonen. Maar het moet wel verweven zijn.
3: Het provinciehuis in Gent staat leeg sinds de provincie haar dienst heeft verhuisd naar de gerenoveerde Leopoldskazerne. En zondag gaat het Roger Raveel Museum in Machelen bij Zulte opnieuw open na 1,5 jaar renovatiewerken. In twee zalen en in het depot van het museum is er nu klimatisatie, zodat zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid constant zijn. Verder is het dak vernieuwd, is er een warmtepomp geplaatst en overal zijn er nu ledlampen. Er is ook nog een nieuw camerabewakingssysteem en in heel het gebouw is er nu ook wifi. Nu nog de pastorie, daar moeten nieuwe ramen komen, zegt museumdirecteur Melanie de Boete.
6: Werken die nog niet zijn uitgevoerd, en dat voelen we ook vandaag, is in de pastorie hebben we nog allemaal enkel glas. De bedoeling was om dat ook gedaan te hebben. Dat bleek dan op het einde van de werf niet meer mogelijk te zijn tijdig. We hebben beslist toch te heropenen. En dan gaan we in januari dat stukje van het museum afsluiten, maar de rest van de vleugel blijft wel ongeopend.
3: Dan nog het weer. Het blijft warm vanavond. Temperaturen vannacht boven de 20 graden. Morgen de warmste dag van de week tot 40 graden.
7: Radio 2 Spits.

0: Meghan Trainor. En Mirjam is er ook met het verkeer.
1: 160 kilometer hebben we nog naar Antwerpen. Betekent dat nog een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke een half uur. Bij Antwerpen-West hinder door een defect voertuig. A12 in Willebroek een brandend voertuig op de rechte rijstrook. En verder nog wat vertragen tussen Schelle en Aartselaar. Maar daar is de weg wel vrij. Antwerpse ring richting Nederland drie kwartier komt erbij. Naar Gent een half uur. Naar Brussel nog een 20 minuten op de E40 tussen Zwijnaarden en Wedderen. Daar is de weg vrij. Gemaakt. Naar Leuven op de E314 nog een beetje tussen Lummen en Halen, daar is ook geen hinder meer. En dan de N16 naar Willebroek, 25 minuten door de werken in Temse. Buitering rond Brussel, 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Klot-Bijgaarden. Op de binnenring een 25 minuten tussen Worst en Zeddik en tussen Strombeek en Tervuren. In Strombeek is er hinder door een ongeval op de rechte rijstrook en verder vooral kleinere vertragingen.
0: Dankjewel Mirjam. Ja, Petra van Brabant is heel blij dat je er bent, Gregory van Damme. Ze zegt, de Brik is echt een ambetant ventje in thuis, maar hier is hij een zalige leukert. Groetjes van een hevige thuisfan.
2: Groetjes, Petra.
0: Voilà. Heb je eigenlijk een favoriete seizoensfinale aller tijden? Want ja, je bent sinds kinds af aan al een kijker, dus...
2: Ja, maar ik ben wel gestopt natuurlijk op een bepaald moment.
0: Ja.
2: Dus ik heb heel veel seizoensfinales niet meegemaakt. Maar ja, ik kan me echt seizoensfinales niet echt... herinneren, maar ik herinner me wel Pierre.
0: Ja, de Antiquaire.
2: Nee. Dat is Jean-Pierre.
0: Dat is Jean-Pierre
2: de Antiquaire, maar je hebt ook Pierre, gespeeld door Jan Schepens.
0: Jawel.
2: Hij zit in een fotostudio.
0: Ja, amai, dat is wel echt way back. Ja, ja. Met Isabelle en zo.
2: Ja, ik ben ook al heel oud.
0: Ja. En dat heeft indruk op jou gemaakt?
2: Zeker. Dat, ja. Ik had doodsangsten van Jan Schepens.
0: Ja, maar dat versta ik.
2: Ja, die speelden dat zo goed. In die foto's. Dat was ook een goede locatie, in een fotostudio.
0: Ja.
2: En dan brandde dat helemaal af.
0: Ja,
2: Pascal Bal zat daar en dan zat hij in een zothuis ook nog.
0: Dat was de waanzin. Ik heb ook zo... dat was ook met een brand. Dat is ook al heel lang geleden, toen het brandde bij Eva Verbist.
2: Oh,
0: toen was ik nog heel klein.
2: Met Fernand.
0: Nog altijd, als ik iets hoor over een brand, denk ik aan... de familie Verbist.
2: Ja, ik heb daarna Kabouterlui nooit meer als Kabouterlui.
0: alles om zeep.
2: Ja, zeker.
0: Maar dus, wij spelen hier ook elke dag een spel dat te maken heeft met de actualiteit van vandaag. En het is vandaag meteen ook de laatste keer dat we het spelen van dit radioseizoen. Dus het is toch wel een speciaal moment waar je deel van mag uitmaken. Want je gaat het opnemen tegen een van onze luisteraars die ook een thuiskijker is.
2: Oh,
0: dus lieve mensen, wil jij voor de allerlaatste keer Raad het Nieuws spelen? En dat tegen Briek van thuis? Dan moet je nu snel bellen naar 078 35 32 34. Ik herhaal het nog eens, 078... 35, 32, 34. De lijnen zijn officieel geopend.
3: Is dit een televisieprogramma of een radioprogramma? Ja. Of is het gewoon boerenbedrog?
4: Ja. Dit is een hybride verhaal.
5: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
7: Deze week zijn we er weer vanuit Roeselare. We blijven in West-Vlaanderen en we brengen Victor Verhulst mee.
5: Radio 2 Weekwatchers.
8: Zijn er zo nog van die termen die ik moet weten?
5: Live van op de Badjes in Roeselare.
6: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
12: dat had ik even nodig.
11: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
13: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
14: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
15: Mijn kusfiets is helemaal aan de
14: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
15: Zelfs met een helm is
14: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
12: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
16: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
17: Ik wacht op de solden, mijn schat.
16: Ja.
18: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
19: Radio 2.
20: Radio 2.

0: INXS Beautiful Girl. Ah ja, en dan gaan we Raad het Nieuws spelen aan de hand van de muziek met Gregory van Damme, Briek uit Thuis. En jij neemt het op tegen Petra van Brabant. Goedenavond.
1: Right. Hallo, goedenavond.
2: Dag Petra.
1: Jij bent... Dag Briek.
2: Hey, dag maar Schoefel.
1: Maar dat is Peter, hè.
0: Dus je bent duidelijk een grote thuis van Petra. Hoe groot?
1: Enorm, enorm. Heel groot. Ik heb alles gezien al.
0: Oké.
1: Okay. Wat fijn zelf. Maar ja, ik ben nu wel al iets ouder. Maar echt waar. En deze week kijken we echt niet. Echt niet, want wij willen dus morgenavond, vrijdagavond, gaan wij van om 5 uur beginnen kijken, zodat we de volledige week zien. Plus, ja, via VRT Max jou s'avonds ook, hè.
0: Een marathon.
1: Dus dat doen wij. Ja, dat een marathon, want echt niet te doen.
2: Dat wordt een pittige week.
0: Allee.
1: Ja, ik weet het. Ik kan dat, wij kunnen dat. Want ik ben ook thuis van op Facebook, hè. En ze zijn daar al aan het spoilen en alles al aan het zeggen. Ik scroll. Ik wil echt niet lezen, hè.
0: En wat denk je van Briek?
1: Briek, oh my god. Moet ik het in het Vlaams zeggen? Kunnen hem eten, ik kan zien. Man, maar nu vanavond dat die eigen man zegt ook, amai. Ze kleukert.
0: Oké.
1: Okay. Nee, weet je wat hij zei?
2: Ja.
1: Zo'n zieltje nu. Een zieltje, kijk dat er zo, ja. Een braaf ventje.
2: Over Briek? Maar...
0: Nee, nu
2: ja?
0: Om je eigen.
2: Ah ja, zoals ik nu ben. Oké.
1: Nee, Gregory.
2: Ja, zeker.
1: Maar en thuis, amai, was zo.

0: Nieuws over een bicycle.
1: Moeten we het nu al raden?
0: Ja, als je een gokje kan doen, mag je.
1: Ja, nee.
0: Nee, Petra?
2: Nee, ik ook niet.
0: Nee, oké. Okay.
2: Ik dacht, ja, het gaat over de kerkuil zijn die in die man zijn slaapkamer zat.
0: Nee, daar heeft het niets mee te maken. Maar ik geef jullie een tweede fragment. Ja. Ja, een smooth criminal en fietsen.
1: Oh.
0: Iemand iets gelezen over criminelen en fietsen vandaag?
2: Inbraken?
1: Een fietsendief.
0: Ja, specifiek. Kur. Maar kijk, ik geef jullie nog een laatste fragmentje. Laatste fragmentje.
2: Ja. Kom van de dag af. Was nu niet meer. Het kan.
1: Er is een fietsenwinkel. Ja, er is een fietsenwinkel overvallen. Hè, en ze hebben al die fietsen op de bak gelegd.
0: Ik ga het ongeveer juist rekenen.
1: Nee, het is niet. Ik was maar aan het zeveren.
0: Ah nee, maar ja, effectief. Er is dus een fietsenzaak in Tienen, waarbij 10 koersfietsen gestolen zijn ter waarde van 65.000 euro. En de dieven die zijn binnengeraakt via een gat in het dak.
1: Holy
0: en zo hebben ze het alarmsysteem omzeild. Dus ja, Petra, ik moet de beker toch aan Briek geven.
1: Maar zullen we de beker delen, Petra? Nee, maar we gaan de beker delen, Petra.
2: Verdiend. Nee. Ja, oké. Okay. Dat is lief van je.
1: Ja,
2: maar je hebt hem verdiend, hoor, omdat je zo graag zie speelt.
1: Toch graag zie spelen.
2: Ik kan het niet aan doen. Ja, je bent dan betaald, maar toch geef je spanning in de serie.
1: Moet je er soms mee lachen?
2: Maar ja,
1: voilà.
0: Dat is het belangrijkste.
2: Je ogen en je mimiek, man, dat niet te doen. Echt waar, hè.
0: Oh, maar Petra.
1: Super lief. Weet je wat, Petra? Je krijgt gewoon een beker. We delen hem niet.
0: We sturen hem op. We sturen hem op. Veel plezier morgen met jouw watchmarathon van thuis. Ja. En ja, spannend, hè. Ik hoop dat je ervan kan slapen. Ja. Petra, dankjewel.
2: Dag.
1: Bye.
3: Radio 2 Spits.
4: Margot Bogaert.

0: Clouseau en Dans. Ja, veel mensen die jou ook de groetjes willen doen in de app van Radio 2. Caroline Beets bijvoorbeeld.
1: Hey Caroline.
0: En Karin V is ook een grote fan. Christine Rabij, ook een grote fan. Dus ja, het is leuk dat je er was vandaag, maar het is al bijna gedaan. Ik vind het jammer, Gregory.
1: Ik vind het ook jammer, anders zit ik hier nog gewoon tot morgen vroeg. Kan het? Er is hier airco, dat is supergoed.
0: En je mag hier blijven slapen.
1: Ja, dan kan ik slapen.
0: Je moet toch even iets aantikken. Ja. Heb jij nu het hemdje van Niels de Stadspaard eraan?
1: Van Cody.
0: Van Cody, ja.
1: Zeker. Zeker. Het is,
0: hoe is dat kunnen gebeuren?
1: Wel, om de drie, vier maand is er een stokverkoop van kleren die de personage... Want het personage kan natuurlijk niet constant dezelfde kleren blijven dragen. Dus dan is er een stokverkoop voor de crew en cast.
0: Oké. Okay.
1: En ik draag heel graag linnen hemdjes. En het toeval wil dat het personage, Cody Dubois, ook graag linnen hemdjes draagt. Dus ik dacht...
0: Bingo. Hey,
1: kopen. Ja. En het zijn heel goeie, dus...
0: En zijn die dan fris gewassen of hangt daar toch nog een beetje Cody Dubois in?
1: Ze zijn fris gewassen.
0: Oké.
1: Okay. En anders, als er een beetje Niels in hangt, het maakt niet uit.
0: Nee, daar zouden mensen heel veel geld voor betalen voor een hemdje met een beetje Niels in. Morgen is het zover, de seizoensfinale van Thuis. We gaan natuurlijk allemaal kijken, want je zei daar juist al, er gaat bloed vloeien. Mm-hmm. Knocking on Heaven's Door was ook een tip. Kan je nog iets kwijt?
1: Nee, enkel draag zorg voor het puntje van uw stoel, want het gaat verslijten.
0: Allee, oké. Okay. Ja, morgen gaan we het weten wie de verkrachter is. Is het jij of is het Cody Dubois?
1: Oh.
0: Kijk eens in mijn ogen.
1: Met mijn doordringende blik.
0: Oké. Ik weet genoeg. Merci Gregory van dat we dat hier
1: graag
0: was.
1: Gedaan.
0: En hou het cool.

0: Ja, en save your tears vooral voor de thuisfinale van morgen. Ach, hoe leuk was die Gregory van Damme. En het wordt nog veel leuker, want zo meteen is er Karen Meinen en Radio 2. Oh la la.
1: Radio 2. Maak elk.
2: Wat eten we? Ik heb honger.
1: Momenten, Max.
3: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
2: Oh.
3: En grote honger natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
1: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Map, wat valt er nu op mijn dak? Zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
5: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
6: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Yo, wat bedoel je?
7: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
10: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
11: Nog tot dinsdag? 40% korting op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: We blikken vandaag een beetje terug op het afgelopen seizoen. Oh la la. En we krijgen bezoek van een hele toffe dame, want Barbara Dex komt vandaag op bezoek.
12: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
0: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Volksgezondheid vraagt aan ziekenhuizen om meer ambulances klaar te maken door de hitte. En verschillende musea openen gratis en later de deuren voor extra koelte. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft aan alle spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te vervoeren. Morgen wordt het op sommige plaatsen 40 graden en meer. De overheidsdienst verwacht extra oproepen, zegt woordvoerster Annelies Wienand.
13: We hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
0: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zijn de problemen met de elektronische patiëntendossiers intussen opgelost. Door een oververhitte computerserver in de Franse hoofdstad Parijs waren de patiëntendossiers niet te raadplegen. Daarom werden de operaties geschrapt of liepen ze vertragingen op. Morgen zou alles opnieuw normaal moeten verlopen in beide ziekenhuizen. Dieseltreinen ga je de komende dagen ook niet zien rondrijden in Oost-Vlaanderen. Dieseltreinen worden alleen nog daar gebruikt. Maar sinds 3 uur deze namiddag rijden ze niet meer uit, omdat ze niet tegen extreme temperaturen kunnen, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Timmerman.
14: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer, met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte. En dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
0: De wegen en fietspaden in beton hebben het ook lastig bij deze temperaturen. Hier en daar is al wegdek naar boven gekomen, vertelt Katrien Kiekes van het agentschap Wegen en Verkeer.
15: Het is best uitzonderlijk. Enkel vandaag al zo'n 25 dringende herstellingen, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op een normale, hete, zonnige dag zitten we aan zo'n 2-tal dringende meldingen. We zien vooral problemen bij oudere betonnen wegen, betonnen fietspaden. Ter hoogte van de groef kan het beton opstuiken en dat kan echt wel best gevaarlijk zijn voor het autoverkeer of het fietsverkeer dat passeert.
0: In Casterlee in de provincie Antwerpen zijn tientallen jongeren ook ziek geworden nadat ze waren gaan zwemmen in de rivier De Kleine Neten door de temperaturen. Zwemmen is daar verboden, maar door de hitte doen vooral jongeren dat toch, ook al is dat geen goed idee, zegt burgemeester Ward Kennis.
9: Het punt is dat de jongeren die gaan zwemmen zijn in De Kleine Neten, dat die achteraf gezondheidsverschijnselen hebben gehad, zoals overgeven of diarree. En we hebben dat gemeld aan de VMM. We wachten op een analyse van het water door hen. Maar in afwachting daarvan willen we als gemeentebestuur alvast de mensen afraden om nog langer in het water te springen.
0: In sociale woonblokken en appartementen is het nu ook snikheet. Vaak vluchten bewoners naar schaduwplekken in parken. In de wijk Nieuw-Gent kan iedereen die dat wil verkoeling vinden in buurthuis De Serre. Dat zegt Steven van Hemelrijk van armoedeorganisatie De Zuidpoort.
16: We kregen van een paar mensen zelf de vraag van sluiten jullie niet vandaag? En wij kiezen er net voor om net open te doen, om er alles aan te doen dat we kunnen open zijn. Omdat we weten dat er heel veel mensen in al hun appartement aan het afzien zijn en naar verkoeling zoeken. Dus het is extra belangrijk vandaag dat we open zijn. Want eigenlijk verbaast het mij ook dat er niet meer locaties open zijn van de stad.
0: Verschillende musea zijn de komende dagen ook gratis te bezoeken om in alle koelte van kunst te kunnen genieten. Museum M in Leuven is gratis tot en met zondag en het museum is vanavond ook extra laat open tot 10 uur. Het MUCA in Antwerpen is vanavond ook gratis open en dat tot 1 uur 's nachts zelfs. Het SMAC in Gent sluit dan weer de deuren omdat het museum niet fris te houden is. En we kijken ook nog even naar onze buurlanden, want vanaf middernacht geldt in Nederland in 8 provincies voor het eerst code rood door de extreme hitte die wordt verwacht. In 4 andere provincies, vooral aan de kust, geldt code oranje. De Nederlandse overheid raadt iedereen aan om alleen buiten te komen als het echt nodig is. Frankrijk beleeft intussen ook een van zijn meest intense hittegolven ooit. Een ongezien aantal van 72 departementen verkeren daar in code rood, de hoogste alarmfase. Steve de Kranen is voor ons in de Franse hoofdstad Parijs en ziet het leven daar overdag stilvallen.
17: Het Louvre en de Eiffeltoren gaan door de hitte vroeger dicht. Ondertussen waarschuwt de Franse minister voor ecologische transitie dat er een groter klimaatplan nodig is, want tegen 2050 krijgen we tot 5 keer meer van die periodes met extreme hitte. Zeker nog tot zondag beleven de meeste Franse regio's une canicule historique, een historische hittegolf.
0: En in Brussel zijn 11 mensen veroordeeld tot celstraffen tot 5 jaar voor het opzetten van illegale sigarettenfabrieken over heel Vlaanderen. De politie kwam de bende op het spoor tijdens een controle in Vilvoorde 4 jaar geleden. Bij 3 inzittenden van een auto, 2 Roemenen en een Moldaviër, vond de politie toen €46.000 aan cashgeld. En later werd in een loods in Mol meer dan 100 ton aan tabak teruggevonden. Ons land staat in de top 3 van Europese landen waar het meeste illegale sigarettenfabrieken worden ontdekt. Het blijft dus uitzonderlijk warm, ook vannacht. In de steden blijft het 26 graden. Morgen wordt de heetste dag van de week, dan halen we tot 40 graden. Dit nieuws begon ook met de hittegolf. De dienst Volksgezondheid vraagt spoeddiensten om extra ambulances klaar te maken voor de komende dagen. Er wordt gevreesd dat meer mensen uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag krijgen door de recordtemperaturen. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
18: Dankjewel, Sophie. Het is 5 over 6 en 129 kilometer file naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke. Daar komen 20 minuten bij. Op de A12 in Willebroek, dat komt door een uitgebrand voertuig op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout zijn 2 rijstroken dicht, dat komt door een ongeval. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten vertragen aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Strombeek en Tervuren. Verder wat kleine vertragingen.
19: Radio 2. Radio 2, oh la la.
20: Alles over muziek van bij ons.
19: Karen Meijer.
18: Een heel fijne donderdagavond. Het blijft een beetje onwezenlijk, hè? Als ze zeggen dat het 40 graden wordt morgen. Maar hey, zomerse muziek, dat heb ik ook vandaag nodig. Hey, hey.

0: De inspiratie voor dit programma eigenlijk, hè? Oh la la la la la, dit was TC Matic.
1: Radio 2. Radio 2, oh la la lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Vanaf maandag is het hier één en al zomerhits bij Radio 2. In onze Radio 2 zomerhits 1000 natuurlijk. Je kan nog altijd je stem uitbrengen daarvoor. En deze week gingen we in onze oh la la lijst ook op zoek naar zomerse muziek van bij ons. En op dit moment zit dit nog altijd in die oh la la lijst. We hebben er nood aan. En als je het kan doen, doe het gewoon. The Radios. En Swimming in the Pool.
3: Lekker blijven hangen.
0: Ook Margriet Hermans en Lekker blijven hangen staat in die oh la la lijst. En die blijft gewoon hangen hoor.
3: Lekker blijven hangen.
0: En gisteren werd dit liedje door Febe dan weer toegevoegd. Ook lekker zomers natuurlijk van bij ons. Spring en met de trein naar Oostende. Maar welk liedje van bij ons, welk zomers liedje wil jij heel graag aan deze lijst toevoegen? Laat het maar weten via een

0: Bart Kuil en Zot Verliefd.
1: Radio 2.
2: Oelala.
1: Oelala.
0: Ja, we zitten aan het einde van het radioseizoen. Dus ook aan het einde van dit Oelala seizoen. En vooral Kim De Brie natuurlijk. Die heeft heel erg veel leuke dingen gedaan dit jaar. We gaan even terug naar maandag 22 september. Toen nog 2025. De vraag is, kan je van een gigantisch grote arena de sfeer creëren van een intiem huiskamerconcert? Ja, dat kan. We deden dat met Radio 2 in de AFAS Dome samen met Guus Meeuwis. Hij stond daar op het middenplein van die AFAS Dome. Een 200-tal gelukkige fans, luisteraars van Radio 2 die erbij waren. Het was fantastisch. Als je het meegemaakt hebt, dan weet je dat. En Guus Meeuwis kreeg daar uit de handen van Kim wel iets zeer bijzonders.
3: Een oorkonde.
4: Nee.
3: Ja, Guus Meeuwis.
4: Oh.
3: Ik heb een oorkonde.
4: Ja.
3: En ik ga hem voorlezen. Het is de oorkonde voor de onofficiële Belg. Omdat je deze zomer meer Belg was dan veel Belgen. Je zat meer aan onze kust dan aan die van jezelf.
4: Klopt.
3: Je bracht rode Porto naar een hoger niveau.
4: Zeker.
3: Van aperitief tot afterparty. Je sloot Maxime in je armen en je zette heel Vlaanderen aan tot sparen voor de nacht. Met jouw flinke dosis seksappeal,
4: nou,
3: laat je ons collectief ontsporen. Oelala, bij jou wordt zelfs het gewone moeiteloos bijzonder. Het is een nacht en jij bent de ster die vanaf nu boven België straalt. En met deze indrukwekkende prestaties ben jij, Guus Meeuwis, officieel benoemd tot onofficiële Belg van 2025.
4: Ik denk dat ik er onwijs trots op ben. Ja. Dankjewel, dankjewel.
0: Schitterend was het. Als je erbij was, dan heb je toen genoten. 22 september, toen dat hij daar stond op dat middenplein voor die 200 Radio 2-fans. Guus Meeuwis dit en per spoor.

0: De beste onofficiële Belg, Guus Meeuwis, samen met Van Gant en Perscore.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleijmans.
8: Ik heb twee douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet het.
3: Tanja Deksters.
9: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
10: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
14: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
15: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
16: Santé.
15: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
17: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: daar heb ik nu een grote boon voor. Zij voor Lies en Toxic Lullaby. Ondertussen 6:30 geworden. 98 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval. Naar Antwerpen vertragen op de E17 vanaf Kruibeke. 10 minuten extra. De E313 vanaf Rans. Daar komen 15 minuten bij. Op de N16 naar Willebroek. Ook 15 minuten aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 1.5 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 25 minuten tussen Strombeek en Tervuren. En verder wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio

0: Soul Sister. And True Before We Even Started.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Een maand geleden werd Johan Verminne 75 jaar. En dat liet Radio 2 niet onopgemerkt voorbijgaan. Kim De Brie had een heel lang en heel mooi en heel warm gesprek met Johan Verminne. Je kan dat trouwens nog altijd beluisteren, hè, op VRT Max. Radio 2 en dan VRT Max, daar kan je het vinden. En het ging onder andere over zijn gezondheidstoestand, maar ook over 5 liedjes die zijn leven bepaald hebben. En Mooie Dagen is daar zo een nummer van.
3: Het verenigt 2 dingen. Het ware verhaal en het gevoel. Want elk woord, als je mooi, kun je zeggen op verschillende manieren. Je kunt het echt mooi maken door de manier waarop je het zingt. En dat vind ik daar leuk aan. En het heeft iets optimistisch in zich. En dat hebben niet zoveel van mijn liederen. Er zit veel melancholie in mijn liederen. Het is voor altijd het lied van Katrien en mij.
4: Ja.
3: Het zal altijd zo zijn.
0: Ja, Katrien en hem, dat liedje ging dus ook over zijn toenmalige vrouw Katrien.
3: Speelde echt het voorprogramma van Gilbert tot Gilles op de Grote Markt in Brussel. Wie stond er in mijn publiek op de eerste rij? Katrien. Ik speelde daarna op de Gentse feesten. Wie stond er op de eerste rij? Katrien. Ik speelde daarna in Lokeren. Op de Vonnefeesten, wie stond er op de eerste rij, Katrien? En van het een kwam het ander, zeggen ze dan.
0: En vanaf toen waren het hele mooie dagen natuurlijk, hè. Dat hele gesprek, Radio 2 in gesprek, Kim dus in gesprek met Johan Verminne, dat kan je trouwens nog allemaal bekijken en beluisteren op Radio 2 op VRT Max.

0: Pas Pinar kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
3: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
4: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
4: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Yo, wat bedoel je?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
10: Sleep Life.
11: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
12: Sleep Life. Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
13: Wilt jij met mij een meloen delen?
14: Ola, en dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 15% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
0: Elke dag telt voor twee.

0: 2.
1: Nul vallen en genieten. En wat ook altijd genieten is, is onze Olala-lijst. Chris, goedenavond.
2: Goedenavond, Karin.
1: Chris, kan je het een beetje volhouden daar aan de kust? Alhoewel, daar is het iets frisser, hè?
2: Ja, absoluut. Het is een zeebries en daarmee is de temperatuur nog redelijk te doen. Allee, ja. Het is wel warm, maar het valt nog mee.
1: Allee, we weten waar we moeten zijn binnenkort. Chris, in onze Olala-lijst zit ondertussen dit liedje. The Radios met Swimming in the Pool. Ja. Dit zit er ook in.
3: Lekker blijven hangen.
1: Margriet Hermans en Lekker blijven hangen. Jij bent van Oostende, hè, Chris?
2: Nee, ik ben van Blankenberg, Vrede, maar ik woon in Oostende.
1: Je woont in Oostende en dit zit er ook in, hè?
2: Ja. Dat klopt, van spring, ja.
1: Ja, maar ik hoor het al. Het is een beetje een rivaliteit tussen Blankenbergen en Oostende, Chris. Vertel.
2: Ja, ik ben oorspronkelijk van Blankenbergen, maar in Oostende komen wonen voor mijn werk.
1: Ah, ja.
2: Omdat dat echter is. Ik woon in de werk in een woonzorgcentrum. Ja. En daarmee is dat gemakkelijker voor mijn werk dan dat ik gedicht ben.
1: Ja, maar het hart ligt absoluut in...
2: Ja, toch wel. Ja.
1: Het hart ligt in Blankenbergen, hè. Dus het is ook dat liedje dat je in onze lijst wil zetten, hè.
2: Ja, inderdaad. Hugo Mathijssen met Blankenbergen.
1: Ah wel, ik stel voor, Chris, wij zitten binnenkort weer in Blankenbergen. Kom gerust af en kom dan ook maar vertellen. Ik was die man met het hart voor Blankenbergen in Olala. Afgesproken, Chris?

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Zet het in je agenda. 6 juli, dan strijken we neer. In Blankenbergen natuurlijk. En als het een beetje mee zit, het weer, dan gaan we natuurlijk allemaal zwemmen. Maar niet in de pool, wel in de zee natuurlijk. Bart Peters, ook in onze Olala-lijst.

0: Radio 2. Oeh,
1: het zou zo fijn zijn mocht ze helemaal bovenaan staan in die Radio 2 Zomerhits 1000. Maar dat weten we dus volgende week. Want vanaf maandag is het één en al zomerhits hier bij Radio 2. Dit seizoen van Olala bestaat uit echt superleuke momenten. Denk dus maar aan dat concert, dat intieme concertje van Guus Meeuwis in het midden van de AFAS-doom, waar je kon bij zijn. Het mooie gesprek dat Kim ook had met Johan Verminne, die over zijn leven praatte, over zijn ziekte, maar ook over de mooie liedjes die, op hem, die voor hem heel belangrijk waren. De Week van de Belgische Muziek, daar hebben we ook gezeten met elke dag een uitzending bij Sabam, het hart van de Belgische muziek. We hadden de Pommelien Thijsweek, we hadden ook de Camille-week, want die dames, ook al zijn ze piepjong, maar ze hebben toch al serieus wat te vieren. En enkele weken geleden bracht Aaron Blommaert zijn eerste album uit, Oorsprong. Een album over loslaten en zelf beslissen wie je bent, de reis naar volwassenheid. En dat album Oorsprong, dat heeft Aaron voorgesteld in een hele intieme setting met Radio 2 luisteraars. Het was ontzettend plezant. Het was in Aalst. Het was een thuismatch voor Aaron. En toen hij van het podium kwam, stond Kim daar met haar microfoon.
2: Weet je, ik doe dat eigenlijk heel weinig. Hè. Zomaar met heel weinig eigenlijk spelen. Ik ben dat zo gewoon om met full band te spelen. Om zo, eigenlijk is daar wel altijd een afstand van mezelf en van het publiek.
3: Nu was het echt heel
2: dicht. Nu was het heel dicht. Dus ja, sorry aan de mensen in het publiek als ik tijdens het zingen wat gespegeld heb. Want dat gebeurt wel eens
3: spuwen,
2: bij mij.
3: Ja.
2: Ja, dat kan op jullie terecht zijn gekomen. Ik ben niet ziek.
3: Dat is heilig water voor de fans.
2: Voilà,
3: dat kan niet anders. Dat is een reliquie uit alles dat ze mee naar huis nemen, Aaron.
2: Dat was heel fijn.
1: En zo ging dat dus tijdens die exclusieve showcase van Aaron Blommaert. Meer fijne dingen die op de planning staan met Olala. Maar dat is allemaal voor vanaf september iets om naar uit te kijken. We gaan de tranen van goud nog eens laten horen. Dit is Aaron.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Straks een hele toffe dame in de studio. Ja, ze staat er eigenlijk al. Ik ben blij dat ze er nu al is. Zometeen is het aan Barbara Dex.

0: 7 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik zijn 7 mensen opgepakt, dat zegt het federaal parket. Begin maart was er een explosie aan de synagoge, niemand raakte gewond. De 7 werden opgepakt bij huiszoekingen, maar verdere informatie geeft het parket voorlopig niet, in het belang van het verdere onderzoek. Eerder werd in Turkije ook al een man opgepakt, hij zou de opdracht gegeven hebben voor de aanslag in Luik en ook voor de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in diezelfde periode. Om 3 uur vanmiddag heeft de NMBS de dieseltreinen van het spoornet gehaald, een gevolg van de hitte, zegt woordvoerder Dimitri Timmerman.
1: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer, met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte en dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
0: In Vlaanderen gebruikt de NMBS dieseltreinen alleen nog in de provincie Oost-Vlaanderen, vooral in de regio Gent. In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent en het universitair ziekenhuis in Antwerpen zijn de problemen met de elektronische patiëntendossiers intussen opgelost door een oververhitte computerserver in de Franse hoofdstad Parijs, waren de patiëntendossiers niet te raadplegen. Daarom werden operaties geschrapt of liepen ze vertragingen op. Morgen zou alles opnieuw normaal moeten verlopen in beide ziekenhuizen. En door de hitte is het vaak ook heel warm in sociale woonblokken en appartementen. Vaak vluchten bewoners dan ook naar buiten of naar andere plekken. Ook in de wijk Nieuw-Gent, waar veel bewoners van sociale appartementen samenkomen in een buurthuis. Daar is er verkoeling. Sarah Manhaven van arme organisatie De Zuidpoort legt uit waarom zo'n plek om samen te komen belangrijk is.
2: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze kregen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakteerd vandaag met fruit. En gewoon ook het gevoel van niet alleen te zijn, dat is voor die mensen wel nog altijd heel belangrijk.
0: En voetbalcoach Wouter Franke gaat in Schotland aan de slag bij de club Heart of Midlothian. Die ploeg uit Edinburgh werd net geen kampioen dit jaar in Schotland. Franke was vorig seizoen trainer bij Sint-Truiden en werd derde met Limburgers, waardoor de club ook Europees voetbal speelt volgend seizoen. Franke tekende een contract van 2 jaar bij Hearts. Het blijft ook volgende nacht uitzonderlijk warm. In sommige stadcentra zakt het kwik niet onder de 26 graden vannacht. Morgen dan de heetste dag van de week. Op sommige plaatsen is 40 graden mogelijk. Zaterdag nog altijd erg warm. Vanaf zondag minder heet. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Dankjewel, Alain. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 naar Willebroek 15 minuten aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel ook 15 minuten filegolf tussen Zaventem en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring komt er een half uur bij tussen Strombeek en Tervuren. In Grimbergen staat er een defect voertuig op de rechterrijstrook. En verder zijn er wat kleine vertragingen.

Gers Pardoel en zijn Louise. Ik vind dat echt nog altijd niet normaal. 40 graden dat het morgen gaat worden. Dat zijn wij hier toch niet gewoon. Barbara die staat hier al van... Nee, dat is niet meer normaal. Hè? Dit is de nieuwe Isabel.

0: Radio 2.
1: Oh, la la.
2: Isabelle A. En smeek maar niet om mij, Barbara.
3: Hallo, dag. Goedenavond.
2: Fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
2: Jij hebt al een hele drukke dag gehad vandaag, want het is braderij in Mol.
3: Ja.
2: En jij hebt ook een kledingzaak.
3: En ik sta voor de braderij deze 5 dagen speciaal met een pop-up winkeltje op de braderij. Want eigenlijk mijn winkel, Paps, die ligt net buiten het centrum. Ja. En als het dan braderij is, zie ik daar niemand.
2: Ja.
3: Dus ik dacht bij mezelf, ik trek naar het centrum, naar een pandje en ik ga daar 5 dagen mee braderij doen.
2: Heel slim. Voilà. Mijn zus is vandaag langs geweest.
3: Ja. Ik ben de zus van Karemijne.
2: Oh, dat zou anders nooit durven.
3: Ja, maar ze was super, super lief. Ja, echt waar.
2: Dat is ook dat is een schatje.
3: Ja.
2: Barbara, was het druk op de braderij met dat weer?
3: Het is veel te warm. Het is echt veel te warm. Ik heb wel natuurlijk klanten die door die hitte komen en echt wel komen shoppen. Dus ik ben al die klanten zeer dankbaar. Maar je voelt natuurlijk, als het wat graden koeler had geweest, dan had de braderij echt wel heel tof en leuk geweest. Maar je ziet weinig mensen lopen. Ja, het is gewoon veel te warm.
2: Het is veel te warm, hè.
3: Ja.
2: Zeg, jouw nieuwe single, heel tof weer al, hè?
3: Ja, hè?
2: Ja, ik vind het heel mooi.
3: Ik ben er zo trots en fier op.
2: Nee, want je hebt hem zelf meegeschreven ook,
3: ja,
2: hè?
3: Ja, ik heb er mee samen aan gewerkt. Ja. Omdat, sowieso die country muziek, dat is helemaal mijn ding.
2: Ja.
3: En na Better Be Ready, vorig jaar, hadden we echt zoiets van, ja, weet je, ik wil dat gewoon blijven verder zetten. Ook al is dat niet het gemakkelijkste pad en is dat niet het meest toegankelijke genre hier in Vlaanderen. Maar toch, ja, ik merk dat toch wel aan mijn concerten en zo die ik dan geef, dat mensen toch wel helemaal mij volgen in mijn smaak en mijn keuze en ze vinden het geweldig. Dus ja, het is...
2: Maar er is echt een kentering aan het komen, want inderdaad, 5, 6 jaar geleden was country misschien een moeilijk genre en toen was dat ook al helemaal jouw ding, want ik ben toen al eens ooit komen kijken in het cultureel centrum.
3: Mm-hmm.
2: En vandaag de dag, country is echt helemaal hot, ook hier in Europa. Hè. Dat was echt Amerikaans, maar nu... Ja. Beyoncé doet
3: dat. Dat is echt komen overwaaien. Ja. Hè? Het is natuurlijk door vroeger was dat Dolly Parton, Shania Twain. Ik was er enorme fan van. Maar natuurlijk die nieuwe generatie artiesten. Beyoncé, Taylor Swift, Ella Langley. Noem maar op. Dat is jong, nieuw talent. En die brengen die muziek uit. En de jongere generatie volgt dat natuurlijk ook mee. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik mijn been heb stijf gehouden. En gezegd van kom, ik blijf dat doen. En ja, dat is goed, dat ligt mij gewoon. Ik zing gewoon die liedjes graag. Ik hou van die muziek. Dus laat maar komen.
2: We gaan er samen eens naar luisteren. Dit is die nieuwe dus. Dit is Back to You. Radio 2. Ola.

0: Ik ga daar heel goed op, hè.
1: Dat is goed, hè.
2: Op dit soort muziek.
0: Dat hoor ik graag.
2: Dat heb ik in het weekend ook al wel eens een keertje verteld, denk ik. Ja, waar gaat het nummer over?
0: Ja, het is een liefdesverhaal, hè.
2: Gaat het over jouw man?
0: Ja, misschien in het achterhoofd. Ja. Natuurlijk, als ik liedjes zing, dan... Dit is echt een feel-good song, een love story. Die gaat over een liefde waar je altijd bij terecht kan. Waar je toch altijd terug naartoe trekt of keert. Of waar je ook bent, wat je ook doet. Dat je altijd terecht kan bij die ene persoon. En ja, ik heb er zo thuis ook ene zitten.
2: Ja, hoe lang zijn jullie al samen?
0: Wij zijn nu dik 25 jaar getrouwd. En een 33 jaar samen.
2: Dus hij is een beetje jouw cowboy.
0: Ja, hij is mijn cowboy. Absoluut. Ja.
2: Ik vind... Zou het iets zijn voor zomerhit? Het zou tof zijn, hè?
0: Goh... Ja.
2: Vorig jaar was je genomineerd.
0: Ja,
2: hè?
0: Vorig jaar. Ja? Better Be Ready was misschien iets steviger en wat opzwepender. Deze is echt een feel-good song. Ja. Ik zou heel graag natuurlijk eens naar de zee willen komen, naar zomerhit. Zeker en vast. Maar het is een totaal ander liedje. Ja. Ja. Het is natuurlijk niet waar zijn die handen en doen jullie mee. En het is echt gewoon een good feel vibe. Allee, ja, bedoel, het is gans iets anders. Maar neemt niet weg dat het wel heel veel mensen, denk ik, kan bekoren de dag van vandaag.
2: Het is wel zo'n nummer, 's avonds, zonsondergang. Ja. Je rijdt dan zo langs die duinen en dan dit soort muziek. Het raam een beetje open, ik voel het helemaal.
0: Ja, of als je zo mooi in je tuin zit.
2: Ja, ook al, kan ook al, hè.
0: Ja, heerlijk op de achtergrond.
2: Heerlijk, heerlijk. Ja, er zijn nog meer plannen natuurlijk in het hele country-avontuur. Want België en Vlaanderen gaat het geweten hebben, want je bent bijna overal te zien. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Na de Golden Earring, When the Lady Smiles.

0: country-versie maken van dit liedje.
1: Oh, dat is een uitdaging.
0: Maar
1: dat
0: wel heel tof.
1: Dat zou kunnen werken.
0: Ja.
1: Je brengt me op ideeën.
0: Voilà, zo ben ik. Zo ben ik.
2: Op VRT Max. Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Met Ellen Callebaut.
3: Hoe is de band met de kinderen trouwens? Weet je nog wanneer je die de eerste keer dan hebt ontmoet?
4: Ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus eigenlijk kwamen die mij zelf eerder bezoeken. En dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant.
3: De Vlaamse bevolking ziet Gert Verhulst niet als een groot romanticus.
4: Nee, dat is hem toch wel. Maar alleen bij mij natuurlijk.
2: Peter van der Veire en de Zandloper.
5: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
6: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jan!
12: En wij klussen allemaal mee.
11: Met 20% korting, hè? En op wat?
12: Op alles.
11: En wanneer?
12: Nu zondag.
11: Wie klust er allemaal mee?
12: Wij klussen allemaal mee.
13: Hoe maakt je het?
14: Samen met Gamma.
13: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
16: 500?
15: Schatje, dat is 25 euro.
16: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
15: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
16: Oh ja, gracias, Kate.
17: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten. No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
18: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
19: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
20: Elke dag telt voor twee.
21: Radio 2.

0: Deze week nieuws rond Stromae. Want 3 juli dan komt het nieuwe album van Madonna uit. En Stromae heeft een nummer met Madonna gemaakt op die plaat, Barbara.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Amai, dat was mijn idool vroeger, Madonna.
0: Mij ook. Ik vertelde dat tegen hele jonge mensen. En die zeiden, Madonna, is die nog relevant?
1: Oh.
0: Ja. Ik was een klein beetje in shock.
1: Ja.
0: Maar Stromae gaat dus een nummer maken met, heeft een nummer gemaakt met Madonna. Zeg, we hadden het net over country, helemaal je ding. Mm-hmm. En ja, je staat in heel wat culturele centra, hè, weer dit jaar. Hè.
1: Ja, ik heb in 2025 een tournee gedaan, From Dolly to Dix. Uh-huh. En die gaan we hernemen, omdat die zo super overal...
0: het goed deed.
1: Ja, het goed deed. En we gaan een herneming doen nu van september tot en met november. Ja, ik ben blij. Ik denk dat we een klein 15 keer spelen.
0: Ja.
1: En het is, ja... Ja, ik kijk daar weer naar uit, hè, natuurlijk.
0: Voor mensen die er nog nooit naartoe zijn geweest, wat is het gevoel dat er zo hangt? Is het zo een beetje kampvuurachtig?
1: Ja, en het is gewoon heel gemoedelijk. En het zijn niet alleen eigen liedjes, maar het zijn natuurlijk ook liedjes van Dolly Parton, ja. van country legendes waar ik naar opkijk. Dus ja, het is gewoon een hele gezellige, gemoedelijke sfeer. En mensen kunnen meezingen en ja, ja. Het is echt plezant.
0: Je kijkt er naar uit, ik
1: ja,
0: zie het.
1: Ja, ik tel al af.
0: Ja, wanneer begint het precies?
1: In september. Ik denk dat we 6 september beginnen in de Roma in Antwerpen.
0: En meteen een hele toffe zaal,
1: ja,
0: zeg.
1: Ja, absoluut.
0: Tuurlijk, de Roma. Ja. Leuk. Ja. Ondertussen bijna 7:30 geworden, hinder door een voertuig met pech op de E40 naar de kust aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. En dat op de rechterrijstrook. Nog een defect voertuig op de Antwerpse ring richting Gent bij Antwerpen-Noord op de linkerrijstrook. Op de E17 naar Kort Rijk is het vertragen tussen Zwijnaarde en De Pinte. Dat komt daardoor een ongeval. En door werken ook vertragen op de A12 naar Antwerpen tussen Meissen en Wolvertem. Je moet daar in beide richtingen over dezelfde weghelft.
2: Je luistert naar Radio.

0: Ja, vandaag is het 17 jaar geleden al, hè, dat wij dat nieuws vernamen, dat Jasmin overleden was. Wij hebben elkaar die dag gezien, want wij stonden toen samen backstage op Pennenzakkerrock, dat weet ik nog.
1: Ik weet, ja. Dat was overdag Pennenzakkerrock en s'avonds kwam Clouseau daar optreden. Ja. En ik had tegen mijn man gezegd, kom, we rijden met de fiets. Wij gingen die avond naar dat festival. Ik had geen verplichtingen, ook zelf niet. En ik zit op mijn fiets en ik krijg telefoon van een vriendin. En ik ben echt zo bijna gevallen van mijn fiets. Dus dat was ook die avond heel raar.
0: Dat was heel raar daar. Ja, iedereen liep daar. Wij waren allemaal helemaal verslagen.
1: Ja.
0: Ja, dat...
1: Hij was normaal Clouseau. Ja, dan zing je luidkeels van begin tot einde mee. En er was zo een... Het was een sfeer, hè? Absoluut. Ja. Maar het was een zeer serene...
0: Ja,
1: ja, het was heel speciaal.
0: Absoluut.
1: Om nooit te vergeten. Ja.
0: Er komt trouwens een musical met de liedjes van Jasmin. De musical gaat Porselein heten. Die gaat trouwens in het voorjaar 2028 in première. In de AED-theater in Lint. En de cast moet nog bekendgemaakt worden. Maar de familie van Jasmin is wel heel erg blij dat de muziek eigenlijk nog altijd relevant is.
1: Ja.
0: En dat de teksten hebben ook voor de makers van de musical hen geïnspireerd om ook over mentale kwetsbaarheid een verhaal te maken. Ik vraag me dat soms nog af, want vandaag de dag zijn er heel veel jonge artiesten die in het Nederlands zingen, die echt Nederlandstalige popmuziek maken. De muziek die Jasmin eigenlijk ook maakt. Ik ben heel vaak benieuwd hoe zij daar nu naar gekeken zou hebben.
1: Ik denk dat zij... Want het is een groot voorbeeld.
0: Ja, ik denk dat ook.
1: En ik denk dat zij ongelooflijk trots en fier zou zijn. Dat ze eindelijk zoiets heeft van yes.
0: Ja, ik denk dat ook.
1: Er wordt eindelijk wat meer... Allee, en zeker ook vrouwen die in het Nederlands zingen. Ja. Ik ben nu natuurlijk in het Engels aan het zingen, maar het zijn inderdaad hele nieuwe jonge generatie die zo die Nederlandstalige pop... Ik denk dat ze ongelooflijk trots zou zijn.
0: Dat ben je.

0: altijd een tof liedje, hè? Deze She Makes Me Happy van Sunny Sarup. Zometeen is het aan twee Belgen en een Lena.
1: Is dit een televisieprogramma of een radioprogramma? Ja. Of is het gewoon boerenbedrog?
2: Ja. Dit is een hybride verhaal.
0: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
3: Radio 2 Weekwatchers.
4: Deze week zijn we er weer vanuit Roeselare. We blijven in West-Vlaanderen en we brengen Victor Verhulst mee.
0: Radio 2 Weekwatchers.
2: Zijn er zo nog van die termen die ik moet weten?
0: Live van op de Badjes in Roeselare.
3: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
6: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
7: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
6: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
7: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
8: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
6: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
9: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
3: Radio 2 Radio 2

0: En twee Belgen. Het wordt een druk najaar voor Barbara Dex.
1: Ja.
0: Onze de tour die eraan komt.
1: Ja.
0: Maar je gaat ook meezingen bij The Red Pack Best of Christmas.
1: Klopt.
0: Ja, ja, fijn hè.
1: Ik weet het eigenlijk ook nog, maar vrij recent van vorige week, ja, of zo, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, hoe tof is dat?
0: 8 november, Koningin Elisabethzaal. Je hebt al eens ooit, heel lang geleden. Eerste edities, denk ik.
1: Ook toen met Yannick Bovial.
0: Ja.
1: Dat was toen samen, dat herinner ik mij nog. En dat was ook superleuk. Het is wel vroeg, 8 november, maar het is voor mij ook wel weer een hele mooie aanloop. Want ik doe in december ook heel veel kerstconcerten. Ja. Ik denk dat er nu 19 of 20 opstaan.
0: Amai.
1: Dus voor mij is dat al een beetje in de sfeer komen. Ja. Dus kijk ook zeker uit naar, ja, naar die show.
0: Het is ook indrukwekkend om met zo'n big band te zingen. Hè? Dat is fantastisch, ja, om te beleven.
1: En
0: hè?
1: Zeker die muziek. Hè? Die muziek, ja, leent zich daar wel toe. Omdat met, ja, big band, groot orkest. Ja. Ja.
0: En je hebt tof gezelschap. Helmut Lotti, Yannick Bovie natuurlijk. Kleimans en Van Geel. Loredana, die,
1: ja,
0: komt ook meezingen.
1: Ben benieuwd.
0: En Lies komt ook meezingen. Ja. Geweldige stem.
1: Kempen, hè?
0: Ja. We zijn goed vertegenwoordigd, Barbara. Wil je er zelf trouwens nog bij zijn thuis? Bij de Red Pack, de Radio BNE, de Red Pack Live in Concert. Dan kan je via Radio 2 op VRT Max of Radio BNE op VRT Max je tickets bestellen.
2: Radio 2.
3: Radio 2. Oh la la.
2: Alles over muziek van bij ons.
3: VRT Radio 2. Je zegt, zou jij...

0: Pien Thomas en zijn chameleon nog altijd hier bij ons. Barbara Dex, het is gezellig, hè?
1: Supergezellig, ja.
0: Ja, we kunnen hier nog lang blijven zitten eigenlijk.
1: Mij mag dat.
0: Ja,
1: het is toch te warm buiten.
0: Ik wou zeggen een koffietje, maar het is veel te warm voor een koffietje. Barbara, ga je nog op vakantie deze zomer?
1: Ik ben net geweest.
0: Ah, oké.
1: Ik ben net geweest. Zie je dat niet?
0: Jawel, je ziet, het heeft een mooie kleur.
1: Nee, ik ben net vakantie genomen om tegen de zomer tegenaan te kunnen. En ook het najaar. Het najaar ga ik nog wel een weekje op cruise.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Je gaat mee met de Radio Bene cruise.
1: Ja, naar de Middellandse Zee.
0: Heb je dat ooit gedaan?
1: Ik heb met Radio 2 een keer en met Radio Bene ook een keer naar de Noorse Fjorden al geweest. Ja. En nu is het de eerste keer naar de Middellandse Zee, dus ik ben zeer benieuwd. We komen op plekjes waar ik zelf nog nooit ben geweest, dus ik vind het wel een ervaring. Het gaat kei tof zijn. Ja, het is ook super leuk. Sorry dat ik je wel een keer onderbreek, maar het is ook gewoon een hele fijne week met de luisteraars, met de mensen die erbij zijn. Heel leuke activiteiten, optredens. Ja, het is echt kei plezant.
0: Dat klinkt allemaal heel erg aanlokkelijk, maar ik durf dat niet op zo'n boot.
1: Er is niks aan.
0: Ik vind dat heel eng. Ik kan daar niet af, hè.
1: Maar je slaapt als die vaart.
0: Ah, oh ja, ja.
1: Ah ja, dus het is niks aan de hand. Okay. Tegen dat jij 's morgens opstaat, is die al aangemeerd ergens op een volgende plek.
0: En
1: kan je heel de dag van het schip en 's avonds ga je terug aan boord, dan ga je lekker eten en ondertussen vertrekt die. Maar je voelt amper.
0: Oké, dus als mensen nog mee willen met Radio Bene Cruise, voilà, Barbara heeft mooi reclame gemaakt daarvoor. Ik wens jou een hele fijne zomer.
1: Dank je.
0: Ik wens jou een super tof najaar.
1: Ja, graag.
0: Ja, met al je country avonturen, mooie vakantie. En ik wens jou toch wel misschien een plekje bij Zomerrit.
1: Oh,
0: ik zou dat heel tof vinden. Barbara, dankjewel en tot snel in de winkel.
1: Radio
2: 2. Oh,

Berre en Running met 40 graden kan je dat misschien maar beter achterwege laten, denk ik. Ziezo, dit was de laatste uitzending van dit radioseizoen van Ola Lama. Vanaf september is Kim gewoon weer lekker terug. Volgende week trekken we de Radio 2 Zomerhits 1000 kaart. En vanaf 6 juli, dan spreken we af in Blankenbergen.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen?
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
6: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Veel Belgen vertrekken straks naar een zonnig Dolce Vita en laten hun woning leeg en kwetsbaar achter. Neem dus voor je vertrekt een aantal basisvoorzorgen. Sluit ramen en deuren goed af, berg waardevolle spullen op en sluit een paar lampen aan op een tijdschakelaar. Zo lijkt het alsof er iemand thuis is. Vraag de lokale politie om op je woning te letten. Het is gratis. Sluit ook het water en het gas af en haal de stekker van niet-essentiële elektrische apparaten uit het stopcontact. Want niet alleen een inbraak kan je vakantie verpesten. Allemaal maatregelen die niets kosten, maar waardoor je in alle vertrouwen op vakantie kan vertrekken. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
10: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. 'Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: Voor we echt helemaal gaan ontspannen, wil ik toch eerst Willys Heavyland Carrier bedanken. En jij wil dat ook, daar ben ik nu eens 100% zeker van.
13: Elke dag, telk voor twee.
12: Wie dat is en waarom we hem dankbaar moeten zijn, dat ontdek je na het nieuws.
14: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De medische adviseurs van de overheidsdienst Volksgezondheid hebben aan de regering gevraagd om grote evenementen de komende dagen te verbieden. Er werd uiteindelijk beslist om festivals toch te laten doorgaan. Maar dat is bij deze temperaturen niet zonder risico, zegt dokter Gerland van Berlaar van de Risk Management Groep van de FOD Volksgezondheid.
15: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
14: Eind dit jaar stopt Pieter Timmermans als topman bij het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Hij blijft wel bij de werkgeversorganisatie, maar eerder in een functie achter de schermen. Dat hij zou stoppen als CEO werd al eerder vastgelegd. Timmermans werd in 1998, zo is dat, directeur-generaal bij de werkgeversorganisatie. En sinds 2012 was hij er CEO. Wie hem zal opvolgen is nog niet bekend. En de Europese Unie heeft de eerste schijf financiële steun overgemaakt aan Oekraïne. Het gaat om 3 miljard euro van de lening van in totaal 90 miljard... die onlangs nog werd goedgekeurd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd op een conferentie in Polen over de heropbouw van Oekraïne. Marijn Trio, een conferentie waar president Zelensky opmerkelijk genoeg afwezig is.
16: Ja, die grote top in Gdansk wordt overschaduwd door een conflict tussen president Zelensky en de Poolse president Navrotsky over geschiedenis. Zelensky had toestemming gegeven aan een Oekraïnse legereenheid om zijn naam te veranderen ter ere van het Oekraïnse opstandelingenleger. Dat is een partisanenleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst met de nazi's heeft gecollaboreerd, maar daarna tegen zowel de nazi's als de Sovjets heeft gevochten voor Oekraïnse onafhankelijkheid. En in 1943 heeft dat leger tienduizenden Polen vermoord in wat vandaag het westen van Oekraïne is. De Poolse president heeft na die goedkeuring beslist om een belangrijk Pools ereteken af te nemen van Zelensky.
14: Oké, bedankt Marijn. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week, met mogelijk op sommige plaatsen tot 40 graden. Zaterdag nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien ook. En vanaf zondag koelt het af. Met mogelijk ook regen of onweer. En volgende week liggen de maxima rond de aangename 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
12: 25 graden, goh. Het klinkt bijna als een droom nu. Doorwerken, vertragen nog op de A12 naar Antwerpen tussen Meissen en Wolvertem. Je moet er in beide richtingen over dezelfde weghelft. In Wolvertem ook nog een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En doorwerken is er hinder op de E19 van Antwerpen naar Brussel in Mechelen-Zuid. Er worden daar twee rijstroken afgesloten en ook de afrit Mechelen-Zuid gaat dicht. De werken die duren tot 5 uur.
5: Sharon Slegers.
17: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
12: Ja, spring even mee in het Radio 2 Relax bad. Ik kan alleen maar zeggen, het is hier lekker fris. En goed van muziek. Dat is het allerbelangrijkste toch, om deze toch wel zeer warme avond goed door te komen.

Samen in de taxi met Vanessa Paradis. Gelukkig had die taxi airco. Want ja, we weten het ondertussen, het is warm. Sommigen klagen en zagen daarover. Anderen bekijken het dan weer als gratis vakantie zonder het vliegtuig te nemen. Dat is ook een manier om er naar te kijken. Maar ik denk dat iedereen deze dagen wel blij is en dankbaar is dat er zoiets bestaat als airco. Daar zijn we toch over eens. Hè? Als je nu een winkel binnenstapt ja, waar ze airco hebben, dan wil je daar toch het liefst van al overnachten. En de koelrayon van de supermarkt is momenteel toch mijn favoriete plek. Als ik heel eerlijk mag zijn. En dat is allemaal dankzij Willys Havilland Carrier. We gaan even de geschiedenis terug in. Willys was een Amerikaanse ingenieur die in 1902 de airco heeft uitgevonden. Dus, dames en heren, show Willys some love. Merci, Willys. Want laat ons eerlijk zijn, zonder u hadden deze dagen nog een pak pittiger geweest.

Het is toch die saxofoon die het hem doet in dit nummer, denk ik. The Hates en How Do You Talk to an Angel. Chris Schelkes die laat weten in de Radio 2-app dat ze nu graag gaat werken. Werkt in een supermarkt en is zalig daar. Ik heb zelf gevraagd of ik overuren mocht doen. Oh, Chris. Ja, ik snap het helemaal. Zo zalig met deze temperaturen om in de airco te kunnen zitten. Ik hoop dat jij het hoofd ook een beetje koel kan houden. En vooral meegeniet van de heerlijke muziek hier vanavond.

0: De geweldige Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Mirjam Steegmans die laat weten in de Radio 2-app dat ze nog even met een glaasje wijn in de tuin aan het bekomen is van een drukke dag. Groot gelijk, Mirjam, geniet nog maar even mee. Hopelijk heb je alles van je to-do-lijst kunnen schrappen. En er is één ding wel dat je best nog doet vandaag. Want daar hebben we het zo meteen wel even over.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Met Ellen Callebaut.
3: Hoe is de band met de kinderen trouwens? Weet je nog wanneer je die de eerste keer dan hebt ontmoet?
4: Ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus eigenlijk kwamen die mij zelf eerder bezoeken. En dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant.
3: De Vlaamse bevolking ziet Gert Verhulst niet als een groot romanticus.
4: Nee, dat is hem toch wel. Maar alleen bij mij natuurlijk.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
1: Radio 2.

Bart Herman. En alles valt stil. Hopelijk kan jij ook een beetje stilvallen. Maar voor je dat doet, toch even vragen. Heb je al gestemd op de Radio 2 Zomerhits 1000? Want maandag dan beginnen we eraan, hè, om 9 uur. Dus het wordt stilletjes aan tijd om ons te laten weten welk nummer... ja, dat jou helemaal in zomerse vakantiesferen brengt. En dat kan je dan invullen op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Ik twijfelde zelf al de hele week op wie ik zou stemmen. Maar daar straks wist ik het plots. Want er is zo'n nummer dat je het gevoel geeft... van raampje open, arm naar buiten, haren in de wind... de ondergaande zon en de zonnebril op je neus. En voor mij is dat dit nummer. Chris Rea en Looking for the Summer.

0: Altijd leuk als het verhaaltje ook goed afloopt. Happy ending van Mika. Heel benieuwd, hoe ben jij ondertussen nog van jouw avond aan het genieten? Is dat nog ergens buiten, relax in de zon? Ik mag het hopen. Of ben je misschien nog druk bezig? Dat kan ook. Laat het mij maar weten in de Radio 2-app. Eén ding is nu al zeker. Zometeen loop jij al fluitend rond met een dikke glimlach op je gezicht.
1: Je luistert naar Radio

En zo kan het dus ook. Want genieten van Radio 2 Relax, dat kan ook gewoon van op een terras. Zoals Martien de Haas op dit moment aan het doen is in Zandhoven aan het genieten op haar terras. Nu is het te doen, laat ze weten. De zon gaat ze biedt nog naar zijn galabal en morgen heeft hij blijkbaar proclamatie. Lilian van der Hoeven die luistert dan weer vanuit hele andere oorden. Die zit op dit moment in Gran Canaria en die is heel blij dat ze ook naar thuis kan kijken op dit moment. Ja, het is bijna seizoensfinale en zo. Het is spannend allemaal wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk. En Jerry van der Veke die luistert ook vanuit Spanje, Playa de Arro blijkbaar. En hij laat weten, we gaan jou volgend weekend in de ochtend missen. Dat snap ik, Sherry. Ik ben er dit weekend inderdaad niet. Zaterdag en zondagochtend, zoals je van mij gewoon bent. Maar ik heb wel ander goed nieuws. Want vanaf volgende week maandag, dan blijft Peter en Goedemorgen Morgen in zijn bed liggen, in hun bedje liggen. En dan staan wij gewoon lekker samen op tussen 6 en 9. Leuk toch?

kan tegenwoordig in de bioscoop naar een film over zijn leven gaan kijken. Michael Jackson en You Are Not Alone. Het is vandaag ook 17 jaar geleden dat hij overleed. Weet je dat nog? Die dag, 17 jaar geleden. Het is intussen een hele tijd, maar het was ook de dag dat onze Jasmin afscheid nam van het leven. En actrice Farrah Fawcett. Ja, dat was nogal eens een dag, hè. Drie, ja, toch echt wel kleppers die we toen verloren. En ik denk, als ik het mij goed herinner, maar ik weet niet of dat ook echt zo was, was dat toen ook een... Ik herinner me dat dat zo'n hele zonnige dag toen ook. Maar ja, het is 17 jaar geleden. Het kan zijn dat het ondertussen al te lang geleden is. Maar wel, fijn om nog eens terug te horen. Michael Jackson en You Are Not Alone. En straks komt Jasmin er ook nog eens aan.

Ik ben zelf niet zo van de open eindes, om heel eerlijk te zijn. Splinter en open einde. Even naar de weg, want door werken is er hinder op de E19 van Antwerpen naar Brussel in Mechelen-Zuid. Er worden twee rijstroken afgesloten en ook de afrit Mechelen-Zuid gaat dicht. De werken die duren tot 5 uur en in Willebroek kan je op dit moment niet over de Vredesbrug.

0: Zomerse muziek. Ideaal als je nu op een terras zit en mee aan het genieten bent van Radio 2 Relax. Bob Marley en One Love.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: De warmste nacht die komt eraan en laat ons eerlijk zijn, slapen ga je toch niet doen. Dus blijf gewoon maar lekker luisteren naar Radio 2 Relax.

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei rekorden. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke ontkent dat de medische adviseurs van de regering gevraagd hebben om grote evenementen te verbieden. Dr. Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid zegt dat het bij deze hitte echt geen goed idee is om de festivals te laten doorgaan. Maar volgens minister van den Broeke heeft de Risk Management Groep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
1: De Risk Management Groep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: Minister van den Broeke in Ter Zake vanavond. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten ook nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Belg Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
2: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kleding, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet. En dat was ook een steunpunt waar mensen dan materiaal naartoe kunnen brengen. Er wordt ook gevraagd aan verplegers of studentverplegers voor samen te komen, voor naar La Guaira te gaan. Voor daar een team naartoe te sturen en zo. Dus er is wel veel solidariteit onder de mensen.
0: Ondertussen gaan de reddingswerkzaamheden verder daar. Vanuit het getroffen gebied komen er ook wel meldingen van plunderingen. En het energiebedrijf Total Energie is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energie houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. De rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. Daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepon vanuit Parijs.
3: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze krijgen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakt.
0: En dat was niet Marie Dutrepon, die krijgen we straks om 10 uur nog te horen. Total Energie zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In sommige stadscentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Ja, nog even aan de weg dan. Ja. Waarom niet? Want doorwerken is er dus hinder. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel in Mechelen-Zuid, er worden 2 rijstroken afgesloten. En ook de afrit Mechelen-Zuid gaat dicht. De werken die duren tot 5 uur. Op de A12 moet je tussen Meissen en Wolvertem in beide richtingen op dit moment over dezelfde weghelft. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen gaat voor werken de Kraaibekstunnel dicht. En in Willebroek kan je op dit moment niet over de Vredesbrug.

0: Weinig dingen zo pijnlijk als een gebroken hart, Dolly Parton en Heartbreaker. Ik ben net even op de thermometer hier buiten gaan kijken en die geeft hier nog een lekkere 33 graden aan. Dat is toch al pittig, ik ben benieuwd of het bij jou ook nog zo warm is. En toch, als je je ogen sluit, dan kan je misschien ook al een beetje de kerstsfeer voelen. Ja, en nu hoor ik je denken, Sharon, kerst, waar begin jij nu al over? Ik weet het, maar het is nog maar 6 maanden, hè? Ja, dan is het al zover. En, ik moet ook wel zeggen, in november, dan pakken wij de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen gewoon in een mooie grote rode kerststrik. Want dan is het de Radio Bene, de Red Pack Live in Concert. The Best of Christmas Edition. Dat is een mond vol, maar eigenlijk willen we daar gewoon mee zeggen dat het echt waar de allermooiste Red Pack Evergreens worden. In een kerstjasje, gezongen door bijvoorbeeld Barbara Dex, die hier daar straks nog op bezoek was. Door Lies, Helmut Lotti, Yannick Bovie, Loredana en Kleimans en Van Geel. Dus ja, dat wordt echt de moeite. Zeker de moeite als je daarbij wil zijn, als je van crooners houdt. Wel belangrijk, je moet heel even jouw plek reserveren. Maar dat is ook niet zo'n probleem hoor. Dat kan je gewoon doen op het Radio BNE-kanaal. Op VRT Max, daar kan je dat doen.
1: Ho,

Ik hou daar wel van. Een vlugje romantiek en meligheid op zijn tijd. En nu was het moment. Mariah Carey and Against All Odds. Terwijl jullie lekker mee aan het genieten zijn. Op heel wat verschillende plekken. Dat gaat van werkplekken, mensen die toch nog bezig zijn achter hun computer met mailtjes versturen en examens verbeteren en dat soort dingen, tot Erik Knaapkens, die de groetjes doet vanuit Benidorm. Hier in de schaduw nu 26 graden en een lichte bries, echt zalig op het terras. En ook Hans Soenen, die zit op zijn terras, genietend van Radio 2 Relax op de achtergrond. Het is nog warm hier, laat hij weten, maar een zacht windje maakt het draaglijk. Dat is zo, hè. En eigenlijk ja, moeten we vooral even ons hart vasthouden. Want morgen, dat zal iets anders zijn, denk ik.

17 jaar geleden dat we dus afscheid moesten nemen van haar. En dat was veel te vroeg. Jasmin, en ik hou van jou zonder meer. En dat was dus ook de dag dat we van Michael Jackson afscheid moesten nemen. En van Farrah Fawcett. Ja, 17 jaar geleden al. De tijd vliegt. Lies uit Vraassenen, die is nog wakker en die stuurt een berichtje. Ik heb net een koude douche gepakt en ik ben even nat als toen ik in de douche stapte. Ik blijf maar zweten. Ja, ik zit hier natuurlijk in de airco en hier valt het best wel mee. Maar ik ben een beetje bang hoe dat gaat zijn als ik straks naar buiten kom. Het is zo'n dag waarop zelfs je kleren er te veel aan zijn. Of zo lijkt het toch te voelen. Shakira die heeft dat goed begrepen. En ik denk, eerlijk gezegd, dat ze ook liever heeft dat hij je kleren uitdoet.

0: Caroline Desterbeck is aan het meegenieten in Capelle en laat weten, goede muziek. En Jan van der Poten, die is aan het pootje baden in zijn zwemvijver in Lebbeke. Watertemperatuur 25 graden, laat hij weten. En dat terwijl Bruce Springsteen My Hometown zingt. Dat klinkt redelijk zalig. En er komt nog veel meer goede muziek aan, hoor. Zometeen dit nog. De heerlijke stem van Adele en Set Fire to the Rain, of toch liever dit. Ja, meezingen met de fantastische Natasha Bedingfield en Unwritten. Het komt er allemaal nog aan. Zometeen, dit, want hier moeten we ook nog naartoe. Op de E40 van Gent naar Brussel is door een ongeval in Aalst maar één rijstrook vrij. Op de A12 moet u tussen Meissen en Wolvertem in beide richtingen over dezelfde weghelft. En op de E19 van Brussel naar Antwerpen is voor werken de Kraaibekstunnel dicht. In Willebroek kan je op dit moment dan weer niet over de Vredesbrug. En in Brussel zijn de Rogier en de Kruidtuin... Kruidtuintunnel. Maar zeg, dat is drie keer snel. Kruidtuintunnel. Kan het dus wel. Dicht richting Zuid. Ja.
1: Je luistert naar Radio 2.

Wat een stem heeft die vrouw toch. En ze kan je er helemaal mee wegblazen. Adele en Set Fire to the Rain. Voorlopig nog geen regen te zien. Daar zullen we nog even op moeten wachten, denk ik wel. Een nieuwe aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet. Waarin Roosje Perts te gast is. Je weet wel, de comedian. Echt een hele grappige vrouw. En ze heeft een grote liefde voor chips. Ja. Waarom precies? Dat mag ze zelfs zo meteen zelf uitleggen. Eerst deze Mr. Blue.

0: Matthias Vergels. En één keer voor altijd. Diana Celis die laat intussen weten dat het nog warm is. Het is nog 33 graden bij haar in Bevel bij Nijlen. Oh, nog 33 graden. Ja, ik hoop voor jou dat je toch een beetje rust kan vinden. Dat je hopelijk toch een nacht tegemoet gaat met een beetje slaap. En als je nu niet kan slapen, wel, ja, dan is het de nieuwe aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet misschien wel een aanrader. Ik heb in ieder geval moeten lachen, want comedian Roosje Perts is de gast bij Mens Erger Je Niet en ze heeft het over chips. Ja, dat is een beetje een ergernis, hè, want waarom vindt ze bijvoorbeeld geen zakken van 100 gram van haar favoriete chips in de winkel? Ze zegt, ja, ofwel heb je zakken van 30 gram, ofwel meteen die van 200 gram, wat dan weer heel veel is. Maar ja, als Roosje het over chips heeft, dan gaat ze nogal, hoe zal ik dat zeggen, voluit. Want die liefde voor chips is duidelijk heel groot.
1: Chips zijn er altijd voor u. Ze zijn er als er wordt gefeest. Ze zijn er als ik mij verdrietig voel. Ze zijn ook in elke winkel. En ze zijn een hele wand in de nachtwinkel zijn chips.
2: He? Dus ja. Het is sigaretten, alcohol en chips wel in de nachtwinkel.
1: Dat is inderdaad. Ja, dat zijn de keuzes. Dat zijn de dingen. En ook soms staan er in de nachtwinkel heel verdachte dingen. Vind je niet? Zo een fles ammoniak en houtskool. En wie dat 's nachts komt kopen, gaat de lijk verbranden of zo. Dus,
2: zo precies de reden dat je het daar kan kopen.
1: Ja, dat is heel, heel bizar.
0: Of de liefde voor chips is in ieder geval groot. En het is een hele leuke aflevering weer geworden van de podcast Mens Erger. Want ja, wat moet een mens anders doen als je niet kan slapen? Toch? Je vindt die trouwens terug op VRT Max. Het is Milo Meskes.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Ook zo'n goede ouwe, hè? Marco Borsato en Waarom nou jij? Waarom nou ik, denken ze misschien ook wel in Nederland. Want daar wordt morgen ook 40 graden voorspeld. Daar gaat het ook heel erg warm worden, lees ik op 14 Nieuws. Ga daar zeker eens een keertje kijken op 14 Nieuws. Daar hebben ze nu een live blog waar je dus alles kan volgen over het veel te warme weer. Dat zijn we wel met z'n allen eens, denk ik, dat het veel te warm is. En daar lees je er dus alles over. Bijvoorbeeld ook dat het morgen, ja, in Parijs verboden is om daar gewoon in publieke ruimtes nog alcohol te drinken. Ja. Want ja, alcohol en hitte, ik moet het je niet zeggen. Geen topcombinatie, hè? Meezingen met Natasha Bedingfield is dan wel weer leuk.

0: Feel the rain on your skin, zingt Natasha Bedingfield. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet kan wachten om dat nog eens een keer te voelen. Zalig. Voor nu wens ik je vooral een hele rustige nacht toe, waarin je hopelijk nog een klein beetje verkoeling kan vinden. En natuurlijk ook wat rust. Morgen vroeg, vanaf 6 uur, dan is Peter er weer met een nieuwe Goeiemorgen Morgen.
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister op VRT Max.
3: Radio 2.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
4: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag. Voor
5: 2 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei de Korte. Grote evenementen zoals festivals zouden de komende dagen beter afgelast worden. Dat zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals te laten doorgaan.
6: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
5: Of dat ook een officieel advies was aan de regering is voorlopig niet duidelijk. Volgens minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, in Ter Zake vanavond, heeft het zogenoemde risk managementgroep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
7: De risk managementgroep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
5: Het energiebedrijf Total Energy is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energy houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont vanuit Parijs.
8: Total Energy zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse gerecht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
5: Het Franse Total Energy zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net op gang getrapt. Duitsland is al zeker van groepswinst en speelt tegen Ecuador dat nog niet kon winnen op dit WK. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen konden voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase op een WK-eindtoernooi. En de Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als leadzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes boekte de groep bij ons eind jaren 60 met deze Spinning Wheel, dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

David Clayton Thomas was 84 jaar. En we krijgen een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hete golf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Relax.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: 11 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleide Korte. In Nederland zijn vandaag 3 zwemmers overleden. In een waterplas in Utrecht verdronk een jongetje van 13. In Nijmegen verdronk een jongen nadat hij van de pijler van een spoorbrug over de Spiegelwaal sprong. Die Spiegelwaal is een zijarm van de rivier de Waal. En de plek is heel populair bij jongeren om bij dit weer van de spoorwegbrug te springen in het water. De politie is op beide plaatsen met een onderzoek gestart naar wat er bij de ongelukken precies is misgegaan. En niet ver van Nijmegen, in Middelaar, is een zwemmer overleden op een waterplas na aanvaring met een boot. Ook hier is een onderzoek gestart. De politie heeft iemand meegenomen voor ondervraging. Wellicht gaat het om de bestuurder van de boot. Het energiebedrijf Total Energie is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's die zijn brandstoffen veroorzaken. Dat heeft de rechter in Parijs beslist. Total Energie houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter beslist nu dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen voor het verbruik van zijn brandstoffen door klanten, zoals bij wagens of elektriciteitscentrales. En die uitstoot, die ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont.
1: Total Energie zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse gerecht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
0: Het bedrijf krijgt nog tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In de Amerikaanse staat Florida sluit Alligator Alcatraz de deuren. Dat is een berucht detentiecentrum voor mensen zonder papieren. Volgens gouverneur Ron DeSantis heeft het centrum meer dan 20.000 gedetineerden ondergebracht en zo de deportatiemissie van president Trump goed ondersteund. Mensenrechtengroepen hadden al meermaals de levensomstandigheden aangekaart, onder meer het gebrek aan medicatie en ook mishandeling door bewakers. De burgemeester van de regio wil het terrein nu tot een natuurdomein omvormen. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E aan de gang. Duitsland is al zeker van groepswinst en de volgende ronde speelt tegen Ecuador dat nog niet kon winnen op dit WK. Halverwege staat het daar 1-1. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van trainer Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen kunnen voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase. Ook daar is het rust en leidt Ivoorkust met 0-1. Bij deze tussenstand gaan de Ivorianen door naar de volgende. De ronde is Curaçao uitgeschakeld en is Ecuador voorlopig derde. Een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Door de hitte komt er de volgende dagen een alcoholverbod op bepaalde tijdstippen van de dag in de Franse hoofdstad Parijs. Een voorzorgsmaatregel die evenwel moeilijk te handhaven is. Steven de Kramer.
1: Wat ze vooral willen vermijden hier in Parijs is dat de spoeddiensten van de ziekenhuizen, die nu volgens Franse termen saturé zijn, dat wil zeggen vol zitten, ook bij mensen die problemen hebben met de hitte, dat die niet oververzadigd worden. Want dat zei de prefect erbij, we zijn nog niet débordé. We kunnen nog altijd wel een beetje meer aan. Maar we willen vermijden dat ook verkeerde mensen, en lees daarin mensen die te veel gedronken hebben en die het konden voorkomen, vooral jongeren, dat die ook zorgen nodig hebben van bijvoorbeeld ambulances hier in Parijs. En daarom vanaf morgenmiddag is het verboden om individueel met alcohol op straat te lopen. En vanaf 6 uur morgenavond is het verboden om drank te verkopen in de supermarkten.
0: De horeca mag voor alle duidelijkheid wel nog alcohol verkopen en schenken. In de Golf van Oman is vandaag een schip aangevallen, dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het echter over een aanval van Iran kunnen gaan. Door de aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Persische Golf via de straat van Hormuz en de bijhorende 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd. In Venezuela en Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Onze landgenoot Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
2: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kleding, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet en dat was ook een steunpunt waar mensen dan materiaal naartoe kunnen brengen. Er wordt ook gevraagd aan verplegers of studentverplegers voor samen te komen, voor naar La Guaira te gaan, voor daar een team naartoe te sturen en zo. Dus er is wel veel solidariteit onder de mensen.
0: De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als leadzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes bij ons boekte de groep eind jaren 60 met deze Spinning Wheel, dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

David Clayton Thomas was 84 jaar. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Ivoorkust eindigt zo tweede in de groep en stoot voor de allereerste keer door naar de knock-outfase van een WK-eindtoernooi. Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat nog door als een van de beste derdes. We krijgen een vrijwel heldere nacht, maar het blijft puffen met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Vrijdag opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf. Temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. En mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer draaglijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Radio 2, relax.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee.
2: Het is 1 uur en een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp aan Venezuela. En er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na de zware aardbevingen daar. Er zijn al minstens 188 doden geteld en er is enorm veel schade. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden. En hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Dat is opvallend. Begin dit jaar stonden de 2 landen nog lijnrecht tegenover elkaar. Tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In de Golf van Oman is donderdag een schip aangevallen. Dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het over een aanval van Iran kunnen gaan. Maar door die aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Perzische Golf via de straat van Hormuz en ook de evacuatie van zo'n 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Ivoorkust eindigt zo tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat door als een van de beste derdes. Op dit moment is er Tunesië, Nederland en Japan, Zweden. Die wedstrijden zijn zo net begonnen en het staat er nog 0-0. Het is warm bij ons in Frankrijk, in Nederland, maar ook in Denemarken. Daar verwachten ze de komende dagen maximaal tot 35 graden. En dus mogen de wachters die bij het paleis Amalienborg staan hun berenmuts thuis laten. Ze hoeven die niet te dragen morgen en in het weekend. In de plaats zullen ze een pet opzetten. En dat is blijkbaar erg ongebruikelijk. Het weer bij ons dan. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minima rond 25 à 26 graden. En in de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. En vervolgens blijft het ook overdag extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar zo'n 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je toch zoveel mogelijk koelte toe, als maar enigszins kan. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. De Sporza-app is er natuurlijk voor het WK-voetbal. Daar kan je alles live volgen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht, Veertien Nieuws met Matthijs Pijnens. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch helemaal afgelast. De camping was donderdag opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten, maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn. En dat door de extreme hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland en er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen onnodige risico's nemen, klinkt het. Bij ons zijn er ook grote evenementen en festivals de komende dagen. In principe zou het vanuit gezondheidsoogpunt beter zijn om zulke evenementen en festivals te verbieden in de huidige omstandigheden, zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Ze zijn bij deze hitte niet zonder risico, zegt hij.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
0: Maar een verbod komt er dus zeker niet. De meeste evenementen nemen wel extra maatregelen tegen de hitte. Koning Charles en koningin Camilla verhuizen niet naar Buckingham Palace nadat de renovatie van het paleis is afgerond. Dat heeft het Britse koningshuis meegedeeld. Ze zullen blijven wonen in het Clarence House vlakbij Buckingham Palace. Het paleis blijft wel het hoofdkwartier van de monarchie en de belangrijkste locatie voor officiële gelegenheden. En er was nog nieuws, want koning Charles heeft ook openbaar gemaakt hoeveel belastingen hij heeft betaald op zijn privéinkomsten sinds hij de troon heeft bestegen. Het is een bedrag van omgerekend zo'n 35 miljoen euro. Het is de eerste keer dat de koninklijke belastingaangifte openbaar wordt gemaakt en dat past in het streven naar meer transparantie, klinkt het. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Tunesië-Nederland staat bij de rust 0-2. En in Japan-Zweden is de ruststand 0-0. Als het zo blijft, is Nederland groepswinnaar. Het weer dan, we hadden het er al even over natuurlijk. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht met minima rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog wat warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land. En dat was voorlopig dus op 4 juli 2015. Daarna blijft het ook overdag extreem warm, de heetste dag van deze hittegolf, met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk zelfs boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar temperaturen tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet, vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Dan wens ik je toch wat koelte toe. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.